0: zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Deze week... Ruben Hillen, A Higher Love.
0: Dit is De Nieuwe Oogst. It's my

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 3 uur.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij een schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze wel al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. In Portugal, onder Rotterdam, heeft de politie duizenden flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen bij een loods. De flessen werden gevonden na de arrestatie van twee mensen bij een drugsdeal in Ridderkerk. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 4 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een explosie op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in het westen van het land. Er zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een moordzaak in de Verenigde Staten is nietig verklaard omdat de jury er na dagenlang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde gisteravond thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zegen te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Maar Koen Kosters die bracht PEC weer op gelijke hoogte. Het duel eindigde in 2-2. Het weer in het noorden nog een bui. Het is niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 5 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. De voorbereidingen voor het poststemmen zijn al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Een Amerikaanse rechtszaak over een moeder die haar kinderen vermoordde loopt uit op een impasse. De jury kan het niet eens worden en de rechter heeft de zaak daarom nietig verklaard. De vrouw zou in een psychose zijn geraakt na een bevalling. De vraag is of ze ontoerekeningsvatbaar was. Het weer, de komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 6 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een van de 2 agenten die begin

0: deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt, heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van bijna een week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Jessica Schilder is bij het kogelstoten in de Diamond League 3e geworden. De Amerikaanse Chase Jackson stootte 57 centimeter verder en werd 1e. Jorinde van Klinken moest bij het discuswerpen ook genoegen nemen met een 3e plaats. Maureen Koster werd 7e op de 5000 meter. Het weer. Later vandaag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Deze week Ruben Hillen, A Higher Love.
0: Dit is de Nieuwe Oogst. It's my

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 7 uur.
1: Itje Verschuren met het NOS-journaal. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er grondig onderzoek moet komen naar de explosies. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Ze blijven zeker nog 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal. Dat werd ook getroffen door de vloedgolf van anderhalve week geleden.

0: Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de minima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
2: Ja, allemaal van Wagemans wonen en slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
1: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
3: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans wonen en slapen.
4: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
5: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
6: www.123gold.de.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
10: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
11: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
12: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
13: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
12: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
14: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
13: Nee, Attens met ds.nl.
15: Radio Oost.

0: hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
9: 18 en 19 september is hij er weer. Misschien wel de mooiste rally van Nederland. De Euro Hellendoorn Rally. Ben jij erbij? Check eurohellendoornrally.com voor meer info.
8: Camperbeurs Hardenberg. 18 tot en met 20 september.
9: De Euro Hellendoorn Rally wordt mede mogelijk gemaakt door Avia.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 8 uur.
11: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren. Maar tussen 2023 en 2025 floten 3 achtereenvolgende VVD- en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van 1,5 week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren.

0: proberen. Sterk voor jouw merk. Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
4: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
5: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
6: Radio Oost. De Bas en Bert.

0: de scheidsrechter en de discjockey. Ze hebben de krachten gebundeld. En elke zaterdagochtend zitten ze voor u klaar. Bas, ben je er klaar voor?
1: Present.
0: Bert, ben je er klaar voor?
2: Ja, het zal moeten weer, hè?
0: Oké, here we go!
2: Dus 8 over 8, goedemorgen, een nieuwe Bas en Bert ochtendshow. Goedemorgen, Bas.
1: Goedemorgen, Bert, hoe is het?
2: Ja, met mij is het goed, met jou?
1: Ja, gaat lekker, hè? Het was, ik had vanmorgen het snoesknopje nog even gevonden. Heb jij dat al eens, dat je even 's morgens denkt van, nou, het kan mij helemaal even gestolen worden. Dan druk je op zo'n knopje en dan snoes je een keer. Maar als je die tweede keer snoest, dan moet je echt geluk hebben dat je wakker wordt. Nou, ik werd wakker, gelukkig nog.
2: Ah, ja. Maar ik zet altijd 3 wekkers.
1: 3 wekkers?
2: Ja, 3. Ja, op mijn telefoon natuurlijk. Het toeval wil dat ik mijn telefoon in de badkamer heb laten liggen. En ik heb nog even getwijfeld halverwege, want ik was best wel redelijk op tijd ook. Ja. Ga ik nog even terug?
1: Ja.
2: Ik heb het maar niet gedaan.
1: Dus we zijn zonder telefoon hier.
2: Dus als mensen mij vanochtend willen bereiken, ja, na 12 uur meer kansen halen.
1: Ja, we zijn nu al bezig om. Ik ben nu al bezig om te kijken om Fred Kerkhoff ergens te benaderen. Ja. Dus Fred, mocht je luisteren, stuur even je nummer hier naartoe. Ja. Groene Joopie zijn we ook even kwijt.
2: Ja, die heb ik al.
1: Oh, Groene Joopie heb ik al. Nou, Kanja Marjolein, die hebben we wel natuurlijk, ja, hè.
2: We hebben geluk, want we hebben 2 gasten vandaag. Want Linda Vermeerde komt vandaag langs.
1: Ja, en Stef Eckel, toch?
2: Ja.
1: Nou, dus oh,
2: we hebben wel geluk dat we studiogasten.
1: Dat is hartstikke goed.
2: We zouden Mark Rutte maar moeten bellen. En,
1: ja. En dat hij dan echt bij de telefoon zit te wachten van wanneer bellen die jongens nou?
2: Ja,
1: dat is echt wel iets, hè?
2: Hé, hey, Bas, heb je een beetje een leuke week gehad?
1: Nou, ik ben wel even het land weer rond geweest. Wat leuk was trouwens, ik was ook nog in Smitshoek. En dat is eigenlijk de voetbalclub van Dumfries.
2: Dumfries, en dat is wel Dumfries.
1: Ja, en dat is wel mooi om te zien als je daar dan bent in Barendrecht. Dat je dan, wat zo'n club dan ook heeft, hè? Want nu met de laatste transfer van Real Madrid hebben ze weer €200.000 gekregen. En
2: 200. Maar krijgen ze dat meteen al overgemaakt of gaat dat in deeltjes?
1: Ja, volgens mij gaat het wel dat ze dat in delen krijgen. Maar het is wel, het is fantastisch complex geworden daar. En ze zeiden ook, de vorige transfer van Dumfries hebben we ook al de hele kantine verbouwd, zegt hij. Ja, het is fantastisch. Dat is wel mooi voor die amateurclubs natuurlijk, als je een speler hebt opgeleid. En zoals hij, die gaat echt die stappen maken. Dan verdienen zij er ook nog aan mee.
2: CSV 28 heeft dat met Tijani Reindersen.
1: Oh ja, die heeft ook.
2: Het linkje van Neo met Wout Weghorst. Wout Weghorst. Die transfers.
1: Ik zag nog even ergens bij Rob Jansen zag iets voorbij komen. Wat Weghorst dan bijvoorbeeld bij Ajax vrienden. Wat denk je bij Ajax vrienden?
2: Ja, boven de miljoen.
1: Ja, 4,5 miljoen.
2: 4,5.
1: Zo worden we dragen. Ik wist je dat de Nederlandse groot was.
2: Ja.
1: Maar
2: ja,
1: ik zag jou ook nog. Waar was je gisteravond dan?
2: Ik was gisteren bij vriend van de show, Jaap de Boer.
1: Oh, Jaap de Boer in Meppel.
2: Ik was in Meppel, terrassenfestival. Afsluiting eigenlijk van de zomer.
1: Oh,
2: daar,
1: ja,
2: heb ik tussen 8 en 11 een beetje liedjes ingestart op het terras.
1: En?
2: Ja, dat was hartstikke gezellig. Je hoort het aan mijn stem, hè?
1: Ja.
2: Ja.
1: Maar moet je dan ook meer even het schreeuwen of zo?
2: Nee, ik schreeuw niet zoveel, nee. Bas.
1: Je is een beetje.
2: En mensen zijn eerst lekker aan het eten, dus eerst even lekker relaxed. En dan op laatst nog even een feestje ervan maken.
1: Nee,
2: tenminste, althans proberen, hè?
1: Dat is waar.
2: Soms werkt het wel, soms werkt het niet.
1: Nee, dat lijkt mij ook. Dat is echt, of niet? Maar je moet je stem wel een beetje sparen, natuurlijk.
2: Hé, hey Bas, vorige week zondag waren we op tv. Heb jij ook zoveel appjes gehad?
1: Ja.
2: Volgens mij is deze aflevering beter bekeken dan
1: de vorige.
2: Ja.
1: Nou, we hebben natuurlijk, hoe heet het programma ook alweer?
2: Ja, I've Got the Music in Me. Wij hebben dat niet, maar.
1: Nee, maar
2: wij
1: hebben dat. Nee.
2: Maar ook doorgestoken kaart.
1: Ja, nee, maar dat programma.
2: Zijn we nu al achter?
1: Daar hebben wij natuurlijk ook al meegedaan. Maar dat werd natuurlijk na 3 afleveringen. Er staat onze aflevering bij, werd het natuurlijk
2: van de buis gehaald.
1: Ja, en nu is het er weer op. Dus ik was maandag bij V en Johan nam even apart. Derk zei, zeg Bas, niet meer ook die spelletjes meedoen. Ik zie je nou weer bij zo'n spelletje. Ik zeg, joh, dat was herhaling van de vorige. Oh, zegt hij, dat is het goed, zegt hij. Ik zeg, nee, ik zeg, dat was de vorige keer, hebben we daar meegedaan. 1 keer. Oh, oké, dat is het goed.
2: Heeft hij wel gekeken, Johan?
1: Johan zal denk ik wel kijken dan. Dus wat dat betreft. Ik was woensdag nog even in Zeist. Even bij de KNVB waren we even zo'n dag weer bij de scheidsrechter.
2: Ja, want je hebt nog een jongen uit Wierden. Heb je nog een dag van zijn leven bezorgd? Want die mocht met jullie meelopen toch een dagje?
1: Ja, dat was wel heel erg leuk. We hebben gewoon onze dag gehad. Dus overal waar we op letten. We moeten bijvoorbeeld nu weer meer letten op dat. Dat ga je wel zien de komende weken. Dat de captains only. Dus Bert, als je vanmiddag gaat fluiten, let erop. Hè, captains only. Die mogen alleen protesteren.
2: Ja.
1: En we zien nu al heel veel dat al die spelers weer om je heen staan. Dus dat betekent, daar moesten we op letten. En het duwen en trekken in de 16. Daar moesten we ook wat strakker op zijn. En dan hebben we natuurlijk de trainingen erbij. Maar er waren inderdaad 3 jongens van 15 jaar. En het was echt. Want daar herken je jezelf ook weer. Want ik ben ook begonnen met 15 jaar. 3 van die jonge gastjes en van die kinderen. Eigenlijk heel erg leuk dat die dan een dag mee mogen lopen. Eigenlijk met wat ze eigenlijk graag willen. Misschien wel naar het betaald voetbal, de scheidsrechters. Ja, dat is wel heel mooi om te zien. Vond ik wel heel erg leuk.
2: Is dat een lastig traject om het betaalde voetbal uiteindelijk te kunnen halen als scheidsrechter?
1: Ja, het is wel een piramide. Hè? Dus er vallen elke keer wat af. En je weet, het is een jury sport. Hè? Dus ze moeten het eerst in je zien zitten. Hè? Dat weet jij nu ook. Ja. Nou, wel, je rapporten zijn goed. Ik denk, de waarnemers die nu naar je toe gaan, ja, die gaan al met, hè? Die denken, kom bed aan. Nee, maar dit is toch, maar het is wel mooi. Het is wel leuk. Maar je hebt het ook goed gedaan het eerste jaar, vorig jaar.
2: Ja, nee, ik vind het wel hartstikke leuk om te doen. Ja, echt, maar... En ook, je komt overal en dat vind ik wel heel erg leuk. En zij moeten lekker een wedstrijdje voetballen en af en toe blaas je
1: een
2: fluitje, zeg ik altijd. Ja,
1: ja, maar zo is het wel.
2: Een keer linksaf, een keer rechtsaf. En soms heb ik het fout en soms heb ik het wel goed gezien.
1: Ja, ja. Alleen,
2: soms kan ik het niet zien.
1: Nee, alleen soms blijft het natuurlijk jurysport. Het ligt er net aan welke waarnemer je hebt, of die je ligt of niet ligt, de fluitstijl ligt. Ja, goed, en dan moet je wel door lopen. En dat moeten de jongens ook. Maar het is wel heel mooi om te zien hoe enthousiast ze zijn met die trainingen. Hè. Die, op een gegeven moment zat ook een jongen, zat helemaal tegen het muurtje, was helemaal op. Was echt, nee, was heel leuk. En volgens mij heeft Oosten inderdaad...
2: jongen uit 54 jaar. Van Leus, volgens mij.
1: Ja, heel leuk.
2: Ik hoop dat ik zijn voornaam ook goed heb. Maar.
1: Dus, ja, en dat hebben we gedaan. Dus dat was wel even leuk. Ook weer met de groep even meegetraind, even volop. Dus volle bak eraan weer, hè, Bert.
2: Weet je wie ik... ik ben nog naar Live on the Beach geweest.
1: Dat zag ik ook voorbij komen.
2: Ja, dus. Met Hannah May, Bluff. Ja. Ik heb weer Bluff gezien.
1: Mooi, hè?
2: En Guus Meeuwis.
1: Ja, Guus Meeuwis.
2: Je doet 20 hits en iedereen doet mee, hè?
1: Ja.
2: Maar wat me wel opvalt, want Nick Schilder had het er ook al over... alle bands en artiesten beginnen met een rustig liedje.
1: Oh.
2: Dat is nieuw.
1: En dan moeten wij ook met een rustig plaatje beginnen.
2: Ja, we zijn ook met een rustig plaatje begonnen. Maar ja. Guus Meeuwis begon bijvoorbeeld met Het is een Nacht. Vond ik wel leuk gevonden,
1: ja.
2: Eigenlijk.
1: Ja.
2: En hij eindigde met Het donderde en Het bliksemt.
1: Oh ja.
2: En Bluff opende in Born ook met Over de Dam... Dat deden ze dus in Scheveningen.
1: Mooi is dat.
2: Ook. Dat is vandaag en morgen ook nog live on the beach. Maar wel leuk.
1: Druk ook, of niet?
2: Het was niet uitverkocht, maar Het was wel redelijk vol, ja.
1: Heerlijk. En ook met dit weer wel lekker, hè? Want het komt voor mooi weer aan, toch?
2: Nou, ik waaide bijna weg van het strand, Bas.
1: Oh, echt?
2: Ja.
1: Oh, nee, dit is wel, ja.
2: En ik had gisteren Yves Berens nog even aan de telefoon.
1: Oh, en? Ja, hij heeft meegedaan aan De Beste Zangers, hè?
2: Ja, Verlangen. Dat liedje van Clouseau heeft hij...
1: Ja, ik zat de eerste aflevering te kijken van... Ik heb denk ik wel twee keer gekeken van Clouseau. Een mooie mannen zijn... Die hebben volgens mij 135 keer of zo... hebben ze het Sportpaleis volgespeeld, hè?
2: In Antwerpen.
1: Ah, is ongekend. En ik vond het... Quincy deed het al heel mooi. Verlangen, die deed iets sneller nog dan Yves Berens. Maar hij deed het fantastisch. En dat wordt nu echt denk ik wel weer een hit, of niet?
2: Nou, we kunnen hem bombarderen tot de Bas en Bert beuken. Want ik heb hem ook de hele week gewoon gedraaid hier op Radio.
1: Ja,
2: En ik had het nog even met Yves, want Yves Berens is vriend van Thomas Bergen.
1: Oh.
2: En ooit nam Thomas Bergen Yves Berens mee van... Goh, kan hij ook even zingen op de open dag?
1: Ja.
2: Ik denk dat we dat nu niet meer hoeven te vragen. Nee. Zo van, goh, Thomas, neem je Yves ook nog even mee?
1: Hij zingt zo makkelijk. Ik vond hem De Beste Zangers ook echt... En wat ik wel mooi van De Beste Zangers... elke keer zijn het toch weer onbekende mensen. Dan denk ik van, wie zijn dat dan, wie zijn dat dan? Ja, dat vond ik wel mooi om te zien.
2: Ik vond de uitvoering van Anna van Bissy ook wel leuk gedaan, trouwens.
1: Ja.
2: Hey, leuk dat je er bent. Zo. Aan de andere kant
1: de podcast,
2: van de
1: het is een podcast.
2: Ja, het is gewoon een podcast, ja.
1: Moeten we nog plaatjes dus doordraaien? Ja, dat moet wel, hè?
2: Ja, af en toe wel, ja.
1: Af en toe eentje, ja.
2: Ja, dat doen we ook. Vinden we ook leuk, want we houden ook van muziek.
1: Zo is het.
2: Ja. Leuk dat je er bent. De Bas en Bert Ochtendshow voor deze zaterdag.

0: Dance the Night Away. Je hoorde de Mavericks op radio. Het is 8:30 alweer. Zaterdagochtend, Bas en Bert ochtendshow. Het is vandaag alweer de 248e dag van het jaar. Ja. En we zitten alweer in week 36, Bas.
1: Het gaat snel, hè? Dat is niet normaal. Ik zag even voorbij komen, is ook wel leuk. Gordon is ook beëdigd. De dag dat Gordon beëdigd is als trouwambtenaar.
0: Een collega, Gordon.
1: Concurrentie. Ja. Dus hij is beëdigd en hij mag nu ook huwelijk gaan sluiten. En dat vind ik heel erg op de doel. Ik moet zeggen, het is ook leuk om te doen. Ik heb vorige week zaterdag ook nog eentje gedaan in het Wapen van Beckham. Dus ik vind het mooi ook zeggen, als je die toga aan hebt, het blijft leuk om te doen. Het is hartstikke leuk om te doen.
0: Maar hoe was het eigenlijk bij de club van Tijmen van Wissing eigenlijk? Want daar zag ik jou ook staan in een tent. Ja. Tijmen van Wissing. Ja, Jan van Staan, die was net op tijd bij Pek Zwolle ook.
1: Is hij nog even blijven haken? Ja, nou, wat ik altijd wel vind, dan heb je zo'n jubileumwedstrijd van 100 jaar, 20 hoor tegen Olsen.
0: Ik kende niet één speler van FC Twente, jij?
1: Douglas ken ik.
0: Douglas. Ik zat even te kijken naar die elftalfoto.
1: En ik zag Veuring nog in de goalbaan. Niet,
0: Dominique Scholte, 29. Ja. Verder ben ik niet gekomen.
1: Nee, klopt. Maar wat er altijd zo mooi is, dan heb je dan...
0: Maar je mag toch hopen dat Twente Goor daar niet voor hoeft te betalen?
1: Nee, dat denk ik toch ook niet. Nee, dat zal wel niet, denk ik. Toch, dat zullen ze toch wel gewoon doen als Twente. Nee.
0: Nou, ik zou echt met schaamrood op de kaken zou ik...
1: Nee, maar dat deed niet echt de heubachjes en dat soort
0: dingen. Ja, nee.
1: Nee, dat is waar.
0: Maar goed, eigenlijk moet dan... Ja, als je een paar meer spelers die mee willen doen van een kampioensteam... is toch hartstikke leuk ook voor...
1: Ja. Nee, dat dacht ik ook. Ik zat ook altijd kijken, ken ik er nog wat?
0: Maar ja, was wel, de catacombe hangt helemaal vol met schilderijtjes met spelers die ooit één wedstrijd of meer in het eerste elftal hebben gespeeld. Maar...
1: Ja, klopt. Dat was wel. Maar wat ik altijd zo mooi vind, dat je dan zo'n wedstrijd bijvoorbeeld, die moet dan beginnen bijvoorbeeld om, twee uur of hoe laat. Maar dan gaat voor het jaar krijg je al de voorzitter van de club. Die gaat dan even nog een heel interview. Dan staan al die spelers staan in de regen te wachten. En dan gaat hij iedereen interviewen. Terwijl ik denk, ja, als je dat tijdens de wedstrijd doet bijvoorbeeld, dan is iedereen. Dus het was wel mooi. Maar ik moet wel zeggen, het was wel, ondanks dat het regen was, wel indrukwekkend. Echt zo'n mega spandoek van 20 of 100 jaar. Dat was wel echt heel mooi gedaan. En ik heb even met Tijmen en Jan hebben in de tent de mensen even vermaakt. Totdat de regen een beetje weg was. En met Jan van Staren lukt het ook wel toch. Hè?
0: Zeker.
1: Tijmen kwam natuurlijk net terug uit het buitenland. Dus ja, ook wel mooi. Verhalen. Dus nee, dat ging eigenlijk zo voorbij. Ja.
0: Maar je hebt niet gefloten, toch, hè, Bas?
1: Nee, niet gelijk. Maar dat legde ik de mensen ook uit. Ik zeg, ik kan het wel. Maar datzelfde als jij een spits bent van bijvoorbeeld van Twente die even geblesseerd is. En dan ziet Twente in één keer dat je bij Roda Raalte het tweede elftal even meedoet.
0: Ja,
1: om,
0: nee, dat kan niet. Iedereen hoeft er maar één foto te maken daarom, van de randtree van dus, Bas Nijhuis.
1: Nee, dus dat was even niet. Maar het was wel even gezellig. Ja.
0: Oké. Okay. Nou. Vandaag hebben we een vinger die zonder eigenaar 60 kilometer met de trein reist. Dat is een verhaal wat we hebben vanochtend.
1: En wat?
0: Ja. Een naakte Duitser bij de vleesafdeling gaan we het over hebben vandaag.
1: Ja.
0: Mieren met een eigen ambulancedienst. Ah, ik hoor het al.
2: Het is...

0: Jan Smit voorbij trekken hier op radio. Het is 8:30 precies, zometeen het uitgebreide weerbericht. Gert is weer terug.
1: Is Gert weer terug?
0: Gert Voerman is weer terug.
1: Gert Voerman is weer terug. Nou, dus, nou, als ik echt een andere baan zou moeten nemen, dan ga ik echt bij het weer werken. Want dan heb je zoveel vrije dagen.
0: Die... Nou, nee, maar daar heb ik ook wel eens over nagedacht. Ik heb er ook vaak over gesproken met Ton ten Hove. Maar die moeten dan 3 keer op een dag een ding doen. Hè. 'S Ochtends vroeg moet je er altijd uit.
1: Ja.
0: Dan kun je even koffie gaan drinken bij je schoonmoeder. Maar ja.
1: Ja.
0: Nou, 's middags, tussen de middag moet je weer een weerpraatje. Nou, dan kun je naar de andere helft, naar je eigen ouders. En dan 's avonds weer een praatje.
1: Ik vraag me ook af of die mensen van het weer dan altijd hetzelfde praatje doen. Dus ik ga er nu even op letten wat Gert Voerman dus vanmorgen bij ons zegt. Of hij dat straks ook bij ons in de uitzending zegt. Precies hetzelfde zegt. Dat vind ik wel knap als ze dat kunnen. Want heel vaak kunnen die mensen precies hetzelfde zeggen als daarvoor.
0: Dat doen wij ook al, jaar in jaar uit.
1: Ja, dat klopt. Zeggen we wel hetzelfde.
0: 8:30, leuk dat je luistert naar de Bas en Bert ochtendshow op deze zaterdagochtend. Tanja met het laatste nieuws.
2: Dankjewel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Bij Riewald Recycling in Almelo heeft gisteravond brand gewoed in de opslaghal. Daar lagen kabels en versnipperd materiaal opgeslagen. De brandweer schaalde al snel op naar grote brand en zette meerdere eenheden in. De opslaghal liep flinke rookschade op. En ook in de omgeving was de rook goed te zien. En vandaag kan nog een plastic brandlucht worden geroken. En dan gaan we nog even door met wat brand. Want op een parkeerterrein tussen de Worp en de IJssel in Deventer is vannacht een auto in de brand gestoken. De brand werd rond 2:15 ontdekt door voorbijgangers. De brandweer kon het vuur wel snel blussen. Opvallend is, rond alle 4 de banden lagen aanmaakblokjes. Een deel was aangestoken, maar ook lagen er nog ongebruikte blokjes. Mogelijk is de brandstichting voortijdig afgebroken. De politie heeft de blokjes meegenomen voor DNA-onderzoek en kijkt ook naar een mogelijk verband met eerdere autobranden in Deventer. Mensen die iets gezien hebben, die worden gevraagd zich te melden. En om de A35 richting Enschede is dit weekend opnieuw afgesloten bij Hengelo. Rijkswaterstaat maakt het onderhoud aan de Loogvlietbrug over het Twentekanaal af. Dat onderhoud is nodig om de brug veilig te houden en de levensduur te verlengen. Een deel van het werk aan de voegen kon eerder niet doorgaan vanwege het warme weer. De snelweg is dicht tussen Hengelo-West en Hengelo-Zuid tot maandagochtend 5:00. En het verkeer wordt omgeleid en moet dus rekening houden met extra reistijd. En dan nog even een opvallend bericht in Tubantia. Leerlingen van het Twents Carmel College in Oldenzaal mogen tijdens de schooldag het schoolterrein niet meer verlaten. De school heeft dat besloten na klachten van buurtbewoners. Leerlingen zorgden volgens de school voor overlast in de omgeving. Peuken werden in tuinen gegooid. Er waren vaak woordenwisselingen met buurtbewoners. En die maatregel die geldt dus de hele schooldag. Dus even naar de supermarkt voor een frikandelbroodje. Dat zit er voorlopig niet meer in voor deze leerlingen.
1: Nou...
2: Ja, Bas, jij bent van het balletje gehakt, toch?
1: Nee, balletje gehakt, maar nee, maar het is wel zo dat... Ik zie het bijvoorbeeld in Enschede ook, dat je bijvoorbeeld dan bij die scholen... Dat ze rennen aan de overkant en dan kunnen ze naar de supermarkt. Dat is voor die supermarkt ook al wat, hè. Komen ze allemaal weer met 1 product, dat moet je allemaal in de gaten houden. Maar ik ging altijd... Ik bleef ook altijd wel gewoon altijd op school de hele dag. Jij niet?
0: Ja, zeker.
1: Tanja leek me echt zo'n heel voorbeeldig meisje op school.
2: Zeker.
1: Ja.
2: Ja, ik was een heel voorbeeld. Ik was echt zo'n paardenmeisje.
1: Ja, maar echt heel netjes ook.
2: Heel netjes. Ja, ik ging nooit de supermarkt in of zo.
1: Nee, hè?
2: Ik ging altijd gewoon gezellig naar de kantine.
0: Maar ik heb wel iemand die ook ervaringen heeft. Dat is Gert Voerman, want die zit natuurlijk ook dagelijks in het onderwijs. Wat vind je van deze maatregel, Gert?
3: Ja, ik zat dagelijks in het onderwijs. Ja, ik kan me wel iets bij voorstellen. Het is natuurlijk altijd eventjes weer een spanningsveld tussen van hoeveel ruimte geef je de leerlingen en hoe hou je de zaak nog een beetje in de gaten.
0: Ja, ik kan me ook iets bij voorstellen.
3: In Zwartsluis, het Agnietocollege Zwartsluis, daar heb ik dus gewerkt. Daar mocht ik op meewerken aan een bouw van een nieuwe school. Maar we hebben er heel bewust voor gekozen om er helemaal geen hekken op rondheen te plaatsen. Juist om het open karakter weer te geven.
0: Ja.
3: Het is ook een kwestie van een beetje vertrouwen, hè? Maar het is een spel.
2: Ja.
3: Dat maakt het ook leuk.
2: En de supermarkten zijn ook niet blij. Hè? Er wordt ook veel gestolen, wat Bas net zegt.
3: Ja.
2: Je moet ze ook in de gaten houden.
3: Er zitten wel 2 kanten aan. Hè?
2: Ja.
3: Ik denk als een paar weken de scholen dicht zijn, dat de omzet toch wel een beetje omlaag gaat.
2: Dat is ook wel waar.
3: Als er leerlingen aankomen en die geven per dag eventjes, en dan hou ik het heel laag aan, een eurotje uit. En stel dat er 200 langskomen en dat maar al 5 keer op weekbasis.
1: Ja, dat tikt wel aan.
3: Dat zijn wel aardig.
1: Het is wel apart dat trouwens, die leerling van nu. Je ziet ze ook overal zitten. En dat ze zoveel kunnen halen. We hadden het wel met dat nooit. Wij gingen we keer toch een paar euro of zoveel gulden. En dan ging je even wat halen. Ja, tegenwoordig krijgen ze wel veel mee.
3: Ze hebben vaak een bijbaantje. En ik moet erbij zeggen, het is al jaren zo. Ze hadden altijd wel wat redelijk te besteden.
0: Mijn zoon die deed altijd handel op school al.
1: Handel?
0: In chocoladerepen en dat soort dingetjes. Ja, serieus.
2: Slim.
0: Ja.
1: Handel.
3: Later kreeg je de gezonde school. Dat is een project die kwam scholen binnen.
4: Oh ja, dat is niet wat voor ons.
3: Maar daarvoor werd er niet zo erg op gelet. En dan had de meeste scholen, wij ook een eigen keuken, waar dan zo'n frikadelbroodje werd verkocht. Nou, op het moment toen we daarmee stopten, toen ging bij ons de omzet ook wel op naar. Ja, dus ik weet wel wat er een beetje binnenkomt.
2: Wat is dat toch met die aantrekkingskracht van de pettenhap, hè?
1: Echt, hè?
0: Het is 6:30. Leuk dat je er bent. Leuk dat je weer terug bent, Gert.
3: Nou, fijn om te horen.
0: Ja, want het weer gaat ook beter worden, hè?
3: Het weer gaat beter worden. We hadden gisteren een prachtige zonsondergang met een hele rode gloed. Tenminste hier in het westen van de provincie. En er is nou het spreekwoord van avondrood, mooi weer aan boord. Dat komt omdat dan met het weer uit het westen, als er dan ook klaringen binnenkomen, ja, dan heb je vaak de volgende dag ook beter weer. Nou, vandaag ook. Ik zeg niet dat het helemaal droog is. Maar het is wel een open weertype. Er is zon, er zijn ook stapelwolken. Er gaan geleidelijk een paar buitjes ontstaan. De laatste half uur zie je er een paar ontstaan boven het noordwesten van Overijssel. Dus vooral in de loop van de ochtend, begin van de middag, trekken er ook plaatselijke buien over. Het zijn iets zware buien. Ze zijn ook lokaal. Er zijn ook plekken waar het droog blijft. Maar de luttering is aan het stijgen. Dus vanmiddag dan verdwijnen die buien weer. Dan blijft wel het open weertype van zon en stapelwolken. Ja, we zitten nu in september, dus die temperatuur heeft toch wat meer moeite om op te lopen. Maar vanmiddag toch 19 tot 20 graden. Is normaal voor de tijd van het jaar. En die wind gaat toenemen, zie je vaak bij ons stabiel weer. Er komt een matige wind te staan uit de westelijke richting. Wordt vanmiddag ook een beetje vlager van karakter. Vanavond valt die wind weer weg. Dan verdwijnen de stapelwolken. Krijgt een tamelijk heldere nacht. Koelt behoorlijk af. 7 tot 9 graden. Dat is vooral in het open gebied. In de steden blijft die temperatuur 1 of 2 graden hoger. En vannacht staat er weinig wind. En morgen overdag een zuidenwind, zuidoostenwind, zwak tot matig, stelt niet zoveel voor meer. Flink wat zon. De loop van de ochtend, begin van de middag, weer een paar stapelwolken. Drijven ook een paar velden middelbare wolking over. Maar dus ook flink wat zon. En dan zitten we toch gewoon morgenmiddag met 22 graden. En dan leven we qua temperatuur boven ons stand.
0: Het kan nog hoger.
3: Gaat ook hoger worden. Maandag hebben we ook een zuid-zuidoostenwind. Later trouwens wat meer westelijke wind. Flink wat zon, ook wat stapelwolken. Weer drijven over een paar velden middelbare bewolking over. Maar aan het begin van de middag, als je dan op de thermometer kijkt, dan zit je op de zomerse grens van 25 graden. In het zuiden van de provincie 26, misschien wel 27 graden. Een voluit zomerse dag. Maar daarna gaat die wind weer naar het westen toe, blijven in Nederland natuurlijk. En dat betekent dus dat de storingen weer dichterbij komen. Dus dinsdag en woensdag wordt het weer wat wisselvalliger. Dinsdag is het een graad of 20, denk ik nog wel. Woensdag 18 tot 19 graden, geldt ook voor de donderdag. Dus dan zitten we weer rond normaal, misschien wel iets onnormaal voor september. Maar in ieder geval een hele mooie zomerse maandag die op het programma staat.
0: Oké, dankjewel.
1: Heerlijk, hè?
0: Ja, zeker.
1: Welk nazomertje.
0: Welk liedje kan ik voor je instarten, Gert?
3: Even kijken, Mary Hopkins, Those Were The Days. Een beetje een nostalgisch nummer.
0: Dankjewel. En Bas, je bent opgewekt, hè, dat Gert weer terug is. Hè?
1: Ja, ik ben wel blij, want vorige week hadden we weer die regenweerman, hè.
4: Ja,
1: het is echt verschrikkelijk.
3: Dat was tegen mij gezegd.
1: Ja, maar ik moet zeggen, je trekt aardig bij nu.
3: Ja, maar je weet maar nooit, hè.
1: Nee. Maar het is wel, het was weer even behelpen. Maar goed, fijn dat je terug bent, hoor.
3: Nou, graag door.
0: Dag, Gert.
3: Oké, hoi.

0: Jim Diamond scoorde ook nog een solo hit met I Should Have Known Better. Hey, Heracles gaat lekker, hè, in de keukenkampioendivisie.
1: Nou, ik hoor je net zeggen, ik had de uitslag niet gezien. 5-0 weer.
0: 5-0 winst op de Graafschap. Het is maar goed dat de transferwindow dicht is. Want anders waren ze de spits die ze net hebben aangetrokken ook alweer kwijtgeraakt.
1: Ja, nee, dat klopt.
0: En Jody heeft er 3 gemaakt.
1: Ongekend, hè? Weer een hat-trick.
0: Maar de Graafschap, dat draait voor geen meter, hè? Slechts 1 punt.
1: Nee, klopt.
0: Heracles heeft er 15 op dit moment.
1: Ik moet zeggen dat voor de clubs, ik denk van de supporters en de sponsoren is al. Kijk, je wilt liefst in de Eredivisie spelen, maar is de vrijdagavond wel een mooie avond. He, je hebt het hele weekend nog, je kunt lekker vrijdagavond even 8 uur altijd standaard wedstrijd. Dat is heerlijk, hoor.
0: Ja, topsportmentaliteit hebben we het over. En PEC Zwolle heeft een punt gepakt bij Sparta, 2-2.
1: Ja,
0: ook een verdienstelijk resultaat ook. Ja, vorige week zaterdag was ik bij PEC Zwolle tegen NEC. Dat was een hartstikke leuke feest, de herkenning natuurlijk. En na afloop Jan van Staan met Dusan Tadic.
1: Mooi, hè?
0: Ja.
1: Ja, mooi. Aandoenlijk zeker, hè?
0: Ja, zeker.
1: Ja, is mooi. Jan is wel...
0: Tadic wilde nog even een shirt ophalen voor Jan.
1: Ja.
0: En toen zei Jan, doe maar niet, want het regent.
1: Oh, echt?
0: Ja.
1: Oh, wat aardig.
0: Maar nu hebben ze afgesproken, ze komen elkaar nog tegen bij Twente en bij Go Ahead.
1: Wat mooi. Uit. Ja, dus, vind ik mooi.
0: Hey, over shirts gesproken, afgelopen week zat ik even te lunchen.
1: Ja.
0: Met Bert Konteman en Peter Boeven.
1: Ja.
0: Maar shirts die worden steeds meer geld waard. Hè? Ik heb jou nog even een appje gestuurd. Want je katten die slapen nog steeds op de shirts van Ronaldo. En,
1: van Zlatan.
0: Van Zlatan Ibrahimovic.
1: En ook van... jij zei dat. Hè? Zeg, ja. Die shirts die zijn geld waard.
0: Dan ga maar eens even googlen. Want je kan beter een paar shirts hebben. Want je hebt een origineel Ronaldo
1: shirt. Ja, een
0: shirt.
1: Ja, ja. Van Ronaldo, van Zlatan.
0: Heb je gekeken?
1: Dries Mertens met Napoli, Kevin De Bruyne, Manchester. Ik heb er echt heel veel liggen. En inderdaad, de katten liggen er nou op. Maar ik moet dat eigenlijk denk ik even uitwassen.
0: Verpatsen. Dus in Amsterdam is er een bedrijf. Bert Konteman, die had ook wat shirts verkocht. Maar niet zijn allerleukste shirts.
1: Ja.
0: Maar die heeft er echt wel wat geld voor gekregen ook.
1: Nou, ik ga dus even nakijken. Ik ga dat even doen. Maar jij zei het. Ik denk misschien...
0: Ja, 10%,
1: 10% commissie.
0: Anders wil ik ze wel even kopen van je.
1: Ja, ja, nee, dat weet ik.
0: Tientje per shirt.
1: Tientje per shirt. Had ik in het verleden misschien wel gedaan. Nee, maar ik ga wel... we gaan daar even naar kijken.
0: Ja.
1: Ja. Ik moet zeggen... Trouwens, ik moet wel zeggen... Nu we toch even nog over voetbal hebben. Ik vond het zo mooi. Dat Peter Bos, heb je dat nog gezien? Die vertelde een anekdote over een telefoongesprek met
0: Dest.
1: Met Dest.
0: Ja.
1: De rechtsback van PSV belde zijn trainer ooit midden in de nacht met een marketingadvies. Dit is echt ongelooflijk. Dit geloof ik niet beginnen. Ja. Bij een lezing in Eindhoven. 12:15 s'nachts, de telefoon gaat. Ik kijk, Dest. Ik zeg, dat is laat. Bos ging er vanuit dat er iets aan de hand was. Dus ik denk van, ja, als belt hij binnen 11:45. Want hij zegt, ik heb de trainer nooit gebeld. Bos nam een telefoontje op en ik zeg, Serge, alles goed, jongen? Ja, trainer. Ik zat nog even te denken. Ik vind dat u de marketing slecht doet voor ons. Ik zeg, wat zeg je? Dest had zijn bedenkingen bij de manier waarop PSV met fotografen omging. Er mogen geen fotografen en cameraploegen bij de training aanwezig zijn. Nou, ik heb content nodig voor mijn volgers, zegt Dest. Die mensen moeten daar zijn. Nou, Bos zegt, we hebben het er morgen over. Ik vind dat zo mooi dat de speler is gewoon 11:45 s'nachts de trainer daarvoor belt.
0: Ja, dit verhaal vertelde Bos ook al in Raalte tijdens een lezing over zijn Gino Dest. Maar wel leuk, want hij deed het bij Brabant Plus. Dat is van de collega's van Omroep Brabant. Want die hebben echt een eigen... wat wij nog niet hebben, helaas.
1: Ja.
0: Die hebben gewoon een eigen streamkanaal. En dat heet Brabant Plus. En Peter Bos staat de gast bij de masterclass, toch?
1: Ja, ja, echt fantastisch. Ja. Ik vond het echt heel erg leuk. Maar dan krijg je toch wel mooie verhalen. Je zit in zo'n setting en dan toch?
0: Ja, jij bent toch ook van de content, Bas?
1: Ja, ik ben ook van de content. We moeten wel de content komen, hè? Ja. Ja,
0: over content gesproken.
1: Oh, daar gaan we.
0: Zometeen gaan we even... bellen met Jopie.
1: Jopie?
0: Ja. Ja,
1: Joop, heb je het nummer gevonden? Want Bert is zijn telefoon vergeten. Ja.
0: Dat doen we vlak na 9 doen we dat. Want
1: het is al bijna weer zo laat.
0: Het eerste uur zit er alweer bijna op.
1: Ja.
0: Ja, als mensen mij willen bereiken, leuk.
1: Nee, je ziet jou niet vaak zonder telefoon.
0: Nee, nou, ik zat dus halverwege op die A1 vanochtend richting Hengelo. Ik denk, waar is mijn telefoon? Maar die ligt op... ligt in de douche. Ik weet precies waar die ligt op dit moment. Want ik moest even nog wat andere kleding bij elkaar zoeken.
1: Mooi, hè?
0: Ja.
1: Maar trouwens, over de A1 gesproken. Als je langs de snelweg... als je dan tankt, dan zie je steeds vaker... zie je echt mensen die echt overal die blikjes uit... die stoppen auto's gewoon. Heb je dat wel eens gezien? Ja. Stoppen auto's, die stoppen en gaan naar de prullenbakken toe... halen al die blikjes eruit. Ik denk dat er best nog veel wordt opgehaald, hoor.
0: Ja.
1: Want ik zag vanmorgen een stukje in de krant staan... dat er meer inleverpunten komen voor statiegeld. Ze willen dus nu niet alleen bij de grote bedrijven... maar ook bij de kleine MKB's meer van die apparaten neerzetten. Ik denk dat wel een goede zaak is. Maar je ziet heel veel mensen die gewoon... En ik zag laatst iemand in de binnenstad... die had gewoon zo'n sleutel van de gemeente. Die is
0: gekregen.
1: Die loopt naar die prullenbak, die hoeft er niet meer met de hand in. Doe met het sleuteltje even open. Kijkt even naar de blikjes in zitten. Hup, pak, en weer dicht. Het is ongelooflijk. Ik denk als wij een avondje op pad gaan, Bert, in zo'n stad... Ja.
0: Ja, nee.
1: Ik denk dat we de lunch eruit hebben de volgende dag. Denk je niet?
0: Ja, zeker. Ja, zeker. Hey, vorige week hadden wij Kiki Zat te gast.
1: Ja.
0: En die hebben een leuk nieuw liedje. Die heb ik de hele week ook al...
1: Leuke mensen waren
0: er. Ja, ja,
1: positief nou, die, ook. Als je dus blind bent... En dat zou echt mijn ergste angst, dat zou mijn grootste angst zijn. Maar zo positief. Echt, van echt...
0: Vol humor.
1: Ja, echt leuke gasten. Echt heel leuke gasten.
0: Ik heb het over Kiki Za. Dat vind ik al leuk ook. Ja. Ja, beide steken blind. Maar ze noemen zich Kiki Za. Maar ze hebben een goed nieuw liedje.

0: door.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken.

0: naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
1: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
0: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
2: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
3: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 9 uur.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet, blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, maar tussen 2023 en 2025 floten 3 achtereenvolgende VVD- en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Oekraïne zijn in een stad in het zuidoosten van het land 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt het militaire bestuur van de regio Dnipropetrovsk. De aanval komt kort voor een bezoek, volgens president Zelensky, morgen van de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner aan Moskou en Kiev. Het zou voor het eerst zijn dat ze dan naar de Oekraïnse hoofdstad zouden afreizen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdsverkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. In Bolivia zijn bij een explosie op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in een stad niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Het weer. De zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
7: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's.

0: Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Radio Oost. De Bas en Bert

0: Je hebt de megafoon gevonden, hè?
1: Ik heb de megafoon even gevonden.
0: Ja, de directeur moet ook niet alles laten liggen, want het is de megafoon van de directeur waar je...
1: Oh, echt?
0: Ja, die.
1: Ik vind het zo leuk. Ik ben de hele tijd al bij het spelen.
0: En je neemt hem mee, hè?
1: Neem hem maar mee ook. Ja.
2: De Bas en Bert Ochtendshow.
0: Nee, één keer per half uur maakt hij ons wakker door de week. Dan leest hij een gedicht voor via de megafoon.
1: Doet hij dat als een
0: directeur? Ja, dat doet hij echt.
1: Ik zie hem al staan. Ja,
0: neem hem alsjeblieft mee, Bas.
1: In het kader van de veiligheid. Dat is waar.
0: Nee, maar jij vindt dat soort dingen, vind jij? Oh. Iedereen zou er langs lopen.
1: Ik vind het zo mooi. Dat vind ik zo mooi, zo'n ding. Heerlijk, man. Ik ga straks even buiten omroepen ook. Vind ik leuk.
0: Ja?
1: Vind ik echt leuk.
0: Dames en heren, we hebben hier echt een megafoon. En ja, iedereen loopt er voorbij. Behalve één iemand op zaterdagochtend, Bas Nijhuis. Je bent net een kind in een speelgoedwinkel.
1: Ja. Maar ja. Het is wel. Hey, trouwens, heb je, want Bert is natuurlijk zijn telefoon vergeten. Hebben we een nummer van Joop eigenlijk kunnen vinden?
0: Ja, nou, die is heel makkelijk te vinden op internet, trouwens. Ja, ja, Joop staat als politicus raadslid met zijn 06-nummer. Ik weet niet of dat eigenlijk mag, maar misschien kunnen we nog... Ja, misschien dat we even een onderzoekje kunnen doen.
3: De tuin in met Groene Jopie.
0: Ja, Jopie, ik vroeg me eigenlijk al, want jouw telefoonnummer is heel makkelijk te vinden.
4: Ja. Nou, maar ik heb geen geheim. En ik ben,
0: dat snap ik. Maar mag dat eigenlijk wel, uit veiligheidsoverweging? Want je bent gemeenteraadslid.
4: Ik word ook nooit bedreigd, of weet ik wat. Maar,
0: Nee, maar mag dat wel eigenlijk? Hebben ze jou daar toestemming voor gevraagd?
4: Ik zal het van de week eens vragen, maar ik heb er nog nooit over gehoord.
0: Ja, nee, maar jij staat gewoon onder jouw politieke partij.
4: Ja, klopt.
0: Ben je te vinden en daar staat jouw adres op en jouw 06-nummer. Dat is wel handig ook. Ja,
4: ja, precies. Nee, maar ik krijg ook geregeld mensen die bij me komen. En ik word overal aangesproken. En inderdaad, telefoontjes zeg ik wel.
1: Je hebt geregeld mensen die bij jou komen.
4: Wat zeg je?
1: Je hebt geregeld mensen die bij jou komen.
4: Ja.
1: Gewoon visite ook.
4: Nee, gewoon mensen die wat weten willen over wat de gemeente doet of wat ze. Nou, zijn we over met die wegen bezig. Nou,
0: vertel mij wat zeg.
4: Als het duur gaat, die worden er weer gek van. Je kunt net als een verzoenlijk langs tegenwoordig.
1: Nee.
4: Hoi.
1: Nee,
0: ik moest gisteren naar Meppel. Heen wil nog wel, maar terug kan absoluut niet meer.
1: Nee, was het echt? Nee.
0: Ik ben via Laag Sutum, Leemleveld, ik ben Liederholthuis, ik ben echt overal geweest.
1: Oh, echt?
0: Ja, nee, de weg richting Weijen is dicht. Als je van Meppel komt, de weg richting Heino.
4: Dat moet
0: dicht.
4: Zeker gebeuren. Ja. En wat ik de grootste ellende vind, dan moeten de twee stoeptegels uit en dan zijn ze de hele weg zetten ze af. Die veiligheid, daar word je helemaal gek van.
1: Nou, die mensen die dus... Ik laatst op de ronde, bij ons Esma Gronde, was heel lang dicht geweest. En dan heb je dus in het begin van het ding zitten, staat iemand... Zo'n man die dus af en toe mensen erin mag laten van het werk. En aan de andere kant. Maar die zitten de hele dag staan die daar.
0: Ik heb daar wel respect voor.
1: Ja, daar heb ik ook respect voor. Maar ik vind het best wel... Het zal zo'n dag niet lang duren dan.
0: Ja,
4: ik denk ook. Heel vaak ga ik naar mensen toe en maak ik even een praatje van hoe het allemaal gaat. Dat vind ik altijd leuk.
1: Die mensen kloppen heel erg.
4: Vinden ze dat dan iemand... Ze staan er met de koeken doen. Ze zitten met je telefoontje. Dat schiet niet op.
1: Nee, dat klopt. Zit wel net op telefoon. Maar wat zou je zelf doen? Je staat er toch te wachten, hè? Ik zou in ieder geval een stoeltje neerzetten wel.
4: Gisteren die regen, maar staan ze de koekloeren in die regen. Ze hebben wel hele dikke regenpakken en alles om. Maar ik vind het een sneu werk ook.
0: Ja. Nou, Joop, we gaan even de tuin in. Wat raad je ons aan om te doen in de tuin?
4: In heel veel tuinen staan tegenwoordig vlinderstruiken. En doordat het nou een beetje opgewarmd is de laatste jaren, die bloeien, vormen heel veel zaad. En dat zaad dat komt op de grond terecht en het is hier een wirwar van vlinders, kleine vlinders ook overal. En de lenders ook, die dingen die staan allemaal terug. Ze worden allemaal paars van kleur, weet ik wat. Dus de oude westerse kleuren. Dus die dingen die moet je dan weer eruit trekken. En, maar je moet nu zoveel mogelijk de dode bloemen met de vlinderstruik uithalen. Als je goed kijkt in de vlinderstruik, kun je ook vaak hele jonge bloempjes erin zien zitten. Jonge knopjes, zeg maar. En als je de oude eruit haalt, dan gaan ze straks weer prachtig mooi bloeien. Het is nou zo dat het weer is omgeslagen. Je hebt echt een lekkere boel vocht in één keer. Alles begint weer lekker te groeien. En dan kun je zien dat je over een maand weer prachtig mooie bloeiende vlinderstruiken hebt.
0: Nou, oké. Ja, ik ben
1: even...
0: Nee.
1: Ik ging even kijken. Ik zit te luisteren. Ik vind het mooi. Maar ik zit even te kijken hoe Bert... Ik ga niet zeggen, kijken hoe Bert reageert. Is die uitgesproken?
4: Nee, maar ik dacht dat Bas die aan het schrijven was. Dat hoorde je alles opschreven.
0: Bas schrijft echt alles op, ja.
1: Ja,
0: toch?
1: Ja. Oh, geweldig.
0: Nee. Nou, oké, ga je vandaag nog wat leuks doen, Joop?
4: Vanavond, ik denk dat vanavond, ik moet hem wat ophalen. Ja. En dan denk ik dat ik om 8 uur voor de tv ga zitten.
0: Oh ja, PSV. Ja, Ajax-PSV. Oh. Oeh, lekker wedstrijdje ook.
4: Ik denk dat het 5-0 wordt voor PSV. Echt, ik denk dat Ajax. Ja.
0: Maar je, vallen duidelijk aan, je bent PSV-fan.
4: Al die aankopen die ze doen. Die voetbalclubs zijn tegenwoordig complete handelshuizen. Ze kopen, daar word je niet goed van.
0: Nee, ja, Utrecht ook 16 spelers gekocht, 16 verkocht.
4: Precies, ja. Onvoorstelbaar. Ja. Compleet nieuwe ploeging. En dat geldt van, ik heb het idee dat PSV de boel een beetje de rit heeft nu.
0: Ja.
4: Maar ik zo, dat is toch, ze hebben er gewoon 20 spelers neergeknikken en een trainer van Redjema. En als die trainer dat vandaag een man niet redden kan, dan krijg je een schobbelende rit, dan is het weer opgebonden.
0: Ja, nee, dat is de hedendaagse voetbal. Pek Zwolle wel een puntje gepakt gisteren. Hè? Was je daar tevreden mee?
4: Ja.
0: Bij Sparta 2-2?
4: Ja, ik heb wel iets meer gehoopt, maar ik vond... heel fijn. En ik ben niet van Hooydonk niet veel goed in. Ik snap, ja, nu die Krasdorp, die komt ook nog terug. Ik vind echt Pek ook. Ze moeten moeven op elkaar daardoor. Ze hebben alle spelers die allemaal eigendom zijn. En eerder huren ze alles. Dat gaat ook steeds beter daar.
0: Ik hoor goed
4: van elkaar.
0: Ik hoor de Oosttribunaals. Jan Verstaan, een keer die kant, bellen we jou. Joop, dankjewel hè. Fijne dag.
4: Hoi.
0: 14 over 9. Bas en Bert, goedemorgen. Leuk dat je erbij bent. Zometeen een tekenrandje.
1: Oh.
0: Had ik eigenlijk door de week. Maar ja, Wieke is met zwangerschap verlof. Dus,
1: En die weetjes, die in het begin wat uitzenden.
0: Die wil je hebben, hè? Ja. Bas en Bert.

0: echt een lumineus idee. Ze dachten, nou, Bas is er 3 weken met 4 weken.
1: Ja, gaat lekker, hè, nu.
0: Ja, zeker gaat het lekker. De Bas en Ben Ochtendshow, dan luister je daar. Leuk dat je erbij bent. Zometeen het tekenertje hier op Radio Oost. Dit is Teddy Swims.

0: volgende week gaan we de bingo doen, want we trappen volgende week de Back to the 80s week af hier.
1: Ja, dat vind ik wel leuk, Back to the 80s. Maar waar moeten we dan bingo?
0: Ja, je moet bingo. Ja, ja, bingo. Volgende week zaterdagochtend. Ja, mensen kunnen vanaf nu al een bingo kaart downloaden. En dan gaan we een bingootje spelen.
1: Nee, 4 uur lang bingo.
0: Ja, muziek bingootje.
1: En wat moeten we doen?
0: Ja, gewoon liedjes draaien de jaren 80. En kunnen mensen leuke prijzen mee winnen.
1: En dan moeten wij aan het rad draaien weer.
0: Ja, gewoon...
1: Die lesjes bij Oost altijd.
0: Hebben ze jou nu meegenomen? Zo van, god Bas, heb jij nog een goed idee voor Back to the 80s?
1: Nee. Okay. Ik vind het wel altijd leuk. Even back to, vind ik bij jou ook altijd als je even een uurtje 80 jaar op laat doet door de week. Maar dan moeten we bingo doen. Oké, gaan we bingo doen.
0: Volgende week zaterdag dus tussen 8 en 12 hier op radio's.
1: Oh, echt.
0: Lieve Rianne, ik heb je geprobeerd te bereiken, maar...
1: Ja, dit is echt zo'n brief.
0: Lieve Rianne. Ja, we doen het gewoon volgende week maar, want
1: En we hebben haar nummer niet, hè?
0: Nee.
1: Dus heeft iemand het nummer van Rianne?
0: Ja, nee.
1: Maakt niet uit. Stuur het even door.
0: Nee, maar ik heb wel even geprobeerd om contact te krijgen via haar praktijk, maar ja.
1: Ik heb
0: geen spoedgeval.
1: Ik moet haar nadoen.
0: Nee.
1: Hoi Bert, met Rianne. Kan het zo?
0: Er is onderzocht wat mensen het gênantste vinden om bij de kassa af te rekenen. Wat denk je? Wat is de nummer 1 om... Wat mensen gênant vinden?
1: Als mannen misschien voor hun vrouw tampons of zo mee moeten nemen of zo. Staat die ertussen?
0: Die staat er niet tussen.
1: Oh, die staat er niet tussen.
0: Nee, weet je wat de nummer 1 is?
1: Ja.
0: Condooms.
1: Oh ja?
0: Ja. Er is onderzocht wat mensen het gênantste vinden om bij de kassa af te rekenen. En op nummer 1 condooms. Blijkbaar worden we daar dus nog steeds een beetje ongemakkelijk van.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nee, ja, maar wat zou je zeggen? Stel je zit achter die kassa en er komt zo'n jongen aan mijn kroon. Zou je zeggen, hey, fijn weekend?
0: Ja, is hij lekker? Jij? Wat zou jij zeggen?
1: Nee, ik zou wel als ik hem langs de piepje haal sowieso. En maak er maar van vanavond, jongen.
0: Wie wordt het?
2: Hallo, daar zijn we weer.
3: Het theekrantje.
2: Mama. Ja.
3: Het theekrantje.
0: Op zaterdagochtend is altijd leuk hier, zo rond de klok van 19:30, kwart voor 8. Zitten twee nietszeggende mannen tegenover elkaar. We zeggen echt totaal niets. Jij zit een beetje met de krant en ik zit een beetje op de telefoon het programma voor te bereiden.
1: Ja.
0: Maar in het midden staan twee geen koppen koffie, want we beginnen altijd met thee, hè?
1: Thee, we beginnen
0: met thee. Jij thee met suiker een beetje?
1: Suiker, jij met honing, hè?
0: Met honing, ja.
1: Honing.
0: En nou goed, we gaan gewoon weer elke week een theekransje doen. Want ja, ik heb een vraag. Dankzij de thee heb ik een vraag ook. Wat is jouw favoriete bordspel? Jij mag ook even meedoen. Wat is jouw favoriete bordspel?
1: Oh, dat is ook een bordspel. Nou ja, wel waar je een beetje elkaar bijvoorbeeld als je Monopoly had, bijvoorbeeld, dan kon je echt elkaar een beetje zeggen... Oh, dan pak ik hem weer, dan pak ik hem weer.
0: Ja, vond ik echt wel leuk, Monopoly. Had je ook van zo'n bankpasje had je nu in plaats van echt geld.
1: Ja. Ja. Ja, dat vind ik wel mooi, dat soort spellen. Maar ik vind ook wel het ouderwetse... Waar je al die woordjes moet leggen.
0: Oh.
1: Scrabble.
0: Scrabble vind je ook leuk?
1: Scrabble vind ik ook wel leuk. Ja.
0: Ja, Rummy Cup vind ik ook wel leuk.
1: Rummy Cup? Ja.
0: Ja.
1: Rummy Cup is ook wel leuk.
0: Risk vind ik een leuk spel.
1: Ja, Risk vond ik ook heel leuk, ja.
0: Nou, doe even mee. Wat is jouw favoriete bordspel?
1: Stratego. Jan Post komt net binnen met Stratego. Vond ik ook leuk.
0: Ja, vond ik ook wel leuk. Maar alleen, hoe werkt dat ook alweer, Stratego?
1: Ja, met zo'n vlaggetje zit toch?
0: Ja. Een kanon.
1: Een kanon?
0: Een kanon, ja.
1: Een kanon, dames en heren.
0: Een kanon.
1: Net als een lingo, ja.
0: Ja, laat me even weten. Wat is jouw favoriete bordspel? En ik vind nu Hitster natuurlijk ook hartstikke leuk. Ja, de bingo-editie vind ik echt een leuk. Wat zeg je?
1: Dat jij alles wint daar.
0: Nee. Ik zit er vaak een jaartal naast. Hè. Ik zit er wel eens vaker naast, maar...
1: Ja.
0: Een jaartal of 1, 2 zit ik er naast. Omdat het vaak uit Engeland komt. En
1: ik moet nou wel passen uit. Die jongen dat die komt ook. Die kast, dan zit je er weer naast.

0: van Dick Hout hebben ook een goede nieuwe single. Dit was natuurlijk hun allergrootste hit uit de jaren 90. Stil in mei.
1: Stil in mei. Ik heb nog een keer een bruiloft gedaan als trouwambtenaar in de Vondelkerk in Amsterdam. En daar waren ze live aan het spelen zo naast met de gitaar. Echt fantastisch. Goeie zanger hoor.
0: Ja, zeker. Ik heb ze live gezien natuurlijk in de AFAS constellatie.
1: Oh ja, onlangs
0: hadden we de zanger nog even aan de telefoon van Dick Hout.
1: En vandaag hebben we live hier in de studio, dames en heren. Stef Eckel, toch?
0: Ja, zeker.
1: Of heeft hij afgezegd misschien op je telefoon?
0: Ja, dat zou zomaar kunnen. En Linda Vermeerde komt dat nog even vertellen, want ze heeft namelijk een nieuw boek uit.
1: Oh.
0: Ja, ze heeft een boek geschreven over de Formule 1 en nu dus over de jongens van FC Twente.
1: Oké.
0: Okay. Oeh, dat dus vanochtend ook in de Bas en Bert ochtendshow. Tanja met het laatste nieuws.
2: Dat klopt. Goedemorgen. Op een parkeerterrein tussen De Worp en De IJssel in Deventer is vannacht een auto in de brand gestoken. De brand werd rond 3:15 ontdekt door voorbijgangers. De brandweer kon het vuur wel snel blussen. Opvallend is, rond alle vier de banden lagen aanmaakblokjes. En een deel daarvan was aangestoken, maar ook lagen er nog ongebruikte blokjes. Mogelijk is de brandstichting dus voortijdig afgebroken. De politie heeft de blokjes meegenomen voor DNA-onderzoek en kijkt ook naar een mogelijk verband met de eerdere autobranden in Deventer. Mensen die iets gezien hebben, die worden gevraagd om zich te melden.
1: Ik heb echt een beeld. Ik zie ons nu als twee brandweermannen in een wagenbed. Allebei iets te grote. Nee, maar moet je voorstellen, zitten wij in zo'n brandweer, iets te grote helm op, zo weet je, en dan komen wij eraan met die blussen.
0: Ja, nee. Ik zit natuurlijk ook te luisteren naar het nieuws. Aanmaakblokjes. Ik denk van, barbecue, daar zat ik aan te denken.
2: Ja, precies.
1: Maar jij ook. Dus barbecue, ja. Ik zat
2: dacht, jij gaat meer op die aanmaakblokjes aan. Ja. Ik zag niet direct jullie als brandweer.
1: Aanmaakblokjes is trouwens wel, als je dan toch iets aansteekt met aanmaakblokjes, dan moet je die gewoon van Excel, die witte, waar heel veel terpentine in zit. Maar die branden snel. Als je die andere hebt, zeg maar, die donkere, dat duurt heel lang voordat ze aangaan.
2: Ja, hier dus denk ik ook, want er zijn er toch een aantal niet aangestoken.
1: Dus mocht je iets aan willen steken, haal ze bij de Excel. Ja.
0: We hebben een nieuw format bedacht.
2: Ja. Niet luisteren naar Bert.
0: Gewoon fantasierijk naar het nieuws luisteren.
1: Ja, ik ben benieuwd naar het volgende.
0: Het nieuws gewoon positief maken.
1: We maken alles nu positief.
2: Oké, ik heb straks nog wel een leuk positief berichtje. Okay, maar eerst nog even iets serieus, want de sluis bij Eefde gaat vanaf maandag weer open voor de scheepvaart. Rijkswaterstaat verhoogt het aantal schuttingen naar 10 per dag voor schepen van en naar het Twentekanaal. Eind augustus werden als proef 2 schepen doorgelaten. Maar sinds donderdag waren 5 schuttingen al mogelijk. Ja, en nu gaat dat dus verhoogd worden naar 10. Met tijdelijke pompen kan het waterpeil in het kanaal nu op niveau worden gehouden. Toch is de scheepvaart nog lang niet terug op het normale niveau. Onder normale omstandigheden zijn er dagelijks 35 tot 40 schuttingen. Port of Twente bepaalt voorlopig welke schepen voorrang krijgen. En Rijkswaterstaat waarschuwt dat volledig herstel nog geruime tijd kan duren. Dan nog even een waarschuwing voor als je de weg op wilt naar Enschede, want de A35 richting Enschede is dit weekend opnieuw afgesloten bij Hengelo. Rijkswaterstaat maakt het onderhoud aan de Loofrietbrug over het Twentekanaal af. Dat onderhoud is nodig om de brug veilig te houden en de levensduur te verlengen. Een deel van het werk aan de voegen kon eerder niet doorgaan vanwege het warme weer. De snelweg is dicht tussen Hengelo-West en Hengelo-Zuid tot maandagochtend 5:00. Verkeer wordt omgeleid en moet rekening houden met extra reistijd. En ik zei het al, dan toch nog wel iets positiefs, iets leuks, want iets opvallends, ook uit Kampen of eigenlijk uit IJsselmuiden. Want pakketbezorger Nico is daar van zijn vaste route gehaald. En daar zijn de bewoners het duidelijk niet mee eens.
0: Ja,
2: ja, echt.
0: Dat klopt.
2: De complete wijk wil dat Nico terugkomt. En ze komen voor hem in actie. Hij was blijkbaar toch wel iets meer dan degene die alleen maar een pakketje bezorgde. Hij kende de bewoners, hij maakte daar ook praatjes met iedereen.
0: Maar dit speelt toch al een tijdje, toch?
2: Het speelt al een tijdje, dat klopt. Maar en nu is er echt een petitie opgezet, want mensen zeggen, joh, het kan niet anders. Nico moet terug. En op de socials lees je ook echt nu veel. Iedereen wil toch zo'n Nico in zijn leven.
1: Nou, maar ik kan me best voorstellen, als ik kijk, vooral voor vrouwen, denk ik, als ik naar jou kijk, Tanja.
2: Al die pakketjes?
1: Met jullie zoveel bestellen natuurlijk. dat jullie elke dag komt die man natuurlijk bij jullie. Dat is wat. Zelf, dat
2: even je krijgt een band met die man.
0: Nou, eindelijk een beetje aandacht.
2: Je krijgt echt een band met die postbode.
1: Nee, maar dat is ook voor je man die dan thuis komt. In ieder geval nog, dan hoeft hij niet meteen met je in gesprek. Omdat je de hele dag al met Nico aan het gesprek bent.
0: Nico de tuinman.
1: Nico de tuinman.
0: Nico de postbezorger.
2: En dan ben ik nog eerst druk met uitpakken. Dus hoeft hij ook niet met mij te praten. Ja, maar dan ben ik alleen maar
0: Nico dat het ook wel goed is voor de veiligheid in de buurt. Want
1: houdt alles in de gaten. Ik zie wat er gebeurt. Ik zie dat er veranderingen bij iemand thuis zijn. Ik denk het ook wel, Ja. Ja. En ik denk dat mensen, net we zeggen, heel erg een band hebben gewoon. Maar Nico natuurlijk heel vaak komt. Want jullie bestellen wat, hè?
2: Wij bestellen zeker wat.
1: Bestel jij veel, Bert?
2: Maar ik heb ook een man die veel bestelt, hoor.
1: Oh, echt?
2: Ja, zeker.
0: Jij wel, Bert? Ik bestel alles onder de naam van mijn dochter. Die krijgt het dan thuis gestuurd.
1: Oh, echt?
0: Ja, zeker.
2: Nou, gelukkig zijn er ook nog PostNL afhaalpunten.
1: Oh, ja. Dat is waar. Oh ja, ik ken
2: nou, ik ken er wel een paar.
0: In Enter, ik heb echt een leuke collega, dat is een buurman van mij. Maar die man, maar daar verdien je niet zoveel op. Hè. Hij verkoopt liever een boek of iets anders.
2: Zeker.
0: Nou, dan ga ik weer voor een duppie op zoek naar iets wat ik niet kan vinden.
2: Ja. Nou ja,
0: dan heeft iemand het legitimatiebewijs weer niet bij zich.
2: Of de code niet, als ze iets willen opsturen. Ja. Ik ken het vanuit de winkel inderdaad. En dan moeten ze hun code nog eerst gaan zoeken. En dan staan er heel veel mensen die wat willen afrekenen. En dan is het, waar heb ik mijn code? Dus help inderdaad die mensen in de winkel als je pakketje inlevert door die code alvast bij de hand te hebben. Het scheelt
1: heel veel. Met die pakketjes vind ik wel heel erg... Ik ben heel erg makkelijk. Als ik nou 3 keer iets voorbij zie komen bij Instagram, dan denk ik van, het zal wel niet voor niks voorbij komen. Dan moet ik het hebben. Heb jij dat niet?
0: Nee, dat heb ik niet.
2: Ben je zo beïnvloedbaar?
0: Nee.
1: En dan koop ik weer potjes bijvoorbeeld voor velgen zwart te maken of zo.
0: En dan worden ze rood.
1: En dan krijg je 2 potjes voor dat bedrag. Ik denk, nou, dat is een goede deal. En dan komen ze binnen. Ik denk, wat heb ik nou dan besteld? Het is echt een potje, een pakketje van 4 centimeter. En dat zijn hele kleine potjes dan. Dan kijk je niet naar de inhoud. Je koopt gewoon...
2: Klopt. Of nog erger, zo'n klein potje in zo'n grote doos.
1: Ja, dat klopt ook. Ja.
2: En onlangs bij ons in de winkel is er een grote doos met verf bezorgd. En die is gaan lekken. Dat is ook heel fijn voor de winkelier.
1: Dat is ook heel lekker. Ja,
2: niet heel fijn. Dus mensen dat soort dingen niet bestellen.
1: Nee, ik bestel echt heel veel van dat soort dingen. Dat ik denk, dat is leuk. En dan denk ik, later heb ik nou weer besteld.
0: Ja, je bent van de cognitieve dissonantie. Dan pak je het uit van, dan leg je neer en dan gebruik je niet. En dan 20 verhuizingen later, dan heb je nog steeds dat ding. Oh ja, dat was toen en toen.
1: Of daarna had ik, dan koop je iets, denk ik, mooi van Hugo Boss. En dan is Hugo Boss met 3 S'en. Ik denk, hoe kan het ook al dat goedkoop?
0: Oh, China natuurlijk.
2: China.

Laat het ons even weten. Wat is jouw favoriete bordspel? Zometeen wat antwoorden van jou misschien ook wel even. Dit is Dua Lipa, haar allereerste.

0: Ze zei dat ze de 40 naderde. Nou, ik vroeg me af vanuit welke richting.
1: De Bas en Bert Ochtendshow. Elke zaterdagochtend van 8 tot 12 op Radio Oost.

Gordon Sumner met zijn mannen The Police en Every Breath You Take in de Bas en Bert ochtendshow. Leuk dat je luistert. Ik krijg een leuke appje van Ronald Harms. Goedemorgen heren, gaan jullie nog bellen met Benny Michels? Benny Michels is natuurlijk de voorzitter van Staphorst. In verband met de wedstrijd van vandaag tegen Genemuiden, die volgens veel mensen een risicowedstrijd.

0: is. En dat voor amateurvoetbal is dat best wel ernstig te noemen. Ja, ik was gisteren dus in Meppel. Ligt dichtbij Geerdermuiden en Staphorst. Het schijnt dus dat er, dat er voor de supporters van Geerdermuiden een aparte plek is waar ze dus eten en drinken kunnen bestellen tijdens de wedstrijd.
1: Okay.
0: Maar Benny Michels en Luc Drost, die zijn wel goed met elkaar, de bestuursleden. Maar het is daar de vorige keer een beetje uit de hand gelopen.
1: Ja.
0: En laten we hopen dat het vanmiddag allemaal goed gaat komen tussen de supporters van Geerdermuiden en Staphorst.
1: Dat is waar. En Diane Ter Wiel die vraagt nog: hey mannen, draaien jullie nog wel even een piratenplaat?
0: Ja, zeg maar.
1: Kom maar door met welke je wil horen.
2: Ja, hallo, daar zijn we weer.
3: Het theekransje.
0: Het theekransje van vandaag. Wat is jouw favoriete bordspel, Bart? Bas, wat is Bart? Bart? Bas, wat is er allemaal binnengekomen?
1: De eerste die voor mij leek is Gert-Jan Kron en Enschede. Ik vind het persoonlijk, vind ik bordspellen niks aan. En ik vind iedereen moet doen wat hij leuk vindt. Maar ik vind het triest dat sommige mensen een bord voor hun kop hebben, wat hier gezegd. Wat komt er door? Er komen heel veel dingetjes door. Ganzenbord komt door. Herma die zegt ganzenbord. Ik weet niet of Elze Wim zegt, ik weet niet of klaverjassen ook telt als een bordspel. Maar anders triomino's. Triomino's komt voorbij. Dag Bert en Bas, ik vond vroeger mens ergielen niet erg leuk om te spelen. En ik denk dat Ajax vanavond met 3-0 wint van PSV trouwens. Dat wilde nog even tussendoor worden gezegd. Ja. Ja. Wie is het?
0: Ja, is dat is ook een leuk spelletje. Ja, dat is een leuk spel, ja.
1: Stratego, zegt John van den Berg. Mens erger niet. En ganzenbord, wordt nog gezegd. An zegt kezenspel. Die zien we ook een aantal keren voorbij komen. Roy zegt, doe maar risk.
0: Uno Flip.
1: Uno Flip, ja.
0: Ken je dat?
1: Uno Flip, wat is Uno Flip dan?
0: Ja, ik zou niet weten wat Uno Flip is.
1: Ook als jij weet wat is, je hebt naam doorgestuurd, laat even weten wat het is, wij kennen het niet. Hilbert zegt Monopoly. Dan zegt Jan weer Stratego, is ook erg leuk.
0: Hitster vind ik ook leuk, anders Roy. En Risk vind ik ook een leuk spel. En 30 Seconds vind ik leuk.
1: 30 Seconds, dat is ook een leuk spel. Dat is ook een leuk spel voor jou, ja, dat klopt.
0: Ja.
1: Nee, maar ook een mooie uitbeelden, omdat wij het ook laatst bij SBS hebben gedaan, het programma. Dat deden we heel goed, hè?
0: Ja, I've got the music in me. Ja, je keek gewoon wat erachter stond, toch?
1: Wel een beetje vals gespeeld, hè?
0: Nou, nee, ik denk, Frank heeft ook alle antwoorden wel gekregen. Misschien dat we daar nog eens een keer achter aan kunnen ook. Want Frank Lammers, die kreeg gewoon alle antwoorden, toch? Ja, je moet toch een verklaring hebben dat je verliest, Bas.
1: Ja, dat klopt, dat is waar. Trouwens, Marianne zegt van, mijn favoriete bordspel is een spel wat in de doos blijft zitten. Ja, dat is een doordenken. En Bert, ik dacht dat je laatst zei dat je als je je telefoon zou vergeten, je terug zou gaan en Bas maar alleen moest beginnen. Werd er gezegd.
0: Ja, is dat zo?
1: Ik heb geen idee wat je er gezegd hebt.
0: Nou, Bas, ik zou zeggen,
1: ga jij even naar huis toe, dan regel ik er wel. Ja.
0: Nou, nee, maar ik moet eerlijk zeggen, ik zit veel beter in de wedstrijd nu ik de telefoon niet bij me heb.
1: Telefoon, hè?
0: Ja, alleen Rianne hebben we niet kunnen bereiken, want ja, we gaan niet de noodlijn bellen dan. Gaan we volgende week wel iets langer met Rianne praten en dan stuur ik wel even naar Bos Bloemen van sorry. Maar je hebt via toch het nummer van Fred Kerkhoff weten te achterhalen.
1: Hebben we gekregen, dus ik kreeg net ook trouwens door waar dat Uno Flip is.
0: Ja, wat is dat?
1: Ja, dat is een spel. Heel ingewikkeld.
0: Leg even uit, Bas.
1: Ja, het is een beetje zo normaal als het Uno. Ken je dat Uno?
0: Ja, Uno ken ik. Via het Uno.
1: Ja, en je speelt dat net een beetje.
0: Rai Uno ken ik.
1: Ja, er zijn kaarten met een lichte en donkere kant. En voor de rest staat er heel veel informatie. Ja, ik heb geen idee wat dit allemaal is.
0: Hey, even naar de vinger. Want,
1: wat gaan we doen?
0: De vinger.
1: De vinger. Oh ja, we hebben het nieuws over de vinger, dames en heren.
0: In Duitsland is een man een vinger kwijtgeraakt toen een treindeur dichtklapte.
1: Gadverdamme.
0: Nou, ik moet denken aan een tijdje terug. Toen Pek Zwolle nog FC Zwolle heette. En Hardy Sinkgraven nog speelde bij FC Zwolle. En wij hadden van die witte busjes. Die RTVO's busjes.
1: Ja.
0: En Hardy Sinkgraven die had. Want Zwolle trainde volgens mij op een ander veld. Niet dicht bij het stadion. En die zei van, goh, ik kan wel even met jullie meerijden.
1: Ja.
0: En dus gooide de cameraman van dienst. De camera van dienst gooide.
1: Ja.
0: De deur dicht.
1: Oh, echt?
0: Met de vingers tussen de deur van Hardy Sinkgraven.
1: Ja.
0: Die heeft bijna 3 wedstrijden gemist. Maar het ging uiteindelijk, is het goed gekomen?
1: Nou, ik moet, als ik aan vingers denk, moet ik één keer denken aan de Helene Hendricks heeft het ook gehad met hockey, hè?
0: Ja.
1: Die heeft dus echt een van haar vingers, let maar eens goed op tv, want ze verbergt het altijd. Even één kootje is eraf van de vinger. En Helene zie je altijd als ze op tv is, dat ze één hand altijd een beetje zo, één vinger een beetje onder zich draagt. Ze heeft één kootje eraf, let er maar eens op. Ja.
0: Maar nou, die vinger bleef dus in de trein achter en werd uiteindelijk zo'n 60 kilometer verderop teruggevonden.
1: Nee, en nou, maar het is dan vaak zo, als je je vinger verliest, dan zegt ze, dan moet je het in je mond stoppen of zo. Dat het dat het warm blijft. Nee, dat ze makkelijker weer aan elkaar kunnen. Nee. Nee, maar stel je verliest een lichaamsdeel, dan moet je dat in je mond stoppen, dan kunnen ze dat later makkelijk aan elkaar stoppen. Ja, ik weet wat jij weer zit te denken. Nee, we hebben het nu over een vinger, Bert. We hebben het niet over een andere lichaamsdeel. Okay. Het is ongelooflijk, Bert van Lossen. Het is 9:45 's morgens, hè?
0: Ja, nee, artsen konden hem gelukkig de vinger er weer aan zetten. Het is nieuws afgelopen week, Bas.
1: Het is wereldnieuws, ja.
0: Hey, Yves Berensen, volgend jaar staat hij in Hertme.
1: Ja.
0: In het Openluchttheater.
1: Ja.
0: En 14 en 15 november in de Ziggo. Ik heb kaarten, Bas. Ik ga er naartoe.
1: Echt geweldig. Ja, maar zing je dan ook dat nummer Verlangen, denk je? Zwoele zomeravond. Verschrikkelijk cliché. Je keek naar mij. Ik vroeg je. Zwoele zomeravond.

0: De Bas en Bert zaterdagochtend, de Bas en Bert ochtendshow met Marlon Roudet en de New Age.
1: Ik denk wel dat weer een nummertje wordt wat veel gedraaid worden van Yves Beres' Verlangen.
0: Gaat een groot hit worden.
1: Denk ik ook.
0: Ja, dat is echt een leuk liedje. En zometeen na tienen hebben we Linda Vermeerder te gast. Zij heeft een boek geschreven, Rare Jongens die Tukkers,
1: ja.
0: Over voetballers van FC Twente.
1: Ja.
0: Wat is jouw favoriete voetballer van FC Twente uit het verleden, hè? Ja, je fluit Twente toch niet, dus...
1: Nee, even nadenken. Het zijn er wel...
0: Merkela vond ik altijd leuk. Ja. Ruiz natuurlijk.
1: Ja, oké, Ruiz en zo, maar ik... Ja. Wie heb je dan allemaal? Ja.
0: André van Gerven.
1: Van Gerven, ja.
0: Ja.
1: Nee, maar echt...
0: Rini Plasmans.
1: Die
0: Jerry Koken.
1: Die goede rechtsbuiten, weet je ook weer.
0: Goede rechtsbuiten, Stoch.
1: Ja, Stoch was ook goed, maar die had er nog één.
0: Je had er nog één.
1: Maar ik vind, ja, Twente heeft wat aardig goede spelers voortgebracht, toch? Of niet?
0: Ja, zeker.
1: Het is echt...
0: Arnautovic.
1: Ja, bijzondere speler, toch?
0: Ja.
1: En die Michailov hebben we nog aan.
0: Michailov, die doelman.
1: Met al die sokken die omhoog zaten.
0: Douglas, die...
1: Douglas, ja, natuurlijk.
0: Ja. Eén van de
1: Theo
0: weinigen.
1: Theo Jansen hebben we nog.
0: Theo Jansen, ja.
1: Nee, we hebben wat spelers gehad hier.
0: Theo Jansen vond je wel leuk, toch? Om te fluiten.
1: Theo leuk. Ja, ja. Theo is gewoon leuk. Maar je hebt wel meerdere van die gasten die dan... Ook sommigen die maar een jaartje zijn geweest natuurlijk en dan alweer weggingen.
0: Jack vond ik ook altijd leuk. Jack de Gier.
1: Jack de Gier,
0: Scott Boef.
1: Ja.
0: Ja. Tommy van der Leegte. Ja.
1: Tommy van der Leegte, ja. Die hebben we ook nog gehad.
0: Zometeen dus gaan we praten met Linda Vermeer over haar nieuwe boek. Rare jongens, die tukkers.
1: Ja.
0: En geef even jouw favoriete voetballer door van FC Twente. Dus all-time favorite. Want ze heeft er 50 gesproken. Dus,
1: zo.
0: Kun je ons even helpen met het interview zometeen met Linda.
1: Wat een spannend geluid eigenlijk op de achtergrond. Wat is dit?
0: Ja. Ja.
2: De nieuwe documentaire uit de reeks Toen in Overijssel blikt RTV Oost terug op de Miro-rellen in 1996.
3: Autocrossende jongeren hebben gisteravond opnieuw overlast veroorzaakt in Enschede.
2: Plaats van handeling, het Miro-winkelcentrum in de Enschedese volkswijk Velverlindenhof. Een wijk die destijds toch al veel met vooroordelen te maken had.
4: Spanning, sensatie, ging er graag naartoe. Tot hier in de avond.
2: Hoe illegale autoraces uitmonden in een veldslag met de politie. Vandaag bij RTV Oost. De Miro-rellen. Gierend uit de hand.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Quickwash.

0: Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
4: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 10 uur.
6: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het West-Nijl-virus geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Mensen die besmet raakten buiten Europa zijn niet in de cijfers van het centrum opgenomen. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouders de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn dit weekende in Moskou en Kiev, zeggen de Amerikaanse functionarissen. Het zou de eerste keer zijn dat het tweetal de Oekraïnse hoofdstad bezoekt. Vannacht was er weer een Russische aanval op een stad in het zuidoosten van Oekraïne. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. In een museum in de Canadese stad Quebec is vanaf dit weekende de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaats diamant is honderden jaren oud en was zoek sinds de val van de monarchie in Oostenrijk-Hongarije in 1918. Vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Vlak daarna ontstond een getouwtrek tussen Oostenrijk en Italië over de vraag aan wie de Florentiner diamant toebehoort. De regering van Quebec heeft de juwelen beschermd tegen inbeslagname, zolang de tentoonstelling loopt. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
7: 18 en 19 september is hij er weer. Misschien wel de mooiste rally van Nederland. De Eurol Hellendoorn Rally. Ben jij erbij? Check eurolhellendoornrally.com voor meer info.
8: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
7: De Eurol Hellendoorn Rally wordt mede mogelijk gemaakt door Eurol.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
10: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
11: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
10: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
12: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
13: Vanaf nu echt, echt, echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
14: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg.

0: Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
1: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
0: En hoe werkt digitale zorg voor mij?
2: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
3: Nu bij Dirk, Silvokruiden. Diverse varianten, 1,49, komen altijd van pas.
4: Radio Oost. De Bas en Bert

0: Genesis, Land of Confusion, hoorde je voorbij trekken. Het is 9 over 10.
1: De Bas en Bert Ochtendshow.
0: De Bas en Bert Ochtendshow voor deze zaterdag. De eerste zaterdag in septemberjaar. FC Twente heeft in 60 jaar tijd nogal wat bijzondere types voortgebracht. Helden, verdetten, cultfiguren en spelers waarvan je soms alleen de naam maar hoeft te noemen. Epidors bijvoorbeeld, Kik van de Val, Theo Jansen, Brian Ruiz, Wout Brama en sportjournalist Linda Vermeerde ging ze achterna. Het resultaat is het nieuwe boek Rare Jongens, die Tukkers. Linda, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Gisteren was natuurlijk het grote moment, hè? De presentatie van het boek. Was je zenuwachtig gisteren?
2: Klein beetje.
0: Klein beetje.
2: Klein beetje. Het was in de Grolsvest, in de Dick Wessels Lounge. Echt een supermooie plek. En je weet niet of wie er komen. En dat was een mooie opkomst. En weet je, ik interview liever de spelers dan dat ik zelf aan het woord ben.
0: Ja, hoe komt dat?
2: Misschien toch een beetje bescheidenheid.
0: Maar waarom heb je dit boek geschreven? Want je hebt eerder al Pitstop in de Polder op je naam geschreven. Waarom wil je dit boek schrijven? Is dat jouw voorliefde voor FC Twente?
2: Ja, dat is het wel. De uitgever van mij die is voor Ajax. Dus we hebben het eigenlijk altijd over voetbal, terwijl ik altijd over Formule 1 schreef. En zo kwam dat te sprake. En ik vind eigenlijk dat Twente, zo'n mooie club, ook gewoon een boek verdient.
0: Ja, want je hebt 50 spelers geselecteerd. Hoe begin je in vredesnaam aan zo'n lijst? Want ja, ik loop wel eens in de catacombe bij FC Twente. Ik zit altijd te kijken en denk, oh ja, dat is die en die speler. Hoe ben jij in vredesnaam aan zo'n lijst met 50 spelers gekomen?
2: Nou ja, ik kom daar ook wel eens in die mixzone en daar sta ik ook te kijken. En ik heb bijvoorbeeld het boek van Gijs IJsing erbij gepakt. Ja. Die tot 2015 al die spelers geportretteerd heeft. Je maakt in eerste instantie gewoon een lijstje van al jouw favorieten.
0: Ja.
2: En dan ga je kijken en dan ga je het nog weer per periode opschrijven. En kijken van wie heeft een goed verhaal, waar zit overlap tussen. En thema's eruit halen, want je wilt voorkomen dat iedereen hetzelfde soort verhaal vertelt over de bekerwinst bijvoorbeeld.
0: Ja. Dus, en meteen de meest gevaarlijke vraag, wie is nummer 51 die net het boek niet heeft gehaald?
2: Ik heb bijvoorbeeld Elia geschrapt om Jan Strooijer erin te zetten. En ja. Een van de laatste weken is dat gebeurd.
0: Ja, en waarom heb je de keuze voor Jan Strooijer gemaakt? Omdat Jan Strooijer samen met Ron Jans best wel heel erg belangrijk is geweest. Hè? Want die hebben de club denk ik weer opnieuw opgebouwd.
2: Ja, klopt. Dat is precies wat je zegt. En ik denk dat heel veel mensen niet weten dat hij in de jaren 70 ook bij Twente gespeeld heeft. En dat is natuurlijk weer een mooi kapstokje. En een mooi manier om weer een andere kant van de club te laten zien. Wat een technisch directeur doet en Jan kan geweldig vertellen. Dus ja, dat was een mooie link naar de periode van nu.
0: Ik zal eens even wat namen noemen die luisteraars hebben gegeven. Ronald, René Notte.
2: Ja.
0: Helaas.
2: Staat er niet in, nee.
0: Arnold Brugging wel, hè?
2: Dat is een persoonlijke
0: favoriet. Daar ga ik straks nog even wat over vragen. Luc de Jong komt door. Mijn all-time favorite natuurlijk Wout Brama. Michel Boerenbach. En deze vind ik ook wel leuk. Wim Morsink komt daar mee. Wim Morsink uit Lochem, toen ik klein jochie was. Toen heb ik ooit een handtekening van hem gescoord bij het speeltuinenvoetbal. Manuel Sanchez-Torres.
2: Ja, oh mooi. Ja. Nee, Manuel staat erin. Hij was gisteren ook bij de boekpresentatie aanwezig. Vond ik echt geweldig. Want Manuel is iemand die heel bescheiden is. Liever niet op de voorgrond treedt. Dus die moest ik echt overtuigen om mee te willen werken. Aan het boek. En ik heb dat gedaan door te zeggen van, weet je, in het stadion wordt nog steeds zijn naam bezongen. Maar heel veel mensen hebben geen idee meer wie hij is als voetballer. En wie kan nou beter vertellen over die periode dan hij zelf. En dat heeft hij op een hele mooie manier gedaan.
0: Leuk dat je er bent. Basis!

0: Straks maakt u kennis met een illustre duo. Baas in bed. Dit hebben we in ons land nog niet eerder meegemaakt. Dat straks, maar eerst dit.
1: De Bas en Bert Ochtendshow.
2: Zo meteen ook Fred Kerkhoff, we hebben nog Stef Eckel. Maar in dit uur bij ons de gast Linda Vermeerde. Ze heeft haar boek uit, Rare Jongens, die Tukkers. En geef even jouw favoriete speler van FC Twente even door. All-time favorite, kom maar even door. Rini Plasmans, ja, vind ik ook een leuke naam. Jerry Koken vind ik ook een leuke naam. Dit is Starship bij de jaren 80.

0: Bas en Bert ochtendshow. Het is 10:50 op radio. Je hoorde de Jacksons voorbij trekken. Linda Vermeerde, auteur van het boek Rare Jongens, die Tuckers bij ons te gast. Wanneer is iemand eigenlijk een SC Twente cultheld in jouw ogen?
1: Dat is een goede vraag. Ja, dat is eigenlijk denk ik wel een gevoel wat je bij iemand hebt. Het hoeft niet eens de beste voetballer te zijn, maar een goed verhaal. Net zoals Jure Petrov, waar we het net over hadden, Prins Polly. Je hoeft maar eigenlijk één goed ding gedaan te hebben, zoals Polly. Dan kan je al in aanmerking komen voor die titel, denk ik.
0: Ja, waarom verdiende bijvoorbeeld Jure Petrov een verhaal in je boek? Want die zit wel bij de 50.
1: Ja, omdat het helden en cultspelers is. Eigenlijk is het gewoon een heel tragisch verhaal. Hè? Dat best een talentvolle speler zo afglijdt en de meest bizarre dingen uithaalt. Wat jij net al vertelde.
0: Ja, buiten de uitzending, maar ja. Ik zal het even vertellen. Ja. Wij kwamen er ooit achter. Rob Vorking, helaas ook overleden. Dat hij ooit zonder licht met de auto dronken door Enschede gereden heeft. Dat hebben ze dan hier boven water gekregen. Dat soort verhalen. Ja, dat was dus Jure Petrov.
1: Ja, die is op een trainingskamp ooit zo dronken geworden dat hij Hans Meijer te lijf wilde gaan. Ja, dat soort verhalen is toch bizar. Dat je zo je carrière weggooit. En uiteindelijk is hij ook onder hele tragische omstandigheden overleden.
0: Wat is het meest bizarre verhaal wat je gehoord hebt tijdens het schrijven van dit boek? Dat je denkt van, oh, dat wist ik helemaal niet.
1: Ik wist niet zoveel over Kees Rijvers en de mysterie van Roepolding. Het geheim van Roepolding. Ze zijn toen op trainingskamp geweest in de winter van 69. Twente die stond er heel goed voor, kans om kampioen te worden. En toen was in de periode van carnaval. En Rijvers die dacht, we gaan naar Zuid-Duitsland, daar is het veilig. Maar daar was ook carnaval, dat was even een misrekening. En daar zijn een aantal spelers, waaronder Epidros, Dick van Dijk, Stappert en Houwaard gaan stappen. Vond hij niet zo fijn. De dag daarna zijn ze met z'n allen gaan carnavallen. Dat was een soort toerarmreiking van Rijvers. Maar toen zijn die gasten weer er vandoor gegaan. Ja, dat trok Rijvers niet en die heeft ze opgewacht. En Rijvers was een klein mannetje, hè? En die heeft Dick van Dijk, lange boom van de vent, echt een opdonder gegeven dat het bloed bijna tegen de muur zat. Ja, weet je, dat vond ik heel bizar om te lezen. En uiteindelijk vond ik het ook heel bizar dat Dick van Dijk datzelfde seizoen naar Ajax kon en zei, ja, ik wil gewoon niet meer spelen. En dat daardoor het kampioenschap verspeeld is.
0: Eigenlijk had Twente al veel eerder kampioen van Nederland kunnen worden. Ja. Kees Rijvers, dat is het DNA van FC Twente toch? Want Rijvers heeft het bij PSV, maar ook bij FC Twente. Je bent zelf supporter sinds 1993. Hoe is dat eigenlijk ontstaan?
1: Ja, in 1993 ben ik voor het eerst naar Diekman geweest. Met mijn vader, opa en mijn zusje. Inmiddels woonden we toen in het Westen.
2: Ja. Welk vak zat je toen? Weet je nog welk vak je zat? De Diekman, weet je nog, Bert? Vak ja. P, vak PP, vak K was het scheidsrechter.
1: Volgens mij was het vak Q.
2: Vak
1: ik heb
2: Q.
1: Een kaartje nog. Ik vond het heel indrukwekkend. Het was sowieso mijn eerste eredivisiewedstrijd waar ik bij was. En dan heb je Boerenbach met die wilde witte manen, weet je. En dat mooie SNS-bankshirt. Dus dat was al indrukwekkend genoeg tegen het grote Ajax met Rijkaard. Mm. En Wat zo bijzonder was, Twente speelde heel goed en won met 2-1. Ik heb alleen het doelpunt nooit gezien, omdat mijn vader 5 minuten voor het eind weg wilde. Vrij tragisch.
0: Was maar de periode van Theo Vonk als trainer?
1: 93.
0: Ja. Ja, we zien nog net trainer volgens mij. Of Hans Meijer al. Over op baan,
1: ja.
0: Dat kan ook.
1: Ja. Dus ja, daar is de liefde ontstaan. En het is ook een beetje heimwee naar Enschede. Wij woonden toen al in het Westen. En ik heb altijd Tukker gevoeld. Ook al woon ik nu al langer in Friesland dan ik ooit in Enschede gewoond heb. En het is toch ook een prachtige club.
0: Jazeker. Welke speler was jouw eerste echte held dan in 93? Ja. Was dat Boerenbach?
1: Ja, dat was Boerenbach.
0: Ja?
1: Ja.
0: Maar je had ook, want dat las ik op Instagram, je had ook een crush op Arnold Brugging, toch?
1: Ja.
0: Vertel. Heb je hem dat nog verteld ook?
1: Maar later pas. Niet toen hij technisch directeur was. En een crush is een heel groot woord, hè? Daar ervan. Maar een jongen van jouw leeftijd die dan bij Twente debuteert, dat dat is natuurlijk geweldig. Dus hij kwam toen ooit in Woerden voetballen. Die club Sportlust die bestond zoveel jaar. En Arnold was er ook. En toen hebben we een foto gemaakt. Toen nog gewoon een selfie met een fototoestel. En die hebben we nu 30 jaar later overnieuw gedaan. Dat liet dan Arnold zien. En nou ja, er zijn niks veranderd.
0: Ja, je hebt voor dit boek heel veel spelers gesproken. Bij wie dacht je bijvoorbeeld na 10 minuten... hier kan ik nog wel een boek over schrijven? Want sommige spelers die hebben echt een verhaal.
1: Ja, Wout Brama.
0: Ja?
1: Ja. Die heeft natuurlijk zoveel meegemaakt in een club. Dat was, weet je, als ik vertel over thema's, je moet daar bij hem iets uithalen van waar gaan we het over hebben. Dus ik zei tegen hem, ik zeg, we gaan het over jouw favoriete seizoen bij Twente hebben, de KKD. Dus ja, dat.
2: Er komen echt zoveel spelers binnen, Bert. Wat mensen ook zeggen. Hè? Van Prins Polly is tot Klaus Nielsel. Dat is echt, er komen echt heel veel namens binnen. Die bij, echt, het gaat, Jan van Staan wordt zelfs nog genoemd, ja. Bert.
0: Maar hij heeft nooit voor Twente gespeeld. Nee, Mitar Merkelaar, die zag ik ook nog voorbij. Ja. Dat vond ik een van de leukste spelers van FC Twente. Samen met Brian Ruiz. En je hebt Brian Ruiz heb je nog ontmoet, toch?
1: Ja, klopt. Ja, Merkelaar heb ik ook gesproken. Maar Ruiz ben ik voor naar Costa Rica gegaan. Dat was een beetje zo'n bucketlist ding. Ik denk, ik app hem gewoon en hij appte binnen 20 minuten terug van, je bent welkom. Ja, na een week later waren de tickets geboekt en gaan. Ja, dat is dan toch wel iets iconisch dat je hem aanziet lopen en hij lijkt geen spat veranderd en dan zie je nog steeds allemaal mensen die hun hoofd omdraaien omdat Brian Ruiz daar loopt. En ja, zoveel liefde proef je terug bij hem voor de club. Ja, dat was echt heel bijzonder.
0: Ja, we hebben zelfs zijn afscheidswedstrijd van het betaalde voetbal nog live uitgezonden hier op TV Oost. Maar wat heeft FC Twente voor indruk gemaakt op Brian Ruiz?
1: Ja, hij heeft zijn mooiste periode bij Twente natuurlijk beleefd. En hij zei ook, alles lukte. Ik heb nog nooit zoveel vertrouwen in mezelf gehad. En door de ploeg. Ik wist gewoon, het gaat goed komen. En hij zei, de rest van het team voelde dat ook. En daardoor was er op een gegeven moment ook niet echt meer een druk van het moeten. Hij zegt, het was gewoon alsof ik in een flow zat. Dat ik wist gewoon dat het goed zou komen.
0: Ja, was Twente ooit kampioen geworden wanneer Steve McClaren niet de trainer was geworden? Want volgens mij was de Engelse aanpak van Steve McClaren misschien wel de sleutel tot het allergrootste succes. Want zijn voorgangers hebben natuurlijk de weg geplaveid voor Steve McClaren.
1: Nou, dat klopt. En hij zegt ook, ik heb veel aan Fred Rutte te danken. Hè. Die heeft natuurlijk heel veel gedaan om een topsportklimaat bij Twente te creëren. Maar Steve deed iets wat ze nog niet kenden. Vooral met de mentaliteit was hij bezig. Hij was echt aan het managen en had oog voor de spelers. En Sander Boskens zei van, weet je, nu kent iedereen dat spelletje wel. Maar dat was echt toen heel vernieuwend wat hij deed. En nou ja, toen hij terugkwam, jaren later, werkte dat ook al niet meer, hè?
0: En McLaren liet ook spelers die eigenlijk niet zo heel goed met elkaar konden, liet hij tot één team. Want Perez en Cuffo was volgens mij geen ideaal koppel, toch?
1: Klopt, ja.
0: En daar heeft McLaren heel veel aan gedaan, toch? Om mensen meer bij elkaar te krijgen.
1: Ja, ja, echt een teamsmede, echt een people's manager, hè? Dat.
0: Leuk. Bas, hoe kijk jij naar FC Twente? Want je bent in Enschede geboren. Ging jij vroeger ook vaak naar Twente?
2: Ja, ook naar de oude Diekman natuurlijk.
0: Ja,
2: ben ik nog de oude geweest,
0: Diekman kan ik me nog herinneren.
2: Ja, natuurlijk was geen supporter die elke week daar zat. Maar wel. En wij konden vroeger in de oude Diekman, kon je als scheidsrechter, als je amateurscheidsrechter was, kon je nog een kaart krijgen, hè, voor Fat K of ja, weet ik veel, waar we dan zaten, ergens in de hoek. Ja, ik vond dat wel bijzonder bij Twente. En we mochten, kijk, nu mag je Twente niet fluiten omdat ik zelf in Enschede woon, maar het is toch wel altijd wel mooi om te zien dat het zo breed ook in de regio wordt gedragen. Hè?
0: Je hebt Twente toch wel één keer officieel gefloten, toch? Tegen Willem II kan ik me nog herinneren.
2: Ja, dat klopt. Toen was natuurlijk Kevin Blom zijn vader en die werd in één keer slecht. Dus toen moest ik in één keer op laatste momenten naartoe. Dat was best wel apart. Maar het is ook wel leuk, hè? Dat je dan een keer onder applaus je warming up doet, hè? In plaats van boegeroep. Zoals op dit. En ze wonnen ook met 2-0, dus ik kan nog steeds veilig over straat in Enschede en zo. Dus dat is ook wel lekker. Maar nee, het is echt een bijzondere club. En ik denk dat mensen echt onderschatten hoe groot het is. Want ook als je kijkt bij ESPN, als je kijkt naar de kijkcijfers altijd van de wedstrijden van Twente, die worden echt mega goed bekeken, hè, na de top 3 dan, zeg maar, in Nederland.
0: Ja, nee, dat weten we sinds het kampioenschap dat Twente enorm leeft. En ook het jaar later. Zometeen gaan we het hebben misschien wel over een van de meest belangrijke spelers in de geschiedenis, Blaise Cuffo, want die heb je ook gesproken. Hè? Was het makkelijk om Blaise te pakken te krijgen?
1: Ik was echt een stalker. Want hij had op WhatsApp kan je verdwijnende berichtjes instellen. Hij reageerde nergens op. Ik ben echt 6 weken lang, echt bijna dagelijks, hetzelfde berichtje gestuurd. Boudewijn Palplatz heb ik ingeschakeld om hulp. Ik heb ge-emailed, Instagram, LinkedIn. En toen op een avond appte die vanuit het niets. Ik had net het hoofdstuk aangeleverd op basis van research. Sorry Linda, ik was offline, maar je kan me morgen bellen.
0: Ah, zometeen meer over.

0: Zeerl en Crazy op Radio Oost. Het is, de koffiecorner is aardig open. Weer.
1: Nou, Crazy is het hier wel.
0: Ja. Stef Ekkel is er. Goedemorgen, Stef. Leuk dat je er bent. Zometeen gaan we natuurlijk nog even bellen met Fred. Want jij was net even weg, even koffie aan het drinken met Stef Ekkel. Maar ik heb geen telefoonnummers.
2: Die heb ik.
0: Dus
2: ja,
0: daarom bellen we zometeen. Het is 10:55, de Bazenbed Ochtendshow met Tanja Reiners in het laatste regionale nieuws.
1: Inderdaad, even de serieuze kant op, heren. Zwolle wil tijdelijk zo'n 300 vluchtelingen opvangen bij de Voorste Poort Woonboulevard. Het gaat om bewoners van de opvang aan de Meeuwenlaan, die in februari sluit. De nieuwe opvang in de Tippen is naar verwachting pas in het voorjaar van 2028 klaar. De gemeente wil de vluchtelingen daarom tijdelijk verplaatsen naar de Voorste Poort vanwege de goede bereikbaarheid en de voorzieningen. De gemeenteraad bespreekt het voorstel op 14 september en neemt op 28 september een besluit. Hessepoort 3 blijft als alternatief achter de hand. En de sluis bij Eefde gaat vanaf maandag weer vaker open voor de scheepvaart. Rijkswaterstaat verhoogt het aantal schuttingen naar 10 per dag. Dankzij tijdelijke pompen kan het waterpeil in het Twentekanaal op niveau worden gehouden. Normaal zijn er dagelijks 35 tot 40 schuttingen. De scheepvaart komt dus langzaam weer op gang, maar Rijkswaterstaat waarschuwt wel dat volledig herstel nog geruime tijd kan duren.
2: Kun jij er alweer door met je boot, Bert? Nee. Je hebt nou iemand die zo'n grote boot...
0: Nee. Ik vind het leuk om erop te zitten af en toe, maar ik heb niet de ambitie om een boot te hebben.
2: Nee.
0: Mis wel vaak de boot, dat weet je.
2: Ja, nee, daarom vroeg ik het ook. Ja.
1: Nou, dat gaat in ieder geval nu wel lukken, mocht je het Twentekanaal weer op willen.
0: Oké, okay, mijn favoriete liedje is Boot Ada trouwens.
2: Ja, weet je wat mijn favoriete liedje is? Ja.
0: Over woonboot. Een boot, hè? Woonboot. Ja, dat dacht ik al. Draait nog steeds trouwens, ja.
1: Ja, precies. Goed, nog heel even wat sportnieuws, want Heracles Almelo die dendert gewoon lekker door in de keukenkampioendivisie. De ploeg van Vincent Heilman won ook de 5e wedstrijd van het seizoen en deed dat overtuigend. De Graafschap werd in Almelo met 5-0 verslagen. Jean-Paul en Jolie was de grote man. Hij maakte 3 doelpunten en staat inmiddels op 9 treffers. Shafiq Abbas en Tristan van Gils namen de andere goals voor hun rekening. En Heracles heeft daarmee de maximale 15 punten en blijft dus lekker bovenaan staan. En dan tot slot nog even naar Enschede, waar ze het wel heel makkelijk maken om te trouwen. Want volgende week zaterdag, tijdens Open Monumentendag, dan kunnen kinderen tot 18 jaar voor 1 dag in het huwelijk treden. Met wie ze maar willen. Een vriendje, een knuffel, een opa of oma, of zelfs met hun hond. En dan komt er een echte trouwambtenaar aan te pas, compleet met trouwfoto, trouwbewijs en champagne.
0: Zo, Bas.
1: Ja, dat wou ik net zeggen. Bas, jij als Babs. Eindelijk een bruiloft waar je geen zorgen hoeft te maken om een scheiding.
2: Nee, dat is waar. Ik ben wel benieuwd. Maar ze mogen met iedereen trouwen.
1: Ze mogen met iedereen trouwen. Kinderen tot 18 jaar. Het is voor 1 dag. Het is echt voor 1 dag. Dus het tarief is ook lager.
2: Ja, precies. Nee, maar dat is leuk om te doen, toch? Dat je met je knuffel kan trouwen. Of dat je wil met opa trouwen of met oma trouwen. Ja.
0: En met wie zou jij dan willen trouwen dan?
2: Ja, dan ga ik mijn moeder trouwen, toch?
0: Ja, dat
1: met je moeder. Lief, toch?
0: Ja. Ja. Dat had ik wel verwacht. Ja, nee.
1: Top. Maar jij bent niet die Babs die dat gaat doen volgende week.
2: Nee.
1: Oh, nou. Wie weet de volgende keer.
2: Als volgende week zaterdag.
1: Volgende week zaterdag. Dus als je nog niks in de agenda hebt staan, zou ik even bellen met de gemeente Enschede.
2: Dan moet Bert ook mee.
1: We gaan allemaal mee.
0: Heb je al trouwens, want je had het over echtscheiding, heb je al iemand voor de tweede keer in het...
2: Ik doe wel bruiloft. Ik vraag tegenwoordig, in het begin vroeg ik het nooit, maar in het begin vraag ik wel of ze eerder getrouwd zijn. Ik heb ook al iemand gehad die al 3 keer was getrouwd.
0: 3 keer. Dus dat was dus de 4e keer.
2: Ja, dan zeg ik dus welkom, familie, vrienden, kinderen uit vorige huwelijken. Alles neem ik dan mee natuurlijk, jouw trouwambtenaar. Ja,
0: ik heb wel eens een collega gehad die heeft wel eens afgezegd van joh, ik wacht wel even tot de volgende bruiloft.
2: Oh, echt?
0: Ja, die was ook al 3 keer getrouwd. Dus wat dat betreft... Even Guus Meeuwis, ik ook voor jou.

0: Stef, heb je ooit opgetreden bij in de Grolsvesten?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Wel in een voetbalstadion, toch?
1: Jawel, jawel,
0: bij Volendam
1: ja,
0: zeker?
1: Ik zeg wel nee, maar volgens mij wel.
0: Ja, bij de vrienden van FC Twente heb je wel eens gestaan, toch?
1: Ja.
0: Even naar Blaise Couvreau, Linda. Want je hebt Blaise dus uiteindelijk wel te pakken gekregen. Dat lijkt me echt een hele interessante man, Blaise.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja,
0: ik kan me nog een anekdote herinneren van Jan van Sta. Dat Jan van Sta assistent was en Blaise Couvreau was samen met Raheem. Gingen ze Jan van Sta testen of je eigenlijk wel een goede voetballer was.
2: Oh, echt?
0: Ja, als assistent. En de ballen werden keihard ingespeeld. En Jan van Sta, die liet zich niet kennen, die heeft die bal ook keihard teruggespeeld. En vanaf dat moment had hij het respect afgedwongen bij Blaise Couvreau en zijn vrienden voor het leven geworden. Want als Blaise weer een talentvolle speler heeft in Canada, dan appt hij als eerste Jan van Sta altijd.
2: Ja, hij heeft inmiddels de voetbalschool in Zwitserland, in Lausanne, waar hij woont. Ja, mooi is dat. Ja, hij heeft... Ik heb mijn kat ooit Couvreau genoemd. Dus ja, weet je, dan weet je wel... Sander Boske die zei zelfs dat hij bij hem op een voetstuk staat. Moet je nagaan, terwijl die altijd samen hebben gespeeld. Hij heeft een bepaalde uitstraling, hè, waarvoor je toch een beetje ontzag hebt. Maar het is een hele lieve man. En hij heeft een heel goed verhaal. En dat is wel heel bijzonder. En hij heeft natuurlijk... Jij hebt misschien met hem gewerkt, dat weet ik niet. Maar
0: ja, zeker.
2: Hij heeft nooit echt zijn masker afgenomen. En nu legde hij uit waarom. En hij heeft altijd enorm veel druk ervaren om te maar moeten presteren. En hij heeft natuurlijk 7 jaar bij Twente gespeeld. En elke keer nieuwe teamgenoten. En hij zei, ja, ik moest dat stukje gewoon bij mezelf houden. Want anders werd ik gek. En dat, maar nu opende hij zich helemaal. En dat staat ook in het boek, zonder het al te veel te verklappen. Maar Twente zit echt diep in zijn hart.
0: Ja, want hij is door 2 externe sponsors aangetrokken. Want hij kwam uit Duitsland en onder René van der Eijken kwam hij bij Twente. Maar eigenlijk onder Rutte en McLaren is hij helemaal tot wasdom gekomen, Blaise.
2: Ja, want Rutte die is ook best wel streng voor hem geweest. Want Couvreau, die echte clubhopper, die had al 10 clubs gehad. En die dacht, ja, ik weet wel hoe het spelletje werkt. En Rutte, die zei van, ja, maar... Er valt meer uit te halen. En vooral met René Eikelkamp zijn ze daar heel druk mee bezig geweest. En dat heeft best nog wel eens gebotst. Maar uiteindelijk zegt Blaise nu ook van... Ja, weet je, zij zijn zo bepalend geweest voor mij. Door hen ben ik een betere voetballer geworden.
0: Ja, je hebt ze allemaal gesproken, de kopstukken. Wat was voor jou de meest verrassende persoonlijkheid? Ik denk van nou, daar zag ik echt tegenop. Maar ik heb daar zo'n leuk gesprek mee gehad.
2: Ik zag tegen niemand op. Want
0: ik heb soms wel eens mensen dat ik denk van nou, moet die interviewen, dat is best wel lastig.
2: Ja, maar weet je, ik heb natuurlijk zelf de keuze gemaakt voor deze mensen in het boek. Couvreau vond ik inderdaad spannend. Maar eigenlijk heeft iedereen mij verbaasd met hun mooie verhalen. Van Mita Merkela tot Grujic die gisteren appt van ik ben de 17e in Enschede, zullen we een bakkie doen. Maar ik vond het bijvoorbeeld ook heel bijzonder met Sam Steijn. Die revalideerde natuurlijk in Enschede toen hij geblesseerd was begin dit jaar. En hoe... bevlogen hij vertelt over wat hij allemaal doet om beter te worden als voetballer. Ja, vind ik heel inspirerend. Dat,
0: hele lieve jongen, ja. Sam Steijn.
2: Ja.
0: Ja, heel meegaand ook.
2: Ja.
0: Ja. Ja, echt altijd een verhaal bij Sam Steijn.
2: Ja, en je gunt die jongen toch de wereld.
0: Ja, zeker. Nou, laten we hopen dat hij het definitief voor Feyenoord gaat doen. Wanneer kunnen we het boek allemaal lezen?
2: Nou ja, het is te koop vanaf gisteren, dus in de boekhandel, online, overal.
0: Oké, nog een keer. Rare jongens, die tukkers. Linda Vermeerde, dank je wel. En succes met je boek. Want je hebt ook een boek over de Formule 1 geschreven. Maar volgens mij is voetbal nog populairder, toch? Denk ik. Of
2: ja,
0: in ons land.
2: Ja, dat merk ik wel aan alle aandacht. Ik zat zelfs van de week bij Tijd voor Max samen met Sjaak Polak om over het boek te vertellen. En Formule 1 is toch echt een niche. Ondanks het succes van Max Verstappen. Heel veel mensen zijn dan toch een beetje wat meer chauvinistischer. En juichen graag voor de winnaar. Hè? Maar... echt verdiepen in de sport, dat is echt voor een klein groepje weggelegd.
0: Ook een leuke jongen waar ik nog steeds contact mee heb. Sjaak Polak. Heeft wel de beker gewonnen met Twente.
2: Ja, topper.
0: Ja.
2: Hè?
0: Ja. Ja. Dankjewel, Linda. Bellen met Fred. Ja, sorry Fred, ik had het telefoonnummer niet van je.
3: Dan zou ik zeggen, in mijn auto, hoe kan dat nou?
0: Nou, ik heb mijn telefoon gewoon op de badkamer laten liggen. Of in de badkamer, moet ik zeggen. Ja, dat heb je wel eens, hè.
3: Nou, nee, heb ik nooit last van.
0: Nou, maar dankzij Bas. En toen was Bas even weg. Dus kon ik jou niet bellen. Dus daarom iets later dan normaal. Maar goed.
3: Nou, kunnen we vergeven, hoor. Ik vind je ook een aardige jongen. Je hebt heel veel aardige jongens benoemd. Ik vind je ook aardig. Ik ook vind jou.
0: Ja, dat was de laatste titel van Guus Meeuwis die we gedraaid hebben. Ja. Hey, Fred, even terugblikkend op de afgelopen week. Was je het meest opgevallen?
3: Ja, overrasseld natuurlijk in Brabant.
0: Ja, heftig, hè?
3: Dat ging helemaal nergens over. En mensen zeggen dan, ja, het is on-Hollands. Ja, tot vandaag of tot gisteren misschien wel. Maar ja, Nederland wordt steeds meer een narco-staat, hoor je overal. En dan ga je dit soort dingen dus ook over je afroepen. En ja, wat er gebeurde was natuurlijk niet normaal. 32 man uit een vrachtauto met zware bewapening, met Kalashnikovs, machinegeweertjes zijn dat. Pistolen en andere zware wapens. Jongetjes van 16, 17 jaar die geronseld worden in verschillende landen. Er zaten Fransen bij, Libiërs, zat van alles bij. En die dan even iemand gaan liquideren. Ja, die er dan niet is. Waarbij dan een onschuldige bewaker het loodje legt en twee agenten worden getroffen. Nou, ik vind het nogal wat.
0: Ja, wat echt ironisch is, is toch wel het feit dat hij eigenlijk van dienst had geruild met iemand anders, hè, de beveiliger. Dat is wel heftig, hè?
3: Ja, van dienst had geruild en voor het eerst echt een bewaker erin. Want al die tijd ervoor had er een pop ingezeten in die auto. Ja, dit is echt te gek voor woorden. Maar ja, het enige wat je eraan kan doen is zorgen dat die drugs stoppen. En dat mensen gewoon het niet meer gebruiken. Kijk, en dan zeggen mensen wel, ja, wat kan het kwaad? Ik snuif een keer een beetje cocaïne of ik rook een keer een joint. Ja, nou, dit soort dingen die komen daar dus aan vast. Want cocaïne, het schijnt de best verdienende economie te zijn op dit moment die er is. Dus ja, de cocaïnehandel, daar schijnt het meest mee verdiend te worden. Van alles wat er maar op deze aarde bestaat. Ja, zolang dat je dat niet uitbandt, dan kan je dit soort situaties bij verwachten. Ik vind er nogal wat.
0: En wat is het nog meer opvallend geweest?
3: Ja, Elko Brinkman is natuurlijk overleden.
0: Ja, helaas.
3: Echt wel een goede politicus, vind ik zelf.
0: Ja,
3: als CDA-huizen. Het is altijd jammer als mensen overlijden, zeker op die leeftijd. Hè, net 80, 82 was hij.
0: Nog baas geweest van de media, hè, want hij is minister geweest. Die over de media ging. Ja,
3: ja, en hij zou toen eigenlijk was hij de gedoodverfde premierskandidaat. Alleen dat waren een aantal mensen niet helemaal mee. Hij is dus nooit geworden.
0: Ja, wie heeft Lubbers een karaktermoord gepleegd destijds?
3: Nou ja, karaktermoord wil ik niet zeggen. Want dat vind ik altijd zo ver gaan.
0: Ja.
3: Zeker als je het net over overrasseld hebt gehad. Maar ik vind, hij heeft hem wel redelijk dwars gezeten, laat ik het heel voorzichtig zeggen.
0: Oké, okay, nog meer.
3: Tanja Koen overleden, 100 jaar.
0: Wie kent NGV.
3: Ja, het oude zwaaiende omroepster, die staat in mijn herinnering gegrift van ja, televisie begon toen net. En nou, zij was dan degene die dan altijd stond te zwaaien. Ja, dan hebben we verder de wolf in het gooi.
0: Ja.
3: Mensen vinden wolven niet erg, maar nu komt er in één keer het gooi. Ja, nou moet er wel weer even wat gebeuren natuurlijk. Deventer die versneld in de woningbouw gaat. 11.500 woningen tot 2040. Ja, dat is natuurlijk ook niet gezien. Dat de trein naar Schiphol, de directe lijn tussen Twente en Deventer, niet voor 2032 weer wordt hersteld. Dat is natuurlijk ook heel vervelend.
0: Ja, op de vies naar Schiphol.
3: Ja, ja, het is, die heeft altijd bestaan, de directe lijn naar Schiphol. Maar ja, dat moest vanwege de dienstregeling moest dat even tijdelijk worden opgeschort. Nou, dat tijdelijk loopt nu al tot 2032, dus daar worden we niet vrolijk van. Nou, wat hebben we dan nog meer? De N48 is gereed. Maar ja, de mensen die zo blijven met de vangrails links en rechts. Want dan kan je helemaal niet meer uitwijken. Dus dat is ook niet geweldig. En we krijgen mogelijk een nieuwe gedeputeerde. Tjitske de Groot. Die in plaats van Liesbeth Gijs. Ook al Liesbeth Gijs heeft natuurlijk afscheid genomen. Is ook bij jullie uitgebreid in het programma geweest. Afgelopen dinsdag in Overijssel en alle staten. Waar ik vorige keer... Waarvan je zei dat ik daar inderdaad een klein beetje aan het... omdat ik wegviel, eigenlijk iets riep, waardoor mensen toch wel zouden willen kijken. Maar ja, goed, ik was echt niet te vertalen uit Engeland. Maar ja, dus heeft Liesbeth Gijzen heeft afscheid genomen op 3 september. Ja, en het staatsjaar is weer begonnen 2 september, dus we gaan er weer tegenaan.
0: Oké, nou, dan spreken we elkaar volgende week weer, Fred. Ik wens je een fijne week, hè.
3: En weet je wat?
0: Ja?
3: Neem volgende week je telefoon mee.
0: Dankjewel. Stuur je even een appje dan? Stuur je even een appje dan?
3: Ja, is goed. Ik zal je helpen herinneren.
0: Dag Fred. Doei. Een van de mooiste liedjes van Stef Eckel.

0: Jammer dan, Stef Ekkel. Die staat nog steeds op je lijst, toch, deze?
1: Ja, die staat er stevast in, ja.
0: Ja, ik heb hem nog steeds waarheen waarvoor draai ik nog steeds. En de woonboot. En ondertussen heeft hij zo'n beetje iedere feestje van Nederland van binnen gezien. Die heb je toch wel allemaal aangetikt, toch?
1: Ja, zeg dat. Ja. Ja. Het zijn, vooral nu, hè, het zijn drukke tijden geweest in de zomer. Dus dan gaan we heel menig feesttent af. Ja,
0: ja, hoeveel heb je er gedaan de afgelopen zomer?
1: Ja, durf het niet te zeggen. Maar het zijn er. Ik zeg altijd, de wintermaanden is meer de weekenden. En heb je af en toe een keer door de week iets. En in de zomermaanden is het gewoon 7 dagen per week. Is er wel ergens iets te doen. En dan sta je regelmatig ook door de week in de tenten en op kermissen en braderieën en campings. En ja, het was weer gewoon een hele mooie, gezellige tijd. Ik vind het altijd weer jammer eigenlijk als de zomer voorbij is. Dus ik kijk nou alweer uit naar de volgende, zeg maar.
0: Ja, de klok die tikt maar door.
1: De klok die tikt maar door, ja.
0: Wat is je nieuwe single? Of heb je toch een andere nieuwe single, Stef? Vertel het eens even.
1: Ik wist dat die vraag zou komen, ja.
0: Ik zag je op Instagram. Ik zal straks in het volgende uur nog even een fragmentje laten horen. Ik zou het doen.
1: Ja, dat wordt echt heel veel gezegd. En ik moet heel eerlijk zeggen, wij zijn ook best wel in twijfel van gaan we er nou wel of niet iets mee doen. Ik heb gisteren heel lang gesproken met Dennis ook. En ik heb natuurlijk ook een bepaalde planning. Wat al ruim een jaar vooruit gaat.
0: Je had dus gewoon niet moeten bellen met hem.
1: Nee, maar als ik één ding opschuif, dan kom ik eigenlijk met alles in de knoei. Ja. En ik heb natuurlijk ook nog andere artiesten onder mijn label. Dus
0: ja, Femke,
1: ik
0: heb ervoor, Hengelveld onder andere.
1: Ja, Femke en Erik zijn we druk mee bezig.
0: Van Klinken?
1: Erik van Klinken. En daar komt aanstaande woensdag een nieuwe single van uit, waar ook al heel veel over te doen is. Iedereen heeft zijn of haar mening erover. En ik zeg altijd, laat ze het maar lekker over kletsen en oordelen als de plaat uit is. Ik ben heel druk met de nieuwe single geweest. Die is eigenlijk net klaar voor release. Die komt 30 oktober komt die uit. Dus we gaan aanstaande week gaan we de videoclip opnemen. En ja, dat wordt al zo ver van tevoren vooruit gepland. Dus ja, het is gewoon eigenlijk jammer dat dit liedje. Ja, die had eigenlijk iets eerder moeten zijn. Ik heb natuurlijk met Harry Vermegen ook een tussendoortje gedaan.
0: Ja,
1: en dat heeft mij
0: single.
1: En de single daarvoor en de single daarna eigenlijk een beetje gekost. De nek omgedraaid. Dus ik zeg, dat gaat me nu niet weer gebeuren.
0: Maar artiesten die, als ze iets nieuws hebben, dan wordt het ook meteen op Spotify gezet.
1: Ja.
0: Op de radio is het voor ons ook heel erg lastig van, wat is nu eigenlijk de nieuwe single? Welke moeten we nu kiezen?
1: Ja, het is zo'n snelle tijd. En ik zeg, vroeger maakte je natuurlijk albums. En vanaf jouw albums kwamen de singles. En heel af en toe had je eens een liedje waarvan je echt helemaal overtuigd was dat je zegt, nou, dan doen we die voordat dat album uitkomt. Maar dat was eigenlijk sporadisch. En nu is potentieel iedere nieuwe plaat die je uitbrengt is eigenlijk je nieuwe single. Dus dan valt het en staat het allemaal met je bent net zo goed als je laatste plaat, zeggen ze wel eens. En dat geldt op dit moment gewoon.
0: Ik heb even een cliffhanger, want wordt dit wel of niet een nieuwe hit voor Stef Ekkel?
2: Oh.

0: verhaal rondom deze. We gaan ook je andere nieuwe single nog draaien. Bij ons te gast, vriend van de show inmiddels, Stef Ekkel uit onze mooie provincie. En onze directeur heet Danny de Vries en zijn vader. De woonboot was zijn favoriete liedje.
1: Mooi.
0: Dat ben ik van de vorige keer ook niet vergeten. Zo meteen gaan we verder met de Bas en Bert ochtendshow op deze zaterdagochtend.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
7: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
8: Gelukt. Heb je hem al betaald?
7: Wat bedoel je?
8: Mijn betaalverzoek.
7: Zo, dat doe je snel.
8: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk

0: at a bridge too far. .nl.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 11 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het Westnijlvirus geregistreerd. Blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het Westnijlvirus komt vooral voor bij vogels. Het kan bij de gewone huissteekmug belanden wanneer die zich voedt met het bloed van een besmette vogel. Een mug kan het vervolgens weer overdragen op mensen en andere dieren. Het Pentagon heeft geprobeerd met leugendetectors te achterhalen welke defensiemedewerker geheime informatie naar de pers heeft gelekt. Het gebeurde omdat president Trump furieus was dat iemand aan de pers had verklapt dat zijn Iran-oorlog tot grote munitietekorten leidt. De New York Times schrijft dat zo'n 50 medewerkers van het Pentagon een verhoor moesten ondergaan, zowel militairen als burgers die voor defensie werken. Een juridisch expert noemt de onderzoeken met de leugendetectors ongekend, zeker binnen de krijgsmacht. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. Voor het eerst na ruim 100 jaar is de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaats diamant is het pronkstuk van een tentoonstelling in een museum in de Canadese stad Quebec. De steen was kwijt sinds de val van de monarchie in Oostenrijk in 1918. Maar vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog, op een enkel buitje na in het noorden. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Woonwinkels, opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
5: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Camperliefhebber, Camperbuurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
7: Voor de grootste keuze...

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Camperbeurs Hardenberg, 18 tot en met 20 september.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
3: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
5: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
4: Nee, Attens met ds.nl.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het.

0: Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Radio Oost. De Bas en Bert Ochtendshow.
3: Thuis in Overijssel.
4: Ik vind dat Nijhuis de beste scheidsrechter is van Nederland en met kop en schouders boven de andere uitsteekt.

0: I won't let the sun go down on me, hoorde je voorbij trekken.
1: De Bas en Bert ochtendshow.
0: Ja.
2: Nee, leuk.
0: Kom jij Wolter Kroes nog tegen toevallig vandaag, Stef?
3: Nee, die stond gisteren in Kampen.
0: Nee. Als je hem tegenkomt, doe hem even de groeten. Kijk, Bert en Bas, gisteren binnengekregen. Ronnie heeft het boek van Linda Vermeer al. Over FC Twente. Rare jongens, die tukkers. Want vorig uur hebben we daar aandacht aan geschonken. Het boek zou ook bij de voetbalkantine op vrijdag kunnen promoten, zegt Bert.
2: Ja, okay. Bij ESPN. Kan ook wel. Ja. Dat kan toch wel zeker, ja.
0: We hebben een probleem. We hebben echt een heel groot probleem. We hebben een telefoonnummer niet.
2: Van Cor en Marjolein.
0: Heb jij dat niet?
2: Nou, ik heb net Marjolein proberen te contacten, maar ze heeft nog niet geantwoord. Dus Marjolein, als je luistert, en Marjolein luistert altijd, want wij luisteren altijd naar elkaar. Cor en Marjolein en vooral Marjolein natuurlijk. Geef even je nummer door. Ja, of bel even gewoon naar de studio.
0: Dat, dat is ook goed. Makkelijk. Ja. Liefst 10 voor 12.
2: 10 voor 12, ja. Als je tijd hebt, ja.
0: Heel want in dit uur natuurlijk...
2: Wat een professioneel radioprogramma hebben wij, hè. Ja. Dat is ongelooflijk.
0: De redactie zit in de telefoon. Heb jij je telefoon wel eens vergeten, Stef?
3: Ja, ik ben hem wel vaker vergeten. Maar dan merk je toch dat je het niet zonder kan, hoor.
0: Ja, ik sta nog te twijfelen, joh. Ga ik terugrijden? Maar ik had jou live te gast en Linda hadden we live. Dus we hoefden niet te bellen. Dus dat was het geluk al. En Joop denkt van, nou, Bas heeft wel eens contact met Joop Beekendam. En Fred Kerkhoff is goed gekomen. En,
2: ja, we hebben best wel veel personeel. We hebben nu ook, zeg maar, iemand van het Nationaal Ouderenfonds hebben hier aan het werk. Dat is Gerard van der Pot, onze plugger. Die de koffie komt brengen nu. Bed. Dat is ook gezellig, hè?
0: Ja, nee, zeker is,
2: ook
0: is dat
2: toch een beetje tijdverdrijf voor die man ook, hè? Ja. Gerard, nee.
0: Even naar de Griekse melodie, ja. Stef. Want wat is daarmee aan de hand?
2: Ja.
3: Ja, nou, ik zal het vanaf het begin vertellen. Er is een jongen, Juan Richard. Die komt hier eigenlijk uit Hengelo. En die... die volg ik al een tijdje op zijn socials. En die maakt altijd nieuwe versies van oude liedjes. Dat steekt hij in een nieuw jasje. Dat doet hij onder de noemer productiemagie. En dan maakt hij hele korte filmpjes waarin hij zegt van... joh, we beginnen met een basje en een gitaartje en een ditje en een datje. En dan klinkt hij zo. En dat deed hij dus ook met de Griekse melodie. En daar werd ik zo vaak op getagd. En mensen die dat naar mij door gingen sturen. Dat ik dacht van, hé, ik ga zijn reactie plaatsen bij hem. Dus ik zeg, joh, superleuk gedaan. En toen kreeg ik terug van, joh, zullen we hem samen afmaken? Dus ik heb gezegd, ja, dat gaan we doen. En ik ben bij hem geweest. We hebben het liedje gemaakt, ook samen ingezongen. En toen zei hij van, ja, mag ik dat eventueel op een later moment misschien nog op mijn Spotify plaatsen? Ik zei, joh, hartstikke leuk. En ja, dat was het eigenlijk. Alleen we hebben daar een filmpje bij gemaakt. Dat is online gegaan. En dat ging behoorlijk viraal afgelopen week.
0: Want Marcel van de radio heeft het opgepikt.
3: Nou ja, goed, die heeft op een gegeven moment gewoon een berichtje gedaan van, joh, kun je met Wafje toesturen? Dan kan ik hem eens een keer gaan draaien. En ja... nu komt er natuurlijk volle bak vraag naar het liedje. Ja, en we willen hem heel graag uitbrengen. En ik zit ook eigenlijk nu dat ik het aan het vertellen ben... ook gewoon te balen als een stekker. Want ik heb gisteren gezegd van... ja, dat ik kan het niet gaan doen. Omdat ik heb natuurlijk een bepaalde planning. Mijn nieuwe single die komt 30 oktober uit. En daar zit heel veel aan vast. En ook met mijn andere artiesten. Dus ik zeg ook, ja, aan de ene kant, ja, moet je het wel doen, moet je het niet doen.
0: Het gaat om deze, dames en heren.

0: zing je hem nog wel eens in je set?
1: Nou, ik moet zeggen, ja, regelmatig nog. Ja. En gisteren gaf ik het publiek de keuze van jullie, willen jullie de nieuwe of de oude? Die wouden de oude versie. Dus,
2: kun je nog één keer die nieuwe laten horen om toch een beetje de druk bij Stef erop te zetten? Dat hij de keuze wat moeilijker maakt. Bert, kun je hem nog één keer even zo... Dit klinkt toch wel lekker.
0: Voor alle duidelijkheid, we hadden de afspraak al lang staan. Hè, dat je niet denkt van nou, we gaan Stef even in een lastig pakket brengen.
3: Hoor ik die Griekse melodie.
0: Ja, ik zeg ook meteen doen.
2: Ik zeg uitbrengen. Maar ja.
0: Maar kun je die anderen niet... Kun je dat niet opschorten? Of werkt dat niet zo in de muziekbusiness?
1: Dat is het. Die moet ik dan ook opschorten. En dat zou dan voor mij januari gaan worden. En dit is wel een liedje... Die heb ik gemaakt echt voor het... het is natuurlijk
0: een liedje,
1: het hele jaar. Het kan het hele jaar. Maar dat wil ik
0: ook een jaar inkoppen
1: in de skiseizoen.
0: Ja, ik wil dat je het niet meer lastig maken.
2: Nou, kun je nog één keer laten horen, Bert?
0: Nee, we gaan het origineel doen.

0: dus om dit liedje.
1: De Bas en Bert ochtendshow.
0: Afgelopen week dus
2: volop in het nieuws.
0: Ja, het is het origineel.
2: En het origineel is eigenlijk ook wel heel erg mooi, toch?
3: Ja, en een iets jongere stem nog.
2: Iets jongere stem.
0: Daar hebben we allemaal last van, Stef. Ja.

0: Heerlijke muziek van Tom Jones. It's not unusual op radio. Het is 18 over 11. Stef Ekkel bij ons te gast. Je bent veel in de provincie.
1: Veel ook
0: in heel Overijssel. Want gisteren was je in Weijen?
1: Gisteren zaten we in Weijen tijdens de diekdagen. Baluurtje noemen ze dat. Gisteravond stond ik in Oldebroek. Vanavond sta ik eerst nog in Eelde en dan sta ik in Kampen.
0: Kampen, in je eigen.
2: Maar kun je overal wel komen? Want de waterpeil is allemaal laag. Je komt natuurlijk al met de woonboot.
1: Ja, met de woonboot, ja. Nee, ja, dit is gelukkig allemaal goed te doen. Maar het gebeurt niet heel vaak dat ik in mijn eigen, nou ja, in mijn eigen omgeving sta. Het is altijd wel einde rijden.
0: Raar is dat, hè?
1: Nu een weekendje allemaal in de buurt, ja.
0: Ja, maar in je eigen woonplaats optreden vind je...
1: Ja, dat vind ik wel heel leuk. Want we hebben, je hebt bij ons het Hanze Festival. Dat is een driedaags evenement. Normaal gesproken heb je natuurlijk één keer in de vier jaar heb je Sail Kampen.
0: Ja.
1: En in de tussenjaren willen ze dus dit festival in leven proberen te houden. Dus dat hebben ze nu gedaan. En gisteren hadden ze de Hollandse avond. Vanavond heb je, dat noemen ze dan de Kamperavond. Want Kampen is best wel rijk aan artiesten, DJ's en bands. En daar hebben ze een hele leuke programmering voor gemaakt. En er is een kermis bij. En er is van alles te doen. Activiteiten voor de kinderen. En dus een heel leuk weekend. Dus dat duurt nog tot vannacht.
0: Kom je dan ook bijvoorbeeld de mannen van de boswachters nog tegen in een andere hoedanigheid? Scrum hebben ze ook gedaan natuurlijk.
1: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik weet niet de hele programmering, maar ze betrekken wel alles erbij, dus het zou me niks verbazen. Ja,
2: want hoe is dat voor jou? Want als artiest ben je ook altijd weekenden weg. Je bent avonden weg, noem maar op. Hoe doe jij dat? Want je wilt misschien wel eens wat verplannen met vrienden. Vrienden gaan wat dingen doen en zo. Heel vaak kun je er niet bij zijn, toch?
1: Nee, je moet echt ver vooruit plannen of echt eens een keer een dagje vrij nemen. Ik moet heel eerlijk zeggen, dat doe ik nog wel eens een keer voor een bruiloft of zo. Verjaardagen sla ik eigenlijk altijd wel over.
2: Hè?
1: Dan kom ik wat later. En morgen heb ik een dagje vrij. Dan ga ik lekker met mijn dochter een dag op pad.
2: Ja, leuk.
1: Dan gaan we lekker naar Beverwijk, naar de bazaar.
2: Ja, maar dat is wel iets waar je moet plannen. Ik merk dat scheidsrechter bijvoorbeeld ook. Wij krijgen pas maandag door voor het weekend. En bij jou is het misschien net ietsjes eerder, maar ook kan op het laatste moment wat tussenkomen. Maar het is altijd op wanneer mensen vrij zijn, ben jij in principe aan het werk, toch?
1: Het is, dat is een beetje de keerzijde van het vak. Maar ik heb vroeger altijd gezegd, ik wil de horeca in. Dus dit heeft heel veel opvrindkomsten. Dus ja, daar was ik al wel een beetje op voorbereid. Maar ja, je krijgt er zoveel voor terug. En je zit altijd in de gezelligheid. Dus,
2: klopt.
0: Maar hoe laat je dan elke keer op als je er drie op een avond hebt? Want dat vind ik wel heel erg knap.
1: Heel af en toe is het lastig. Vroeger had ik daar minder moeite mee. En ik moet zeggen, ik heb nu wel eens dat ik onderweg in de auto, dan val ik zeg maar in slaap.
0: Ja.
1: Terwijl ik na het volgende optreden onderweg ben. En dan maakt mijn schoonvader me wakker van, we zijn er bijna, hoor.
0: Het is maar goed dat je
1: En dan zit ik echt... Goedenavond.
0: Maar het is maar goed dat je een chauffeur hebt, hè?
1: Ja. Ik moet zeggen, ik heb vroeger ook wel... mijn vader reed heel vaak, vrienden van mij reden vaak. Maar ik reed ook heel vaak zelf. En ik heb toch twee keer gehad dat ik in slaap ben gevallen achter het stuur. De eerste keer was vlak bij huis, stelde niet zoveel voor. En de tweede keer heb ik echt heel veel geluk gehad. En toen kreeg ik van Koos Alberts nog zo'n dingetje aan mijn oor, dat op het moment dat je knikt, dan krijg je zo'n piepje. Maar dat heeft dus ook niet het gewenste effect gehad, zeg maar. Dus vanaf die tijd zei mijn vader, jij komt nooit meer alleen weg. En ik ben ook nooit meer alleen
0: geweest
1: eigenlijk. Ja.
2: Ja, ik ken het ook wel. Als je s'avonds laat bent of zo, je komt terug. En dan heb je nu natuurlijk in die auto's heb je wel die leen dat je terug wordt gedrukt. Maar ik heb het ook al een paar keer gehad. Ik denk zo, even op.
1: Ja, want ongemerkt, ja.
2: Ja, dat klopt. Maar het is dan wel mooi om dat met je schoonvader te doen. Want hij is vandaag ook weer mee.
1: Ja,
2: drink altijd de koffie zwart. Drink 4-5 bakken hier op de ochtend. Maar voor de rest, dat is toch mooi om dat samen te doen, toch?
1: Ja, we gaan al heel veel jaren op pad inmiddels. Dus dat is hartstikke mooi, ja.
0: Je hebt inmiddels zoveel nummers gemaakt. Kun je van tevoren nog voorspellen welke plaat een hit wordt? Want
1: het is lastig en het is sowieso een hele rare tijd. Ik zeg ook, tegenwoordig komen er natuurlijk heel veel liedjes via de socials, wat in één keer explodeert. En dat zijn dan enorme hits. En soms van bekende artiesten, soms ook van mensen dat je denkt, nou, daar heb ik nog nooit van gehoord. Dus die hebben dan in één keer een carrière wat dan gaat gebeuren, zeg maar. En de een houdt het niet zo lang vol en een ander, die bouwt daar aan. En die kan dat voor de lange termijn doen. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben wel blij dat ik nog uit de tijd kom. Ik ben begonnen op het kratje bier achter de bar en ik mocht naar het biljart en toen naar een cafeetje, toen naar een zaaltje, toen naar een feestent. Zoals René Vroeger ooit zei, we hebben de meters gemaakt.
0: Ja.
1: Maar ik ben ook heel als ik kijk naar mijn vriendenkring. Ik heb jongens die liggen 7 uur 's morgens in Amsterdam op de knieën in weer en wind. Die liggen te straten. Mm. Die zijn om 5 uur in de auto. Dan moeten ze ergens gaan schilderen op de bouw. En weet je, het belangrijkste is dat je doet wat je leuk vindt. Maar ik knijp iedere dag mijn handen dicht dat ik dit mag doen. En dat het me gegund wordt. Ja.
0: Nou, dat doen wij ook wel.
2: Zeker. En ik kan net met Stef gesproken. Die zei ik, wat is wel mooi. Je hebt een aantal artiesten die zingen. Je kent ze ook wel. Die zingen allemaal de nummers van een ander. Altijd dezelfde nummers. Maar net ook bijvoorbeeld hier uit Overijssel. Natuurlijk met Fons Veuring uit Zwolle.
0: Feestje.
2: Zei jij ook. Dat is echt wel een jongen die ook wel aan zijn eigen carrière werkt, toch?
1: Ja, die is veel met eigen liedjes bezig.
2: Ja.
1: En ik denk ook dat dat... er wordt mij heel vaak gevraagd om tips. Hè, ja. Mensen die net beginnen. Dan zeg ik, joh, je krijgt heel veel teleurstellingen te verwerken. Ja. Doe wat je leuk vindt. Heb er plezier in. En verwacht niet te veel van jezelf. Ga rustig ergens aan bouwen. Zoek naar eigen liedjes. Zoek een goede studio wat goed bij je past. En ja, weet je... soms moet je 2 stappen terug doen om er weer 3 ja. vooruit te kunnen zetten. Ja, zo gaat het in dit vak. En ja, genieten is het allerbelangrijkste. En dan hopen dat er een keer een hitje tussen zit en dat het je gegund wordt.
0: Over hopen gesproken. Deze heeft al 10 stappen terug gedaan. En heeft er 20 vooruit.
2: Ja. Ken je dit nummer, Stef?
3: Ik kan het niet meer horen.
0: Rutger van Barneveld, komt hij er zo mee?

0: Rutger van Barneveld en de zon zien zakken. Wat is nu eigenlijk de zomerhit geworden? Deze toch wel, hè? Of die van Justin de Wild? Want die had jij vroeg te pakken, Bas.
1: Ja, ik vind beide.
0: Ja.
1: Ja, ik vind echt beide. En ja, weet je, er wordt heel vaak gevraagd van... joh, gaat Zwoele Zomernachten over Cheerio heen of andersom? Ja, weet je, de laatste plaat gaat dan altijd over een vorige plaat heen. Maar ik vind ze allebei gewoon... het zijn allebei knoepers van hits. En ik gisteren stond ik op het Mega Piratenfestijn. Daar waren ze dus ook allebei. En als je dan kijkt wat er gebeurt als dat liedje ingestart wordt. Bij Rutger ontplofte de boel. En later kwam Justin de Wild, ontplofte de boel. Mensen zijn gewoon helemaal lyrisch van die liedjes. En ja, weet je, van dat succes moet je gewoon genieten. Dat heb ik tegen de jongens ook gezegd. Succes is vergankelijk. Hè. Het kan volgend jaar weer heel anders zijn. En geniet van de hit die je hebt. En ja, ik denk dat ze dat beide ook wel doen.
0: Maar
1: het
0: Nederlandstalige repertoire is echt de afgelopen jaren booming. Hè? Want als ik zelf op feestjes draai, is gewoon 80-90% Nederlandstalig wat er aangevraagd wordt.
1: Ja, het is echt ongekend. En ik zeg ook, we hebben er met z'n allen jarenlang voor geknokt. En je moet trots zijn op je moedertaal, zeg ik altijd. En maar het is heel lang ook in een hokje gedrukt. Het Nederlandstalig was natuurlijk allemaal maar een beetje voor de oude mensen. En het was altijd van die simpele liedjes. Maar je hebt nu natuurlijk van pop tot volks tot van allerlei genres binnen het Nederlandstalig. En het werkt gewoon het zijn heel andere liedjes als vroeger. En je hebt natuurlijk tegenwoordig de socials. Een liedje gaat viraal en ze zijn er. Dus het is echt... bizarre tijd, zeg ik altijd.
0: Nou, lekker van profiteren met z'n allen, toch? Stef Eckel bij ons te gast vandaag in de Bas en Bert Ochtendshow. Het is bijna 11:30. Tanja Reinders met het laatste nieuws.
2: Goedemorgen. Zwolle wil zo'n 300 vluchtelingen tijdelijk opvangen bij de Voorste Poort Woonboulevard. Het gaat om mensen die nu in de opvang aan de Meeuwenlaan wonen. Die locatie sluit in februari, terwijl de nieuwe opvang in de Tippen pas in het voorjaar van 2028 klaar is. Voorste Poort moet daarom de tussenoplossing worden. Volgens het college is de plek goed bereikbaar en zijn de voorzieningen dichtbij. De gemeenteraad praat er op 14 september over en neemt op 28 september een besluit. Hessepoort 3 blijft achter de hand als alternatief. Een ongeval op de A28 in Drenthe zorgt vanochtend voor flinke vertraging richting Zwolle. Tussen de wijk en knooppunt Langhorst botsten een touringcar en een busje op elkaar. Eén rijstrook is dicht en daardoor staat er zo'n 7 kilometer file. De vertraging loopt op tot ongeveer 37 minuten. Hulpdiensten zijn nog bezig met de afhandeling van het ongeval. Het is nog niet bekend of er gewonden zijn gevallen. En de landelijke OV-staking van woensdag 9 september gaat door. Het ultimatum van de vakbonden aan het kabinet is afgelopen. Maar volgens FNV zijn de bezuinigingen op de sociale zekerheid nog onvoldoende van tafel. Zo'n 70% van de geplande bezuinigingen blijft volgens de bond gewoon overeind. Ook in Overijssel heeft de staking grote gevolgen. Er rijden woensdag geen NS-treinen. En ook de regionale treinen van Arriva en Blauwnet rijden niet. Bij de Twentse Arriva-bussen kan het aantal ritten beperkt zijn. De staking duurt 24 uur, van woensdagochtend vroeg tot donderdagochtend vroeg. En dan is er gisteravond volop gevoetbald in de Eredivisie. Zwolle deed goede zaken. Het werd 2-2 uit tegen Sparta. En ook Heracles Almelo die dende door in de keukenkampioendivisie. De ploeg won ook de 5e wedstrijd van het seizoen en deed dat overtuigend. De Graafschap werd in Almelo met 5-0 verslagen. Trainer Vincent Helman die weet dat het seizoen nog lang is, maar hij vindt dat zijn spelers nu vooral even mogen stilstaan bij deze geweldige start.
3: Leven is mooi in Almelo, hè?
4: Ja, dat is wat we gezegd hebben in de kleedkamer, weet je. Kijk, we kennen ook de andere kant van de medaille van vorig seizoen. Nu is het de goede kant van de medaille. Ik denk dat we het ook wel gewoon afdwingen, als ik heel eerlijk ben. Alleen geniet dan ook vooral van zulke momenten. Ja, dus vaak is voetbal van hier wel verder en verder en verder. En dat gaan we ook absoluut doen. En we gaan ook gewoon weer kritisch kijken wat ook vandaag dan weer beter moet. Maar, kom aan. Als je 5-0 wint van de Graafschap, wat met alle respect gewoon een goed elftal is. Ik blijf er aan. Ik vind dat ze onterecht daar met 1 punt staan. Ja, het is gewoon een groot compliment aan onze groep dat wij hier gewoon 5-0 winnen.
2: Heracles heeft na deze wedstrijd de maximale 15 punten en blijft dus bovenaan staan. Tot zover even het nieuws. Meer nieuws op onze website oost.nl en natuurlijk ook in de app.
0: Het is 11:30.
5: Goedemorgen.
6: De Bas en Bert Ochtendshow.
7: Gezelligheid. Magnifiek. Grandioos.
8: Geweldig. Top.

0: De Bazzebedochtend Show. We hadden het net over Rutger van Barneveld, want Stef Ekkel is bij ons te gast. Ja, die heeft natuurlijk een grote hit. Maar had jij dat ook verwacht van De Woonboot? Want als er een Nederlandstalig liedje aangevraagd wordt en die eigenlijk op nummer 1 moet staan in de Overijssel Top 500 aller tijden, is het altijd De Woonboot.
1: Ja, maar ik had het niet verwacht.
0: Nee?
1: Nee, ik moet zeggen, toen ik hem uitbracht was een liedje eigenlijk op album. Toen de tijd maakte je nog 13 liedjes, dat kwam op album uit. En eigenlijk vanaf het album kwam dat liedje een beetje bovengeborreld. En het liedje heeft bij mij ook nog een jaar daarvoor op de plank gelegen eigenlijk. Want ik bracht hem uit en toen had Marianne Weber had een album gemaakt, Hartje van Goud. En die had hetzelfde liedje opgenomen, weliswaar met een andere tekst. Ja, toen zei ik, ja, wie ben ik dan om het liedje ook uit te brengen? Dus het liedje heeft een jaar gelegen. En toen we bezig waren met de afronding van het album, toen zeiden we kwamen nog één liedje tekort. Ik zei, nou ja, zet De Woonboot dan op, want die ligt nogal een jaar op de plank.
2: Mooi is dat, hè?
1: Ja. En dat ging helemaal leven.
0: Ja.
1: Dus, maar ook wel een andere tijd. Want dat liedje is gewoon echt heel stapsgewijs ging dat groeien. En uiteindelijk 3 jaar later kreeg ik toen uit handen van Johnny Hoes mijn gouden platen voor. En nu is het, het is gewoon een hele snelle tijd. En je ziet het, Zwoele Zomernacht is een heel goed voorbeeld daarvan. Ik zat in april met Rutger in Turkije. Toen was het liedje, dat was er nog niet eens eigenlijk. En nu ben je een half jaar verder en het liedje is al bijna platina zelfs.
0: Ja, dus maar hoeveel views heb jij voor wat betreft De Woonboot?
1: Views durf ik niet te zeggen. Maar hij is natuurlijk op een veel later moment op Spotify geplaatst. En daar werd hij op een gegeven moment ook weer goud.
2: Ja.
1: Dus ik zei tegen de platenmaatschappij, hoe zit dat dan? Is hij dan platina? Omdat ik al een gouden plaat had. Maar dat staat allemaal los van elkaar. Dus ik, we zitten nu geloof ik op 16 miljoen streams nog weer op Spotify. Ja, en voor een plaat die al 20 jaar geleden is uitgebracht, vind ik dat heel behoorlijk.
0: Ik was afgelopen donderdag was ik bij Live on the Beach. En dan let ik op waar artiesten mee beginnen. En laatst was hier Nick Schilder ook. En ik zag Guus Meeuwis, die begon met Het is een Nacht. Ja. Denk jij daar ook bij na? Want Nick Schilder zei, ik heb bij Bruno Mars heb ik gekeken dat artiesten nu heel vaak met een rustig liedje beginnen.
1: Ja, nou ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat bij mij jammer dan nog steeds.
0: Een goede plaat ook.
1: Is een goede binnenkomen, zeg ik altijd.
0: Ja.
1: En daarna doe ik dus meestal De Woonboot, omdat ik dan 2 vergelijkingen heb. En dan meestal merk ik dan wel van, oké, ik heb dit publiek vanavond. Dus dan gaan we een beetje die weg wegfietsen, zeg maar. Maar ik heb wel bijvoorbeeld, als ik op een besloten feest sta, ja, daar komen echt wel weer liedjes voorbij. Dat ik denk, oh, dat is zo jammer dat je dat in een feesttent gewoon niet kan doen. Want daar zit de jeugd niet op te wachten.
2: Maar bij een optreden is het wel zo, als je dus naar een optreden gaat, je gaat met de geluidsman, dan heb je wel een setlist. Dan denk je, dan weet je van tevoren, dit gaan we wel sowieso zingen. Of
1: ik heb nooit een vaste setlist. Alleen de meest gezongen liedjes heeft hij natuurlijk op het eerste tabblad staan, zeg maar, van de iPad.
2: Ja.
1: Daar werken we tegenwoordig
2: mee. Precies. Ja.
1: Dus daar staan dan, laten we zeggen, 16 of 20 liedjes op.
2: Volgorde? Dat bepaal je zelf.
1: Ik had hem gewoon aanklikken. Dus ik maak meestal een verhaaltje en dan weet hij wel.
2: Oh, we gaan daar naartoe. Zitten op het water, dames en heren. Ja, dan weet je daar. Boom. Ja.
1: Nee, maar goed, je bent na 20 jaar zo op elkaar ingespeeld.
2: Snap dat,
0: Maar welk liedje zing je na al die jaren nog het allerliefste, Stef? Heb jij een favoriet liedje van jezelf en je denkt van, daar ben ik het meest trots op?
1: Nou ja, goed. Ja. Dat zijn er wel meer. Ik bedoel, ik heb ruim 160 liedjes gemaakt inmiddels. Maar ja, jammer dan blijft mooi. De Woonboot blijft mooi. Maar Lieve te dik in de kist heeft natuurlijk voor mij nu helemaal een hele mooie betekenis. Dus die staat bij mij wel bovenaan het lijstje.
0: Ja, hoe gaat het eigenlijk met de zoon van...
1: Ja, goed. Hij,
0: Karst.
1: Ja, hij is volop bezig om de liedjes van zijn vader zelf ten gehore te brengen.
0: Hetzelfde wat de Dutch Boys eigenlijk doen, hè?
1: Ja. Nou ja, goed, ik heb Thomas natuurlijk heel vaak gesproken. En hij zei ook van, joh, ik wil er gewoon wel aan toe zijn.
2: Mm-hmm.
1: René heeft natuurlijk een hele erfenis aan liedjes achtergelaten. Ook liedjes die nog niet zijn uitgebracht. En ja, René stond nog volop in het leven. En die was nog lang niet klaar. Er zijn nog zoveel dingen waar hij mee bezig was. En qua muziek ook. Dus ik vind het eigenlijk wel heel mooi dat Thomas dat nu oppikt. Ja.
0: Zometeen willen we het hebben over je eigen label. Want Stef Ekkel Music. Ben je daardoor nu ook ineens platenbaas in plaats van zanger? Of ben je nog meer zanger?
1: Ik vind dat wel heel mooi verteld. Ja, ik ben mijn eigen platenbaas.
0: Ja. Dus als Bas Nijhuis een keer een liedje uit wil brengen, dan...
1: Vorige keer hebben we het erover gehad. Hè? Dus die staat nog steeds.
2: Nou, dat is wel goed.
0: Hij begint weer verlegen te worden, die Nijhuis.
2: Ik ga even weer koffie halen.
3: Ik vind het echt een te gek programma.
4: De zaterdagochtendshow met Bas Nijhuis en Bert van Lossen.
5: Zo mooi om te horen. Geeft me zoveel energie. Echt fantastisch.

0: Je bent ook wel gemeen, hè, Bas? Want,
1: je denkt dat Stef populair is, maar zijn schoonvader is veel
0: nog populairder.
1: Er komen alleen maar berichten binnen voor zijn schoonvader, hoor.
0: Je krijgt de groeten van Marie Dekker. Zij zit op de camping Zeveningen in Kampen.
1: Klopt dat ook?
0: Nou, bij deze hebben we dat...
2: Ja, dat klopt helemaal. Klopt wel. Ja, mooi.
0: Femke Hengeveld, die zit ook in jouw stal, toch? Haar zojuist hier op radio's met Feestje.
3: Klopt, ja. En dit was de eerste single die we hebben gemaakt. En die gaat eigenlijk hartstikke goed. En we zijn heel druk bezig om plannen te maken voor een volgende plaat. We hebben gezegd of die komt in november uit. Maar dan wordt het een heel kort dag. We moeten natuurlijk, alles moet een maand van tevoren in de pitch. En er moet nog een productie gedaan worden en een videoclip. Dus ik denk dat we hem doorschuiven naar januari. En dan starten we het jaar weer goed met een nieuwe frisse single. Ja,
0: ja, waar let jij op bij Jong Nederlandstalig Talent? Kan iedereen zich melden dat ik morgen...
3: Er zijn er heel veel die zich aanmelden. Ik heb ook al heel veel gesprekken gehad. Maar ik zeg ook, dit is voor mij iets naast het zingen... wat ik in de komende 10 à 15 jaar heel langzaam wil opbouwen. Dus ik ben daar sowieso heel voorzichtig mee. Maar als er echt serieus talent tussen zit... dan laat ik dat niet lopen, absoluut niet. Maar Femke is iemand die ik al langer kende. Een fantastische zangeres. Alleen, die is zo veelzijdig en door haar veelzijdigheid...
0: Ik herken
3: het. Dat is een beetje de valkuil van Femke Hengeveld. En we zijn nu aan het werken aan een beetje eigen identiteit. En dat vindt ze toch een beetje in het volks wil ze gaan.
0: Ja, veelzijdigheid, dat betekent dus dat je nooit ergens ontzettend goed in bent dan, toch? Of niet?
3: Nee, nou ja, dat klopt.
0: Dat is het nadeel.
3: Ze heeft natuurlijk met bands gezongen. Ja. Nederlandstalig, Engelstalig, Duitsstalig. Maar als ik kijk naar Femke op zich, ja, het is fantastisch. Zangeres gewoon.
1: En nu gaat ze dus echt wel het volkse, Nederlands.
3: Ja, ze stond gisteren, kregen we de wildcard van Willy Oosterhuis voor het Mega Piratenfestijn. Ja. Dus heeft ze voor het eerst gestaan en dat heeft ze van genoten.
1: En ik denk ook wel dat daar ook wel...
0: Gaat Willy daar echt over?
1: Ja, nee, maar ik denk wel dat daar markt voor is toch, Bert. Want je hebt wel... Hoeveel dames kom je tegen op het Mega Piratenfestijn?
0: Niet zoveel. Samantha Steenwijk, Monique Smit.
3: Heel weinig zangeressen, ja.
0: Dus... En Willy geeft dan een wildcard?
3: Ja, die krijgt dan de ruimte om iemand het podium te geven. En die ging dit keer naar Femke, ja.
0: Ja. Hoe gaat het dan? Dan belt Willy jou op van Stef...
3: Nou, wij zaten toevallig in de opnames van een tv-programma. En toen zei Willy direct al... Oh, daar heb je een goeie aan. Ik zei, ja, een fantastische zangeres. En toen opperde eigenlijk zijn vrouw van... Joh, is dat niet wat voor de wildcard, voor het Mega Piratenfestijn? Ik zeg, ga van de week bellen. En dat heb ik gedaan, dus die heb ik meteen maar ingekopt, ja.
0: Ja, de vrouw van Willy.
3: Zei, wat een fantastische zangeres.
0: Heb jij ook nog gesproken, toch? Hè? Wij hebben de vrouw van Willy nog even gesproken. Ja. Gaan we hier maar niet herhalen wat ze allemaal zei over deze omroep. Maar
3: nee,
0: wel jammer dat het zo gelopen is. Want Willy is natuurlijk wel onlosmakelijk verbonden aan RTV Oost.
3: Absoluut.
0: Ja, toch?
3: Ja, voor mij wel. Ja.
0: Nick Schilder zat hier nog en die begon meteen over Willy Oosterhuis. Werkt hij hier nog? Ik zei, helaas niet.
3: Nee.
0: Maar goed. Wie wel bij ons werken?
1: Ja.
0: Ja, Cor en Marjolein kijk je toch inmiddels al? Of,
3: ik ga luisteren.
0: Maar Stef, leuk dat je er was. Kom nog een keer weer terug. Want ik heb nu je nieuwe single gedraaid, maar de andere nieuwe single komt er ook aan. Hè?
3: Eind oktober komt die uit, dus ik kom in november heel graag langs.
0: Ja, nou, je bent van harte welkom.
1: Hè? Ja. Mee, hè? Ja.
0: Oh ja, en ik zou hier ook wat mee doen met deze. Nou, het is toch leuk dat je luxe problemen hebt, toch?
3: Ja,
1: zeker. Ja. Ik denk wel dat hij gaat hem uitbrengen, hoor. Maar dit kan ook niet meer. De druk wordt te groot. Want hoe vaak gaan we de komende weken nog een paar keer draaien, toch, Bert?
0: Ja, als ik het wafje krijg. Want zover was ik nog niet. Dus als jij daarvoor kan zorgen, Stef, doe ik het.
3: Ik ga het overleggen.
0: Ja.
4: Wie zijn er vandaag ook weer jarig? Even bellen met Cor en Marjolein.
1: Hippe de piep! Hoera! Ja. En je hebt wel eens van die momenten, Bert, dat je gewoon de hele week al uitkijkt om één stem te horen. En ik heb dat altijd met Marjolein. En ik hoor ook een kanarie op de achtergrond. Dat betekent vertrouwd geluid. Marjolein!
5: Hallo, Bert!
1: Hallo! Ah, oh, Cor is er ook. Hallo, Cor.
5: Goedemorgen, wij zijn op locatie.
6: Ja, op locatie.
5: Bij Gerlinda van der Ziel.
1: Oh, ik hoor de agapones op de achtergrond.
5: Ja!
6: Een
5: parkietje.
1: Oh,
5: ja. Dus wij zijn bij Gerlinda.
1: Ah, wat gezellig. Daar zijn jullie ook weer het hele weekend.
0: Ik dacht dat
5: de hele dag zijn we hier.
0: Oh, lekker. Maar ik dacht dat jullie gisteravond nog bij het plein zouden zijn. Want
1: bij Herbe.
0: Er waren wat stoelen voor jullie gereserveerd, maar jullie waren er niet gisteravond.
5: Nee.
0: Nou, kom erop, zou ik zeggen, met de jarige, hè, Bas?
5: Ja,
0: nou, normaal spreek jij altijd met Marjolein. Door de week mag ik met Marjolein spreken, nou, maar wel, in het weekend ga jij altijd voor.
5: Nou, dat was als eerste actrice Debbie Turner uit The Sound of Music.
0: Ah.
5: Ja. Die 70 jaar geworden. Ah,
1: mooi. We beginnen met hoger in de leeftijd weer.
5: Dan is Carice van Houten.
1: Carice van Houten.
0: 50.
5: 59.
1: Ja. 59.
5: Dan is jarig Jon van Eert. Die is 66 jaar geworden.
1: 66.
5: Yeah. En Ernst Lo.
1: Wie?
5: 62. Ernst Lo.
1: Ernst Lo.
5: Singer en songwriter.
0: Van Paleis het Loo.
1: Even een kleine rectificatie. Carice van Houten. Marjolein, stop. Ik moet je even corrigeren. Carice is 50 geworden.
5: Ja. Oh.
1: Jullie hebben misschien een oude Google opgezocht.
5: Carice van Houten, 50.
6: Ja. We hebben nog een geboortedag van...
5: Een geboortedag van Freddie Mercury.
0: We hadden Freddie nog even moeten draaien, Freddie Mercury.
1: En dinsdag is Corrie Konings jarig, hè?
5: Ja. Nou, de groeten, Stef Eckel, de groeten.
0: Doei. Nou, veel plezier in Zwolle vandaag. Doe Gerrit ook de groeten. Oké, doeg. Cor en Marjolein. Kijk, ze zijn druk, hè, Cor.
1: Ze zijn heel leuk, hè. Ze zijn de hele dag bij Gerrit.
0: Ze hebben niet zoveel tijd meer voor ons.
1: Nee. Sterallures, hè?
0: Ja, sterallures. Stef, veel plezier vanavond in Kampen.
3: Dankjewel, dat gaat goed komen.
1: Ik denk... Fietsje terug, dat zal wel even... Hè?
0: Of ga je lopend? Lopend?
3: Nee, ik kom vanuit Eelde met een hele krappe pendel. Dus we zijn echt met de auto.
0: Maar kun je niet iets later ook in kamp? Of kan
3: dat
0: dan niet?
3: Nee, dat is 12 uur moet klaar zijn. Ja.
0: Ah.
3: Dus ik mag hem afsluiten, ja.
1: Ja, leuk.
0: Ah, de burgemeester doet toch wel even... Of is de burgemeester heel erg streng in Kampen? Hetzelfde met mijn geboorteplaats te maken, denk ik.
3: Ja.
0: Oké. Nou, veel plezier. Vanavond staat hij dus in Kampen. En wat ga jij doen, Bas?
1: Ik ga nu naar de markt loempia's eten.
0: Ga je loempia's? Dat doe je elke zaterdag, hè? Loempia's eten. Ja.
1: En jij moet een wedstrijdje fluiten
0: zo, hè? Ik ga naar Oeken Brummen, ga ik naartoe.
1: Oeken Brummen, dames en heren. Even beveiliging klaarstaan, bed verlossen.
0: Nou, dat dacht ik niet, om eerlijk te zijn.
1: Hoe laat is je wedstrijd?
0: Half drie.
7: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraf. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
13: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur. Radio Oost.

0: hoopte te halen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Moskou, meldt het Russische persbureau Interfax. De twee hebben van de Amerikaanse president Trump een volmacht gekregen om dit weekend met de Russische president Poetin te praten over beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Witkoff en Kushner gaan morgen naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat zou voor het eerst zijn. President Zelensky heeft gezegd dat zijn land tijdens het bezoek geen aanvallen uitvoert op Rusland, en hij roept de Russen op ook niet aan te vallen. In Nepal is een derde overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Het gaat om een Chinees. Hij kon, begeleid door reddingswerkers, op eigen kracht de tunnel uitlopen. Gisteren werden er 10 dagen na de vloedgolf ook al 2 Nepalese medewerkers van een waterkrachtcentrale levend uit de tunnel gehaald. Waarschijnlijk zitten nog steeds 100 mensen vast. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen van het West-Nijl-virus geregistreerd, blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het weer op de meeste plaatsen vanmiddag droog en steeds vaker komt de zon door. Alleen in het noorden kan er nog een bui vallen. Het is een graad of 19 vanmiddag. Vanavond droog en vooral landinwaarts koelt het flink af naar een graad of 8. Morgen overdag droog en vooral in het binnenland zonnig, en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dankjewel. We gaan naar de weg, want het is erg druk. Ja, je weet ondertussen dat je de A35 niet kan pakken. Dat is Almelo richting Enschede tussen Delden en Hengelo-Zuid. Ze zijn er bezig met de weg en de weg is dus dicht. Dat is nog zo tot maandagochtend, 5 uur. Maar veel langer sta je in de file op de A28... als je vanuit het noorden richting ons komt, dus Groningen richting Zwolle. Tussen knooppunt Hogeveen en de wijk is een ongeluk gebeurd buiten onze provincie. Dus, maar wel bijna 45 minuten geeft hij nu aan. 7 kilometer lang is de file daar. De rechte rijstrook is daar dicht. Ik hoop dat je snel in Overijssel bent.
2: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijf je bij.
3: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
10: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
1: Radio Oost. Weekend

0: Meezingen met Handle With Care op Radio Oost. Weekend Overijssel. Hey, hallo, goedemiddag. 8 minuten over 12.
1: José de Bruin.
0: Misschien herken je dat wel, dat als je terugkomt van vakantie, dat het eerste wat je doet, naar de wc gaan. Omdat je eigen wc het allerlekkerste zit. Ja, zo voelt het voor mij ook een beetje op dit moment. Het is 8 minuten over 12. Je luistert naar Weekend Overijssel. Het programma waarin ik je op zaterdag en zondag op de hoogte hou van al het leuks wat te doen is in onze provincie. En dat is nogal wat hoor, kan ik je vertellen. Zo moeten we het zo meteen even hebben over auto's. Maar eerst leuk om wat van jou te horen. 06-4567-1331 staat wagenwijd voor je open. Even zwaaien naar Bram uit Steenwijk. Hey José, samen met de kids in de tuin aan het klussen. We maken een vogelhuisje. De radio staat op de tuintafel te draaien. Groeten vanuit het noorden van de provincie. Groetjes terug vanuit het, nou ja, wat is het? Beetje onderin de provincie, Bram. Emma luistert lekker vanuit Ommen. Hey José. Lekker aan het fietsen door het Vechtdal. Even gestopt op een bankje voor een bakje koffie. De radio heb ik aan op mijn telefoon. Het is genieten op deze zaterdagmiddag. Nou, Emma, en het weer, dat blijft ongeveer zo. Af en toe een zonnetje, klein beetje bewolkt. Ik hoop dat je tussen de buitjes doorfietst. Heerlijk. Ja, ik weet niet wat het is met Sanne uit Deventer, maar Sanne die appt mij elke week. Hey José, ik ben een appeltaart aan het bakken. Ik weet niet hoeveel appeltaarten Sanne bakt, maar het zijn er een hele hoop. De hele keuken ruikt al super lekker. Ik heb de radio gezellig aanstaan. Groeten vanuit Deventer. Bert-Jan is erbij. Die is er maar bij. Hij geeft meteen even een agenda-mededeling tot 13:30. Nou, tot 14:30 heb ik genoeg leuks voor je in petto, Bert-Jan. Geen zorgen. Want dan gaat hij naar Patrick. Patrick is namelijk 10 september jarig. Hij wordt 36. Gefeliciteerd alvast, Bert-Jan, met Patrick. En Patrick, als je luistert, ook gefeliciteerd natuurlijk. Hey, José is er weer. Maar morgen je Formule 1-shirt aandoen, hè? Groetjes van Johan. Ja, Johan doe ik morgen zeker. Johan die heeft namelijk een soort bijgeloof ontwikkeld. Moment dat ik mijn Formule 1-shirt aandoe, dan doet Max Verstappen het goed.

0: Hé, lekker hè? Gewoon mijn eigen toiletje. Ja, dan is dit weer een soort van. Goeie muziek heb ik natuurlijk altijd voor je klaarstaan. Mink de Wil met Spanish Troll naar Shakira. En Burna Boy. Dai Dai.
1: Hallo allemaal, hallo allemaal. Dank je wel, alsjeblieft. Graag gedaan vandaag. Oost.

Mink de Ville en zijn Spanish Stroll op Radio Oost. Dus je zaterdagmiddag. Hey, hallo, goedemiddag. José hier. Even wat proberen, hoor. Oh. Ik klik. Ja. Hallo. Die klinkt niet heel goed. Nog een keertje. Juist.

0: zaterdagmiddaghost.
1: Want om 2 uur begint daar het Twents Oldtimer Festival. Het wordt een weekend vol met klassieke voertuigen, rondritten. En op zondag, en dat staat dan in kapitalen, de grote show! Bestuurslid Anke van der Vecht, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: De grote show! Ja, dat klinkt heel spectaculair. Wat is dat?
2: Nou, de grote show is een flinke, indrukwekkende opstelling van allemaal klassieke voertuigen.
1: Wat heerlijk.
2: Morgen, inderdaad. Ja.
1: Ja, is dat dan ook meteen het hoogtepunt?
2: Ja, nou ja, vandaag is er natuurlijk ook het eerste hoogtepunt van ons festival. Want om 2 uur, het regent hier nu nog een beetje. Maar het belooft zo meteen droog te worden. We vertrekken hier om 2 uur met de grote rondrit. Voor trekkers en voor vierwielers is het. Trekkers, auto's, vrachtwagens.
1: Wat leuk.
2: Die verzamelen rond 1 uur hier op het terrein. En om 2 uur vertrekken die. Mm-hmm. Dat is een eerste mooi hoogtepunt. Dus mensen kunnen daar nog aan meedoen. Want het wordt echt droog. En het zonnetje komt er nog door straks.
1: Het wordt droog. Het wordt droog en je zit droog. Dat is meestal ook wel zo, toch?
2: Precies. Als dus mensen die willen komen kijken, mogen echt nog lekker op het terras bij ons komen zitten. Of langs de Westerveldweg gaan staan om de trekkers en auto's en vrachtwagens te zien.
1: Hoeveel auto's gaan er meedoen zometeen?
2: Nou, we zitten op dit moment op ongeveer 60 in totaal. Oh. Maar de ervaring leert dat als het zonnetje straks er is, dat er op het laatste moment nog een heleboel aanmeldingen bij komen.
1: Wat leuk zeg. Ja, ik vind het dus echt heel mooi. Maar mensen die niet dat diesel of de benzine door het bloed hebben lopen, kan je eens uitleggen wat dit nou zo speciaal maakt?
2: Ja, dat is toch voor de liefhebbers een mooie oldtimer voor de dag halen. En sommigen poetsen het nog een beetje extra op. En de anderen die hebben er tot vanochtend mee op het land gewerkt. Dat nog verschilt. Maar dan is het met onder elkaar, met liefhebbers, een mooi ritje maken.
1: Ja.
2: En, niet van A naar B, maar gewoon lekker onderweg genieten van het Twentse landschap. Ja, dat is machtig
1: echt
2: mooi.
1: Precies, dat is echt machtig mooi. Nou, en morgen dan staan ze dus allemaal te pronken op het terrein. Wat voor oldtimers moeten we daar aan denken? Want je zei het al even, je hebt trekkers dus. En je hebt gewoon echte oldtimers, auto's.
2: Ja, zeker. Ja, er zit van alles tussen. We hebben op dit moment zo'n 175 deelnemers die dus allemaal een verschillend voertuig meenemen. En dat gaat van een Rolls Royce uit 1935,
1: vet,
2: een enorme Cadillac de Ville uit 1959 met van die grote staartvinnen. Oh. Maar ook een Peugeot 201 uit 1933.
1: Ja, maar het is toch mooi dat je echt van alles hebt.
2: Ja, en dan ook vrachtwagens. Hartstikke mooie vrachtwagen. Ford 2700 uit 56. Wow. Een mooi ding.
1: Ja.
2: En een STF. Daar zijn er niet zoveel van 93. Dat is een Nederlands merk.
1: Mm-hmm.
2: Van Nederlandse bodem. Dus mm-hmm. Dat is bijzonder. En natuurlijk een heleboel oude trekkers. Zoals deusliefhebber. Daar ben ik zelf een beetje. Kom ik zeker ook aan de trekker.
1: De trekker aan de trekker. Ja, precies.
2: Ja, precies. Ja.
1: Leuk, Anke. Kan ik me ook voorstellen dat als je mee moet als zijnde, nou, misschien wel man of vrouw of kind, en je denkt allemaal, mijn pa of ma, die gaan naar die trekkers kijken of die oude auto's. Ik heb daar helemaal niks te doen. Maar daar heb je ook wat op bedacht, toch? Want er zijn nog meer dingen te doen.
2: Ja, zeker. Ja, het is goed dat je het zegt. We hebben inderdaad naast die opstelling van alles daaromheen. We hebben de demonstraties van oude ambachten op het terrein. En je kunt ook echt nog kijken naar traditioneel dorsen en maishakselen.
1: Dat vind ik heel leuk.
2: Ja,
1: vind ik heel leuk.
2: Er worden lekkere pannenkoeken gemaakt te plekken. En voor de kinderen is er ook erg wat leuks. Er is sowieso een springkussen, een grote zandbak. Je kunt er spelletjes doen, maar we hebben dit jaar voor het eerst ook hartstikke leuk kinderen-trekken-trek.
1: Oh.
2: Met een heuse traptrekker, met echt zo'n mooie sleepwagen erachter.
1: Wat
2: dus
1: goed.
2: Er zijn af en toe van die mooie wedstrijdjes.
1: Oh,
2: echt mooi.
1: Heel leuk zeg. Vandaag dus om 2 uur en morgen hoe laat?
2: Ja, we starten om 10 uur. Om 9:45 gaat de bromfietsrit weg. Dat is ook nog wel leuk om te zien voor de mensen die toch al op tijd komen. Maar om 10 uur trappen wij officieel af. En dan is er zeker tot een uur of 4, 5 nog een leuk muziekje. En kunnen mensen nog lekker in de tent ook van alles doen.
1: Ja,
2: en lekker blijven hangen.
1: Het blijft droog, laten we dat nog maar eens een keertje zeggen. Het wordt droog en het blijft droog, ook in Tillichten. En morgen, ja, dan wordt het echt zon overgoten, heel lekker. Dus echt een perfecte dag volgens mij.
2: Dat is de bedoeling. Ja, en de Twente-liefhebbers of Formule 1-liefhebbers, daar wordt voor gezorgd. Je kunt dat ook volgen in de tent.
1: Heel goed, heel fijn. Ik ben groot Formule 1-liefhebber, dus prettig dat je daar ook om hebt gedacht, Anke. Nog één vraag tot slot. Wat rij jij zelf?
2: Ja, mijn Saab Cabrio doet vanmiddag in de opwarmerrit mee.
1: Oh, dus jij hoopt echt heel erg dat het droog blijft, anders kan het dakje niet open.
2: Ja, precies dat.
1: Heel leuk, Anke. We gaan naar je zwaaien. Dank je wel, hè.
2: Ja, geweldig. Dank je wel.
1: Veel plezier vandaag.
2: Jo, bedankt.
1: Doei. Vanaf 2 uur dus het Twents Oldtimer Festival. En om Anke te citeren, het wordt droog.

0: 74, 75 op Radio Oost. Sorry Tanja, ik ben mijn nieuwsbedje kwijt. Wacht heel even.
1: Je nieuwsbedje kwijt? Ja, oké, ga jij lekker zoeken? Het kan allemaal nog. Neem ik even jouw programma over.
0: Ik denk dat ik hem heb. Wacht even, ik geen idee. Even kijken wat er nu gebeurt. Ja,
1: is wel professional. Ietsje lekkerder.
0: 2 minuten over 1:30 en het laatste nieuws krijg je van Tanja. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. De brandweer heeft vanochtend bij Badmen een paard uit een trailer moeten halen. Het dier was tijdens het vervoer gevallen en achterwaarts in de trailer terechtgekomen. Op de carpoolplaats langs de A1 werd het paard door een dierenarts gekalmeerd. Omdat de trailer daar niet langer kon blijven staan, werd hij onder begeleiding van de politie stapvoets naar een weiland verderop gereden. En daar haalden de brandweerlieden het paard voorzichtig uit de trailer en daar kan het dier even rustig bij komen. Wat een avontuur. Archeologen zijn opnieuw begonnen met opgravingen bij de middeleeuwse burcht van Kuinderen, vlakbij de grens van Overijssel in Flevoland. In de veengrond zijn houten funderingspalen van zo'n 750 jaar oud bewaard gebleven. De onderzoekers willen onder meer weten of de burcht ooit een voorburcht had. De ruïne moet uiteindelijk worden opgeknapt tot toeristische trekpleister met onder meer een audiotour en een ridderpad voor kinderen. Op oost.nl zie en hoor je meer over dit project. De provincie Overijssel heeft de afgelopen 3 jaar bijna 9 ton uitgegeven aan maatregelen tegen wolven. Vooral wolfwerende rasters worden gesubsidieerd. En die lijken effect te hebben, zo lezen we vandaag in Tubantia. Op plekken zonder goed raster werd de afgelopen 10 jaar ruim 9000 dieren gedood door wolven. En waar wel een goedgekeurd raster stond, waren dat er ruim 500. De provincie vindt het geld dus goed besteed, omdat de rasters de kans op een wolvenaanval kleiner lijken te maken. Wel waarschuwt de provincie dat de cijfers niet bewijzen hoeveel kleiner het risico precies is. En dan nog even een waarschuwing, want de landelijke OV-staking van woensdag 9 september die gaat door. Het ultimatum van de vakbonden aan het kabinet is afgelopen, maar volgens FNV zijn de bezuinigingen op de sociale zekerheid nog onvoldoende van tafel. Zo'n 70% van de geplande bezuinigingen blijft volgens de bond gewoon overeind. Ook in Overijssel heeft de staking grote gevolgen. Er rijden woensdag geen NS-treinen en ook de regionale treinen van Arriva en Blauwnet rijden niet. Bij de Twentse Arriva-bussen kan het aantal ritten beperkt zijn. De staking duurt 24 uur, van woensdagochtend vroeg tot donderdagochtend vroeg. En dat was het nieuws.
0: Dankjewel, Tanja. Gaan we nog even naar het weer. Vanmiddag klaart het steeds meer op. Het wordt 20 graden uiteindelijk. Morgen begint het mistig, later zonnig en droog. Ook wat warmer met 25 graden. En maandag is dan de zonnigste, maar ook warmste dag van deze week. Snel nog even naar de weg, want je hoorde Tanja vanochtend ook al vertellen. Er is een ongeluk gebeurd op de A28. Dat is het Groningen vanuit Groningen richting Zwolle, tussen knooppunt Hogeveen en de Wijk. Ja, die vertraging die loopt wat terug. Het is buiten onze provinciegrens, maar nog steeds wel 7 kilometer file. 34 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. Let op, als je over de A35 wil, Almelo richting Enschede, tussen Delden en Hengelo-Zuid, zijn er wegwerkzaamheden. De weg is dus dicht en dat blijft zo tot maandagochtend 5 uur. Verder nog wat kleine vertragingen, maar daar ben je allemaal binnen 5 minuten doorheen.
2: José de Bra.

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van
1: 1994?
0: Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
2: Je voelt je thuis in Overijssel.
3: Toppers van toen en nu.

0: Heel veel zin in. Strakjes naar de toppers van toen 1994. Ja, ik vind dat dus heel leuk, want ik was toen... vijf. Ja, dat is toch een beetje het moment dat je ergens in je gedachten de eerste herinnering hebt aan de muziek, toch? Hey, en het eerste feestje wat ik ongeveer heb meegepakt, dat was het Kattegat Festival. We gaan er zo meteen eens even over bellen, want ze hebben een nieuwe locatie. Maar eerst naar een man. Komt hij uit 94? Nee, hij is veel jonger. Heb je wel eens gehoord van Ruben Hillen? Ruben Hillen die komt uit Hengelo. En hij won de Voice of Holland. Ja, echt fantastisch. En dat is terecht. Wij kennen hier in Overijssel Ruben al een tijdje. Hij deed veel samen met zijn zus, had een coverbandje en zo. En is vooral nuchter. Maar echt heel nuchter. Hij zit nog net niet mooi. Toen hij de Voice won, nee, hij was wel echt heel enthousiast. Maar hij is inmiddels niet meer te stoppen. Hij zingt loepzuiver. Hij brengt echt bakken energie naar het podium. Ja, en ik vind dat dus echt heel lekker, die no-nonsense mentaliteit. Hij verovert echt podium voor podium. Deed hij al met 20 Seconds. Dat was het liedje wat hij mocht maken na de winst van de Voice of Holland. Maar ja, Oost-Nederland bracht hem misschien wel groot, maar... Heel het land loopt nu een beetje met hem weg, hè? Het mooiste bewijs hoor je daarvan nu, want vers van de pers, zijn allernieuwste track. Hij heeft een nieuwe oogst. En toen hij een nieuwe oogst hoorde, toen zei hij...
1: Ah, wat top! Ja. Ah, dat is super. Mm-hmm. Echt super, ja.
2: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
3: Deze week... Ruben Hillen. Higher Love.
2: Dit is de nieuwe oogst. It's my-

Mira Estefan en Bad Boys op Radio Oost. Hey, hallo, José hier. Gezellig dat je erbij bent. Ja, het is heerlijk, hè, van die meeslepende popmuziek uit de jaren 80. Ja, wat ook heel lekker is, is een goed boerenrocknummer. Ik krijg verschillende appjes, maar echt verschillende appjes. Hey, José, wil je misschien een boerenrocknummer draaien? Zo vraagt Diana uit Den Ham om een piratenhit, Telegram uit Tennessee van de Mary Boys. In dit geval Johan echt voor een stevig, goed boerenrocknummer. Ja, ik kan het eigenlijk bijna niet laten, hè, als het zo vaak gevraagd wordt om dan een goed boerenrocknummer te draaien. Is alleen nog even de vraag welke. Zullen we dan zometeen gaan voor iets van normaal? Of gaan we zometeen voor iets van bukkers? Je mag het maar laten weten. Normaal, dan mag je a-appen naar de studio 06-4567-1331. Wil je liever bukkers horen? Doe dan maar even de B van Mukkers naar 06-4567-1331. Is dit eerst Self Control? Oh, no.

0: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
1: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
4: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
4: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Vodafone.
6: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kampereninachterhoek.nl.
7: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Voor de grootste keuze in

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 1 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook vandaag houdt de politie zoekacties in en rond Overasselt. Waarnaar gezocht wordt, is niet bekendgemaakt. Omroep Gelderland meldt dat zo'n 25 mensen met metaaldetectoren aan het zoeken zijn in een berm en een weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok een groep mensen met bivakbussen naar dat huis. Er is geschoten en een beveiliger kwam om het leven. De afgelopen dagen zijn meermaals wapens gevonden in het onderzoek naar de schietpartij. 3 mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde de auto. Zij raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden.

0: president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. In Nepal is een derde overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Gisteren lukte dat ook al bij twee andere medewerkers van een waterkrachtcentrale. De toegangswegen tot de tunnels werden anderhalve week geleden bedolven door de stortvloed van stenen, ijs en modder. Het weer op de meeste plaatsen droog en steeds meer zon bij een graad of 19. Vanavond droog en ook morgen droog en dan vooral in het binnenland zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dankjewel. We gaan nog even naar de weg, want het is nog altijd aansluiten op de A28. Daar is eerder vanochtend een ongeluk gebeurd. Daardoor is de rechte rijstrook dicht tussen knooppunt Hogeveen en De Wijk. Het is ietsjes buiten onze provincie, maar je hebt er wel veel last van als je vanuit het noorden naar ons toe komt. De weg is daar dus aan de rechterkant dicht. Het zorgt voor een vertraging van 26 minuten. 7 kilometer lang is de file daar. Zeg, je hebt nog, even kijken hoor. Ja, precies 3 minuten om mij te laten weten wat jij zou willen horen. We hebben namelijk een soort battletje bedacht. Mag kiezen tussen normaal en je mag kiezen tussen bukkers. Bijvoorbeeld deze. Ja, deze bijvoorbeeld.

0: Fan van Bukkers ben ik ook. Dus laat maar weten wat je zou willen horen. A voor normaal en B voor Bukkers.
1: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
2: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
3: 18 en 19 september is hij er weer. Misschien wel de mooiste rally van Nederland. De Eurol Hellendoorn Rally. Ben jij erbij? Check eurolhellendoornrally.com voor meer info.
4: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
3: De Eurol Hellendoorn Rally wordt mede mogelijk gemaakt door Ten Brinke Reizen.

0: Let's go!
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Wij zijn Medipoint.
3: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
4: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
3: En voor Harold met een sta-opstoel.
5: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
3: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
6: Medipoint.
3: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
6: Medipoint.
3: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de camper.

0: Kaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Radio Oost. Weekend Overijssel.
3: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
4: Ik weet niet wat ik nou weer gedaan heb, maar alles slaat hier een beetje op tilt. Ik vroeg je namelijk, wat wil je horen? Wil jij misschien horen Bukkers? Of wil je misschien horen Normaal? Het is allemaal de schuld van... de schuld klinkt zo zwaar, hè, Johan? Dat bedoel ik niet zo. Het is allemaal de schuld dus van Johan. Die wil namelijk graag een lekker boerenrocknummer horen. En ik kreeg eerder ook al een appje van Dianne die ook lekker gaat op die rockmuziek. Ik liet aan jou de keuze wat jij wilt doen. Wil jij dus horen een Normaal die je bijvoorbeeld kent? Van.
5: Dus ik hoor met z'n tweeën, dus hoor niet samen. Niet alleen, wie doet het samen?
4: Wie doet het samen? Of misschien deze wel.
5: Niet de rustdoeman, niet de rustdoeman. Eerst met de kamp op een de weerpunt.
4: Niet nog rustdoeman, of misschien ga je voor deze.
6: Wie zal dit hier op karakter met me doen?
4: Dan heb je B-geappt naar de studio, want dit is Bukkers met Duitse grens. Ik ken ze natuurlijk ook van... Van Vossenjacht. Ja, het is echt ongelooflijk spannend in de app. Ik heb echt heel veel appjes voor me. Het soort ultieme strijd lijkt het wel. A, Normaal en B, Bukkers. Nou, mijn scherm vliegt echt letterlijk alle kanten op. Dianne Overmans die ging als een van de eerste voor optie B. En ze krijgt echt flink wat bijval. Want ook Janneke en Henk die gooien echt op het allerlaatste moment hun gewicht in de schaal voor Bukkers. Maar man. De aanhang van A is simpelweg niet te stoppen vanmiddag. Dinant Grijze stuurt vanuit Hengelo met een snelle A. Riek appt heel stillig A, want de boer is troef. En Hans en Mark die roepen dat het weekend officieel is begonnen. En het allermooiste appje? Ja, dat komt toch echt wel van Johan. Normaal. Klok op rok. Nou Johan, trek die ijskoude klok maar open. Voor mij is het doorslag gegeven.
7: Ja, je wilt er gewoon bij zijn, hè? Bij zijn is meemaken. Dat is normaal, dat is gewoon gezellig.

Ja, ik blijf dit gewoon heel goed vinden. Normaal en de klok op rock. En ik ben niet de enige, want de app stroomt echt over van de leuke reacties. Op normaal en de klok op rock. Hey, fijn dat je er bent.

0: zaterdagmiddaghost.
1: Met Weekend Overijssel. En in Weekend Overijssel vertel ik jou precies waar je naartoe kan, waar je naartoe misschien wel moet, omdat het echt heel leuk is. Nou, dan zou je bijvoorbeeld kunnen gaan naar het centrum van Enschede. Want daar bruist het momenteel van de kunst. Van street art tot muziek en van workshops tot straattheater. Je vindt het echt allemaal. Hebben Red Roots en Street Art Festival de handen ineengeslagen om er een onvergetelijke dag van te maken. Daar aanwezig is ook Monique Richters van de organisatie. Monique, hallo, goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Is het al druk daar?
2: Ja, het begint nu lekker binnen te lopen allemaal. We hebben net wat regen gehad.
1: Ja.
2: Maar het zonnetje komt erdoor en ja, het wordt wel gezellig.
1: Heerlijk. Ja, en je was net al bij een voorstelling, zei je.
2: Ja, ja, jij belde mij en ik zat, dat is een hele mooie plek die bijna niemand weet, op het dak van het muziekkwartier. Heb je een groot dakterras en daar speelt momenteel André Manuel met de voorstelling Volksuil.
1: Ja, en die voorstelling, ik heb me daar zoveel over laten vertellen, dat je eigenlijk moeten we iedereen die zien in Overijssel.
2: Ja. Ja. Nou ja, hij speelt nu. Hij komt is maar één keer, maar is echt een aanrader.
1: Nou, ik vind het ook een mooie plek, het dak. En als je dan een beetje zonnetje erbij hebt, dan is dat best wel te doen, toch?
2: Ja, super.
1: Wat is er vandaag allemaal te doen?
2: Nou, heel veel. Ik sta nu op het Stationsplein, want als je de trap afloopt, ga je naar het Stationsplein. Daar zijn tientallen streetartiesten bezig met een schutting helemaal, zeg maar, om te toveren tot Hall of Fame.
1: Oh, wat leuk.
2: Ja, want die schutting staat er voor de verbouwing. Die blijft nog wel een periode staan. Ja. En wij dachten, dat moet beter.
1: Mooi, mooi.
2: Dus daar zijn nu diverse kunstenaars uit heel Nederland zijn bezig. Het ontstaat nu een prachtige wand.
1: En als ik dan denk Hall of Fame, dan denk ik misschien ook een beetje aan de Walk of Fame. Zoiets is het niet. Het is gewoon meer kunst, wat zeg maar alle kunstenaars verzamelen zich daar.
2: Ja, alle kunstenaars. Ieders heeft een plek gekregen. En die zijn nu druk bezig, maar je ziet het gewoon ontstaan. Het is echt prachtig.
1: Wat te gek zeg. Ik zei het net al even, het zijn eigenlijk twee festivals in één, toch?
2: Klopt.
1: Hoe zit dat dan?
2: Nou, vorig jaar hebben we in het kader van Enschede 700... hebben we het Red Roots Festival samen met Metropool georganiseerd. En toen hadden we vanuit het ondernemersfonds een bijdrage voor Enschede 700. En toen hebben we een mooi muziekfestival met bekende artiesten kunnen organiseren. Mm-hmm. Nu hebben we iets minder te besteden.
1: Helaas.
2: Helaas. Mm-hmm. Maar daar laten we ons niet door
1: kennen. Heel goed.
2: En wij hebben een street art festival. En wij zijn met de productieteam van de Bruisende Binnenstad, onder meer te Pol, hebben een plan opgezet om de street art te combineren met muziek. Dus nu is het overdag vooral kunst, wat op alle vlakken met workshops, met die kunstenaars en op een aantal locaties. En vanavond heb je een wisselend muziekprogramma op 10 locaties.
1: 10?
2: Dus 10, ja. Dus van het Willem Wilmingplein tot Metropool, Café Rox, de Jolly Jug, Vestzak Theater, Craft District. Daar spelen allemaal bandjes.
1: Wat te gek zeg. En aan wat voor muziek moet ik dan denken? Is dat dan ook allemaal heel verschillend?
2: Het is allemaal heel verschillend, maar wel een beetje in de geest van het street art festival.
1: Leuk.
2: We hebben bijvoorbeeld de Bluegrass Boogeyman. Dat is een begeleidingsband ook van Tim Knol. Mm-hmm. Die speelt om 7:30 bij de Craft District. Bij het Willem Wilmingplein hebben we vanaf 4:30... muziek op een heel leuk podium, een oude brandweertruck. Daar speelt Marlon Pichel, Naomi, Elephant, The Dawn Brothers. En in het muziekcafé speelt ook van alles, waaronder Anne Soldaat, Hilltop Holers.
1: Het klinkt niet alsof jullie te weinig geld hebben, Monique. Het klinkt gewoon echt als een fantastisch festival. Ja. Wat je dan toch maar weer even uit de grond stampt.
2: Precies, ja. Het is een mix van lokaal En iets van verder weg. Maar,
1: mooi toch? Ja, wat kan ik nou doen, behalve langskomen, om te zorgen dat er volgend jaar weer zo'n festival is?
2: Nu vooral langskomen en veel zeg maar ook op je socials delen hoe leuk het hier is.
1: Heel goed, precies. Gewoon zoveel mogelijk mensen die kant op trekken eigenlijk.
2: Zeker, en zegt het voort.
1: Nou, daar zijn wij in elk geval goed mee bezig.
2: Ja, want alle locaties zijn gratis toegankelijk. Alle workshops zijn gratis deel te nemen. Dus ja, dat moet je niet van weerhouden om te komen.
1: Nee, zeker niet. Het weer droogt op. Met andere woorden, veel te doen vandaag in Enschede. Ja. Ik vind het te gek, ja. Monique. Dank je wel.
2: Ja, graag gedaan.
1: En natuurlijk ook heel veel plezier, hè? Want dat hoort er ook gewoon bij.
2: Ja, nou ja, en ik zie je dan straks wel, hè?
1: Tot strakjes, ja, is een klein eindje vanuit Hengelo. Ja. Dus tot zo.
2: Okay, tot
1: doei,
2: zo.
1: Doei.
2: Doei.
1: Zometeen hoor je Suzanne en Freek. Niemand na Abba en Mamma Mia.

0: Suzanne en Freek doen het samen. Ik vind het dus heel leuk. Ze hebben een kindje en het heet Sef. Suzanne en Freek. Niemand op Radio Oost. Het is precies 2:30. Het laatste nieuws krijg je van Tanja. Goedemiddag.
1: Wat een timing, hè? Goedemiddag. De brandweer heeft vanochtend bij Badmen een paard uit een trailer moeten halen. Het dier was tijdens het vervoer gevallen en achterwaarts in de trailer terechtgekomen. Op de carpoolplaats langs de A1 werd het paard door een dierenarts gekalmeerd. Omdat de trailer daar niet langer kon blijven staan, werd hij onder begeleiding van de politie stapvoets naar een weiland verderop gereden. En daar haalden de brandweerlieden het paard voorzichtig uit de trailer. Het dier kan daar nu rustig bij komen. En dan nog even naar Twello, waar de brandweer in actie moest komen, ook al. Want rond 11:30 is bij een visboer in Twello brand uitgebroken in een rookoven. De visboer die staat normaal gesproken met zijn kraam op het plein bij de supermarkt. Toen de rookoven vlam vatte, probeerde hij het vuur eerst zelf te blussen, maar de brandweer moest er uiteindelijk toch aan te pas komen. Die had het vuur snel onder controle en raakte niemand gewond. En na het blussen hadden de brandweerlieden blijkbaar wel een beetje trek gekregen, want ze bestelden gewoon een portie kibbeling bij de visboer. Dus ja,
2: en die kregen ze niet gratis. Ja,
1: dat vermeldt
2: dat
1: het bericht vertelt dan weer niet.
2: Oh, nee, jammer, dus ik zou ze echt broodjes haring en kibbeling en van alles aanbieden. Ze hebben je zaak gered.
1: Nou dat, dus het zou zomaar kunnen, maar het stond er niet bij. Dus wellicht kunnen we dat in het volgende uur nog meenemen.
2: Heel leuk.
1: Archeologen die zijn opnieuw begonnen met opgravingen bij de middeleeuwse burcht van Kuinderen, vlak bij de grens van Overijssel en Flevoland. In de veengrond zijn houten funderingspalen van zo'n 750 jaar oud bewaard gebleven. De onderzoekers willen onder meer weten of de burcht ooit een voorburcht had. De ruïne moet uiteindelijk worden opgeknapt tot toeristische trekpleister met onder meer een audiotour en een ridderpad voor kinderen. Op oost.nl zie en hoor je meer over dit project. En wie ook te zien is op oost.nl, dat is de Syrische Mohammed Yassim al-Hussein. Hij is echt een hit op TikTok met zijn vrolijke Nederlandse begroetingen. Hij woont inmiddels 4 jaar in Nederland en staat regelmatig op het station van Zwolle om mensen met een heel simpel hallo allemaal te begroeten.
2: Ik vind dat je dit beter kan, Tanja. Ja, nou, zullen we even luisteren hoe hij het doet?
1: Nou, wou ik net zeggen. Hij kan
3: hallo
1: het
3: allemaal. Hallo allemaal, denk je wel. Alsjeblieft, graag. Dan vandaag, Oost.
2: Heel goed.
3: Lekker. Dankjewel. Alsjeblieft.
2: Dit zit dus echt al, nou, ik denk zeker 2 weken dat ik dan zeg maar beneden kom bij mijn kinderen en dan zeg ik hallo allemaal.
3: Hallo allemaal. Dankjewel. Alsjeblieft. Graag.
2: Ja, dat is echt heel naar, maar dat zit echt continu in mijn hoofd. Het is zo'n leuke vent.
1: Het is echt fantastisch. En ja, nou, dat vinden meer mensen, hè? Niet alleen jij en ik, maar zijn filmpjes worden echt massaal bekeken en inmiddels herkennen mensen hem ook op straat. Ze vragen dan om een foto of een filmpje. Ja, hij leert zelf nog Nederlands, dat hoor je een beetje, maar dat maakt het denk ik juist zo geniaal, dit stukje. Dus
2: echt heel leuk. Als je ons nog niet volgt, doe dat dan even. Wij zijn RTV Oost op Instagram en radio.oost op Instagram. En dan zie je dus deze man in beeld. En die legt dan ook uit in het Arabisch dat hij de taal nog niet beheerst. En dat hij Nederlanders zo'n leuk, lief, grappig volk vindt. Ja, het is echt een soort inspiratiebron. Ik vind hem echt heel erg leuk.
1: En het enige wat hij hiermee wil is gewoon mensen blij maken. Nou, volgens mij is dat helemaal gelukt.
2: Zeker. Meer nieuws op oost.nl en via de Oost-app. Nou, zullen we nog even kijken naar buiten? Het is een beetje wisselvallig nog. Ja, ik krijg veel berichtjes dat het dan hier en daar nog wat regent. Ik heb heel hard geroepen. Het wordt beter. De zon gaat schijnen. Het staat ook in het weerbericht dat het echt wel wat opklaart. Ja, geleidelijk aan wordt het wel echt overal droog, wordt me beloofd. Met een stevige westenwind wel. Het wordt dan 20 graden. Vannacht opklaringen en met af en toe een zwak afnemende wind. En dan koelt het ook behoorlijk af naar een graad of 8. En dat zorgt er morgenochtend voor dat de dag echt fris begint met soms ook wat wind, wat mist. En dan later wat wind die de mist weer wegwaait. Ja, snap je het nog? Veel zon en morgen loopt de temperatuur op naar een graad of 22. Dan nog naar de weg, want het is nog altijd aansluiten op de A28. Groningen richting Zwolle tussen knooppunt Hogeveen en de wijk. 25 minuten vertraging daar nog. Ja, de vertraging loopt wel wat terug, maar het gaat echt heel langzaam. Tussen knooppunt Hogeveen en de wijk is dat 5 kilometer lang is de file. De rechte rijstrook is er dicht, heeft dus te maken met een eerder ongeluk. En even opletten op de A35, Almelo richting Enschede, tussen knooppunt Buren en Hengelo-Zuid. De weg is daar nog altijd dicht door wegwerkzaamheden.
4: José de Bruin.
3: Hallo allemaal, hallo allemaal. Dank je wel, alsjeblieft, graag. vandaag Oost heel goed en lekker.

0: Oosttribune.
1: Vanavond FC Utrecht Go Ahead Eagles. En morgenmiddag FC Groningen FC Twente. Volg deze wedstrijden uit de Eredivisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Patrick Hernandez en Born to be Alive op Radio Oost. Zometeen gaan we een klein beetje rocken. Beetje rock en dan doen we in onze broek. Dit klinkt heel raar. Ja, maar goed, ja, je moet maar blijven luisteren. Dan weet je zometeen precies waar het over gaat. Maar eerst even naar Jeroen van der Boom. Misschien wist je dat helemaal niet, maar Jeroen van der Boom is eigenlijk gewoon een supergoeie stemimitator. Hij maakte verschillende typetjes ook. Hij werkte aan jaren 90 bij BNN en bij Veronica. En daar leende hij zijn stem aan tientallen bekende Nederlanders. Dat deed hij bijvoorbeeld in het populaire persiflaasjeserie Café de Wereld. Ken je dat nog? Ja, dat is ergens uit Zero's, geloof ik. Met allemaal soort cartoons van bijvoorbeeld Wilders. Maar ook bijvoorbeeld Gerrit Joling, René Vroger. En onze koning nu, Willem-Alexander. Nou, voor al die typetjes heeft hij dus zijn stem geleend. Nou ben ik even in de archieven gedoken. En ik hoorde dus dat hij ook Joop van den Ende nadeed. Ja, het klinkt heel raar. Luister even mee.
1: Ja, die speelt, die komt aan het einde van...
2: Wij wel.
3: When the Lady Smiles wordt nu gebruikt voor die reclame van de ANWB.
1: Ja, dat is een schitterend concept. Een oude vrouw heeft pech en dan helpt een knappe jonge vrouw haar door een fotootje van zichzelf door te sms'en. Ja, dan komen ze wel.
0: Ja, ik weet niet, maar ik vind het nog steeds Jeroen van der Boom. Ik vind het niet per se dat ik denk, oh nou ja, dat is typisch Joop van den Ende. Nou goed, misschien moet ik er toch nog even verder in duiken. Jeroen van der Boom kan wat mij betreft beter zingen. Jij bent zo op Radio Oost.

0: van der Boom. En jij bent zo op Radio Oost. Een festival voor iedereen. Dat is hoe je broekrock wel een beetje zou kunnen omschrijven. Ook dit jaar is er op het terrein van Dini in Broekland weer van alles te beleven. Iets met een harpyoga. En een ode aan de oehoe-man. Zoiets denk ik dan. Nou, Stefan Ruiter van de organisatie, die weet precies wat een oehoe-man is, toch Stefan?
1: Ja, klopt.
0: Wat is een oehoe-man dan?
1: Nou, in Deventer liep er een paar jaar geleden iemand rond die 's nachts mensen wakker hield en heel hard oehoe schreeuwde. En om hem te eren hebben wij als ludieke boekrock...
0: Ben je er nog? Je valt helemaal weg.
1: We gaan de vogelherkenningsapp Merlin Bird ID gaan we proberen te foppen met het publiek.
0: Oh, wat leuk zeg.
1: Dat is een wedstrijd door zoveel mogelijk vogels na te doen, zodat die app zegt van, hé, dat is een merel, hé, dat is een oe.
0: Leuk. Ja, heel leuk. Het klinkt ondertussen een beetje alsof je je telefoon in de wc hebt gegooid.
1: Oh,
0: ja, nee, okay. Zo is het weer goed. Blijf zo staan. Een oehoe dus, met het nadoen met het publiek.
1: Ja, oké.
0: En een merel nadoen met het publiek. Hoeveel mensen heb je daarvoor nodig, Stefan?
1: Nou ja, wij hebben ongeveer 300 of 400 man publiek.
0: Ja.
1: Soms 200 man. Maar we hebben ook een wat kleinere ruimte met allerlei acts en allerlei gekke fratsen.
0: Ja.
1: Dus we hebben zowel muziek van punk tot aan ska, als zijnde ook allerlei gekke acts, zoals de ode aan de oehoe-man. Maar er komt ook iemand een lezing geven. We hebben modulaire synthesizers, allerlei gekkigheid.
0: Heel leuk. En iets met harpyoga las ik ook.
1: Ja, dat is helemaal fraai. Er komt een internationaal bekende harpiste. Die komt op zondag, op de tweede dag van Broekrock, komt hij in een leeggepompte messilo, komt zij een optreden geven.
0: Ja.
1: Eerst met yoga en daarna voor een heel breed publiek die gewoon kunnen zitten en rustig wakker kunnen worden met harp.
0: Stefan, hoeveel bier drink jij voordat je dit bedenkt?
1: Oh, dat gaat niet met bier. Dat is allemaal gewoon lekker chillen en dan komen die dingen vanzelf.
0: Ik vind het namelijk echt heel leuk. Maar ja, het is ook veel gekkigheid, maar wel een beetje met serieuze nood, toch? Mensen moeten het gewoon leuk hebben.
1: Nee, mensen moeten het leuk hebben. Het is ook niet alleen maar muziek, maar dus ook gewoon af en toe gewoon serieuze lezingen tussendoor. En wat we heel belangrijk vinden, dat het compleet gratis is. Want Broekrock bestaat al 28 jaar in Broekland Overijssel. En is ook al 28 jaar gratis te bezoeken. Mm-hmm. De drank is natuurlijk niet gratis, maar ja. Iedereen mag gratis naar binnen.
0: Ja, precies. Nee, heel goed. Het festival is dus uniek en gratis te bezoeken. En dat is volgens mij behoorlijk ingewikkeld om dat ook nog een beetje financieel voor elkaar te krijgen. Want ik hoor alleen maar dat festivals niet doorgaan en dat het allemaal moeilijk is omdat geld gewoon op is. Hoe doe jij dat dan wel?
1: Ja, wij zorgen gewoon voor niet te dure acts. Dus wij gaan niet voor de coverbands, voor de tributebands die best wel wat kosten. Wij gaan juist voor waar het een beetje schuurt. Dus bands die net beginnen of die net zijn begonnen met eigen werk, die willen we graag een podium geven. Dat trekt geen volle zalen, maar dat trekt wel een heel leuk publiek die echt wat echt voor die muziek komt.
0: Leuk.
1: En wij hebben 11 of 12 bands dit weekend staan. Van Nederlandstalige pop tot aan Escalatie, een wat grotere ska-band vanavond.
0: Mm-hmm.
1: Maar ook bijvoorbeeld een band die uit het oefenhok voor de allereerste keer gaat optreden.
0: Spannend.
1: Op zondag op Broekrock. Fantastisch.
0: Ja, dat is toch fantastisch. Je kan misschien ooit wel zeggen, die band die is begonnen, die is echt begonnen bij Broekrock. Die heb ik daar voor het eerst gezien. Ja, ik vind dat dus echt heel erg leuk. Vertel even vanaf hoe laat vandaag?
1: Ja, vandaag beginnen we om 4:00 's middags met een popquiz. En om 17:30 is de eerste band. En dan duurt het tot 1:00 of 12:00 s'nachts. Komen er 5 of 6 bands komen er voorbij. En morgen beginnen we om 1:00 met die harpsessie in de messilo.
0: Mm-hmm.
1: En gaat het door tot ongeveer het avondeten. Dus lekker relaxed.
0: Leuk.
1: En morgen is wat meer voor families, voor kinderen, voor iedereen.
0: Mm-hmm.
1: En vanavond gaat het gewoon helemaal los.
0: Ja, en die oehoe-man, wanneer doen we
1: die
0: dat?
1: Die is morgen, die is
0: die
1: op zondag.
0: Oké, yes. Dat is wel handig om te weten, Stefan. Dan kan ik nog even een klein beetje oefenen, weet je wel. Even kijken of een klein
1: probeer
0: beetje...
1: Maar.
0: Oehoe, kan jij het ook?
1: Ja, ik kan heel goed de duif nadoen.
0: Oh, doe eens. Is dit een duif? Dit klonk meer als een lach.
1: Nee, dat ging helemaal goed. Dat was mijn telefoon.
0: Oh, dat was je telefoon. Goed. Stefan, heel veel plezier, hè? Je klinkt weer alsof je de wc bent gevallen. Maar ik neem aan dat je het een heel leuk gesprek vond. En dat je heel veel plezier gaat hebben.
1: Dank je.
0: Oh ja, daar ben je weer. Nou, doei! Ja,
1: iedereen komen. Joe.

van 1994. Het is het jaar waar Jan Willem zometeen naartoe gaat in de herschreven top 40 van 1994. De toppers van toen en nu hoor je zometeen.

0: documentaire uit de reeks Toen in Overijssel blikt RTV Oost terug op de Miro-rellen in 1996.
1: Autocrossende jongeren hebben gisteravond opnieuw overlast veroorzaakt in Enschede.
0: Plaats van handeling, het Miro-winkelcentrum in de Enschedese volkswijk Velverlindenhof. Een wijk die destijds toch al veel met vooroordelen te maken had.
2: Spanning, sensatie, ging er graag naartoe. Tot die in de avond.
0: Hoe illegale autoraces uitmonden in een veldslag met de politie. Vandaag bij RTV Oost. De Miro-rellen. Gierend uit de hand.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
9: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
11: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
10: www.123gold.de.
12: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
13: Radio Oost, thuis in Overijssel. 2 uur.
14: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De blokkade in de Britse stad Dover lijkt voorbij. Vanochtend versperde een groep van honderden gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het was een protest tegen immigratie. Ze riepen leuzen als Wiens straten, onze straten en stop de boten. De actie werd breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. Ook tientallen militairen konden worden gevolgd via de reisapp Polar Steps, meldt Follow the Money. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Het ministerie van Defensie verwijdert Polar Steps nu van alle telefoons van de krijgsmacht. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. Drie mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde haar auto. Ze raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder

0: Pam pa pa da pa. Pa pa pa da pa. Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion blijft je bij.
1: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
0: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
2: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
3: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
0: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kampereninachterhoek.nl.
4: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Radio Oost. Toppers van toen en nu.

0: Midnight Oil hoorde je. And the beds are burning.
1: Toppers van toen en nu. Jan-Willem Kobus.
0: En welkom in de hele goede middag op deze 5e september. Is het 9 minuten over 2. Onder Loonstaat die geniet nog steeds van een vakantie. En dan kan je nieuws vertellen. Volgende week doet hij dat ook nog. En dan is hij weer terug. Nou, de toppers van toen gaan er gewoon om door. Want we zijn nu bezig met het jaar 1994. Daar gaan we de top 10 van herschrijven. En ook jij kunt daaraan meedoen. Dat hebben al heel veel mensen gedaan. En jij kunt daar ook bij aansluiten. Verder hebben we natuurlijk de cryptogrammofoon. We hebben het album van de week en heel veel muziek van toen en van nu. Kriskras door elkaar, de rock'n'roll-legendes komen voorbij en rollen over de draaitafels en verder de lekkerste muziek. Gaat alle kanten weer op en oh zo lekker, dat wel. Aretha Franklin bijvoorbeeld en Say a Little Prayer.

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1994? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina. En luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost. Je voelt je thuis
1: in Overijssel. Toppers van toen en nu. Radio Oost. Een topper van nu.

Karen Whitcomb. Een hit van nu met Kingdom of Fear. Nieuw nummer dat je ook veel voorbij hoort komen op Radio Oost. En wat je elke zaterdag voorbij hoort komen is de... Cryptogrammofoon. Want naast het stemmen op de herschreven top 10 van 1994... kun je natuurlijk ook weer raden welk nummer uit die top 40... de cryptogrammofoon van vandaag is. Een cryptische omschrijving is het. Ik ben niet zo goed in cryptische omschrijvingen. Vorige week kreeg ik de opmerking... Tingelingeling is niet een cryptische omschrijving. Dankjewel. Toch veel geraden ook. Of dat nu gaat lukken is maar eventjes de vraag. De cryptogrammofoon van vandaag luidt... De gevoelige snaar. De gevoelige snaar. Welk nummer uit de top 40 van week 35, dus 5 september 1994, past daarbij? Het is voor mij zeker een gevoelige snaar, want we hadden zo'n ding vroeger in huis, maar niemand kon erop spelen. Nou, nu geef ik het wel heel erg weg. Jouw idee, het antwoord kun je doorgeven. WhatsApp naar 0645671331.

0: Fishes It en The Worker op Radio Oost. Het is er tijd voor...
1: De langspeelplaat van de week.
0: De langspeelplaat van de week. En dan kiezen we natuurlijk een track van een album uit 1994. En ik heb deze keer gekozen tussen alle mooie titels die er maar voor kwijt kwamen in een lijstje toen ik er eventjes naar zocht. Want je kunt echt alle kanten op in 1994. Zoals er zijn albums van Oasis, Blur, Pink Floyd, R.E.M., The Cranberries, The Rolling Stones, Green Day, Soundgarden, Nirvana, Jeff Buckley, The Prodigy. Ik heb nog een persoonlijke herinnering aan in 1994, kan ik je vertellen. Ga misschien straks nog wel vertellen. Maar de Prodigy, dat wordt hem dus niet. Wie dan wel? Paul de Leeuw had in dat jaar een album uit. En had eerder al heel veel successen met Nederlandse liedjes, vertalingen die hij dan uitbracht. En dit is er ook eentje van. Van de CD, Paracetamol, muziek tegen hoofdpijn, Paul de Leeuw. Het album van de week, Paracetamol. En daarin Voorbij.

0: Sweet Caroline hoorde je natuurlijk van niemand minder dan Neil Diamond op Radio Oost. Ik zou het bijna vergeten, maar je mag ook nog steeds stemmen natuurlijk voor de herschreven top 10. Elke zaterdagmiddag duiken we terug in de tijd, deze keer iets minder ver dan anders. We zitten even een keer in de jaren 90. 1994, om precies te zijn, is het jaar van de top 10 die wij herschrijven. Heel wat mensen hebben inmiddels al gereageerd. We zitten al tegen de 50 aan, maar daar kun jij natuurlijk ook bij. Kom op, meedoen. En het enige wat je hoeft te doen is even naar Facebook te gaan en daar klik je op de link. Dan kun je meestemmen en denk je, ik doe niet aan Facebook. Dan kun je ook gewoon eventjes een WhatsAppje sturen. En dan zorg ik dat jij de link krijgt en ook mee kunt stemmen voor die top 40. Eens even kijken. Oh, hallo, kan het zijn dat ik de link niet heb? Ik heb al 5 verschillende top 40's voorbij zien komen, waar elke keer geen wet op 1 staat. Oké, okay. Ik ga even kijken, Iedeke, waar dat in zit. We zien ook de cryptogrammofoon-antwoorden komen binnen. Maar ik was aan het vertellen dat ik je dus een WhatsAppje kan sturen met de lijst. Nou, 0645671331, dat is het nummer. En dan kan ik je een linkje sturen. Kun je gaan stemmen, want we hebben het namelijk over het jaar 1994. Met dit nieuws.
1: Dit is het nieuws van september 1994. In Rusland heeft president Boris Jeltsin vandaag opnieuw zijn steun uitgesproken voor de hervormingskoers, ondanks de toenemende druk vanuit het parlement. Conservatieve krachten proberen de economische liberalisering af te remmen, maar Jeltsin waarschuwde dat terugkeren naar het oude systeem een ramp voor het land zou zijn.
2: Долгие годы наше государство представляли собой два полюса.
1: In het Caribisch gebied heeft orkaan Marilyn aanzienlijke schade aangericht op de Amerikaanse Maagdeneilanden. Windsnelheden tot 160 km per uur hebben huizen verwoest en duizenden mensen dakloos gemaakt. Hulporganisaties zijn onderweg om noodhulp te bieden.
3: Hurricane Marilyn struck down on the Virgin Islands, specifically St. Thomas Island.
1: De Franse president François Mitterrand heeft vandaag het kabinet bijeengeroepen voor een spoedvergadering. Het belangrijkste agendapunt is de voortdurende sociale onrust die zich uit in grootschalige stakingen en demonstraties. De protesten zijn gericht tegen de bezuinigingsplannen van de regering.
4: Qui aboutissait au passage de ce qu'on appelle la zone occupée, puisque nous sommes encore en décembre 1941.
1: In Düsseldorf is vandaag bekendgemaakt dat een Nederlander wordt vervolgd wegens spionage voor de Oost-Duitse geheime dienst, de Stasi. De man werkte jarenlang als econoom bij de NAVO en zou vertrouwelijke informatie hebben doorgespeeld. De zaak krijgt veel aandacht in de Nederlandse media vanwege de internationale implicaties.
5: Het bleek dat er in de woning van de familie waar we logeerden, er wist niemand wat vanaf, was de afluisterapparatuur geplaatst.
1: En dan nog het weer. Vandaag wisselen zon en buien elkaar af met temperaturen rond de 18 graden. Morgen blijft het wisselvallig, met kans op stevige regen in het westen van het land.
6: ...1994.

Everlasting Love van The Love Affair hoor je op Radio Oost. We doen even een tussenstandje. Dat lijkt me een goed plan. De herschreven top 10, daar zijn we mee bezig. En je hebt de hele week al kunnen horen welke nummers zo'n beetje in de top 3 stonden op 5 september 1994. Want om die lijst gaat het vandaag. En inmiddels hebben we een tussenstandje wat betreft de stemmen tot nu toe. Er wordt heel veel gestemd en wat opvallend is, is dat er 2 Nederlandstalige nummers in de top 3 staan. Op dit moment op nummer 3 staat deze. I feel it in my finger. I feel it in my toe. Wet, wet, wet and love is all around staat nu op nummer 3. Deze staat op nummer 2. Marco Borsato, grote hit in 1994 en de meeste dromen zijn bedrog. Hoe waar het dat? En op dat moment stond een ander nummer op nummer 1. Dat was Wet, Wet, Wet. Maar nu, in jullie tussenstand, deze.

Van Dikhout en Stil in mei is de meest aangevraagde. En de herinneringen stromen ook weer binnen voor dit overzicht. Even kijken. JK, zegt hij, die komt uit Wieren. Die zegt, 1994 september was een maand voor mijn trouwdag. Nou, alsnog bijna gefeliciteerd dan. Jolanda uit Goor zegt, ik had net een nichtje gekregen. Was ik hartstikke trots op en nog steeds. Richard van Brugge uit Kampen zegt, weinig. En de vraag is dus, wat herinner jij je van de nazomer van 1994? Els die zegt, mijn zoon van 3 vond dat liedje van Marco Borsato ook zo mooi. En zong het helemaal uit volle borst mee. Zo leuk, op 3-jarige leeftijd zo meezingen. En Gerrit ter Horst uit Wolvega, ja ook van buiten de provincie, mag je natuurlijk van harte meedenken over de muziek. Hij zei, even kijken, toen bestond er nog een discotheek. Ja, dat waren tijden, 1994... was al wel een beetje aan het aflopen volgens mij, hoor. Het werd al wel iets minder. Grote andere feesten kwamen langzaam maar zeker door. Maar zeker in die tijd weet ik nog wel dat er een grote discotheek opende. Maar anderen gingen een beetje teloor, dat soort dingen. En heel veel mensen gingen naar, volgens mij, zak. Zeker in het oosten van de provincie. Dika is natuurlijk van alle tijden vanuit de hele provincie zo'n beetje discotheken in 1994. Wat een herinneringen zijn dat. Verder met de muziek van vroeger en nu. Deze is van iets minder vroeger, maar niet minder mooi.

0: Muziek uit 1990 van Guru Josh en Infinity. Voor sommige mensen, het is weer voorbij. Maar de 80's, die Back to the 80's week komt eraan.
1: Back to the 80's.
2: Radio Oost gaat vanaf zaterdag terug naar de jaren 80. De tijd van cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort dan de mooiste hits uit de jaren 80. We trappen de Back to the 80's week af met de grote 80's bingo in de Bas en Bert ochtendshow. Download nu gratis je bingokaart via oost.nl/80. Speel mee en maak kans op mooie prijzen. Back to the 80's, vanaf zaterdag op Radio Oost.

0: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
3: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
2: En voor Harold met een staalopstoel.
4: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
5: Medipoint.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
0: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
5: Medipoint.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
7: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
6: Of,
8: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
7: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
6: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
9: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
10: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
9: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
11: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
12: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
11: Camperbeurs Hardenberg. 18 tot en met 20 september.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 3 uur.
14: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polar Steps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polar Steps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en komt het verkeer weer op gang. In Tilburg is opnieuw de servo ontsnapt die eerder al zijn hok uit wist te komen. Vanmiddag rond 2:30 verscheen er een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is nog niet duidelijk. De servo in Tilburg ontsnapte vorig jaar mei ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. En een vrouw is vannacht in Rotterdam ingereden op een groep mensen op een terras. Niemand raakte daarbij gewond. De automobilist is aangehouden. Volgens de politie had ze gedronken. Uitgaanspubliek in de stad keerde zich na het ongeluk tegen de vrouw. Twee mannen zijn ook aangehouden. Eén voor vernieling van de auto en de ander voor het niet bij zich hebben van een identiteitsbewijs. Het weer, in het noorden nog kans op een bui, maar op de meeste plekken droog en steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, het koelt af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden en 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: 2:03. We hebben verkeersinformatie in die zin dat de weg afgesloten is. De A35 had je kunnen weten, maar ik vertel hem toch nog eventjes. Die weg is tot maandagmorgen 5:00 dicht. De A35 dus tussen Delden en Hengelo.

0: Appetito.
1: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
4: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
3: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Radio Oost. Toppers van toen en nu.

0: Jan Willem Cobus.
1: 3:08 tot 6:00 ben ik bij je met de toppers van toen en nu. En de toppers van toen, de top 10, die herschrijven we van 1994. Net al even een tussenstand gegeven. Op 3, Wet, Wet, Wet en Love Is All Around. Op 2, Marco Bossato, Dromen Zijn Bedrog. Was een hit in september 1994. En Stil In Mij van Van Dikhout staat in de tussenstand op nummer 1. Maar het staat allemaal heel dicht bij elkaar, dus het kan alle kanten nog op. Jij kunt meestemmen. Hoe doe je dat? Dan ga je even naar Facebook, zoek je Radio Oost op en daar kun je klikken op de herschreven top 10. En denk je, dat is me allemaal te veel werk, ik wil het gewoon even in de app doen. Dat kan ook, hoef je je computer en je Facebook niet op te starten. Kun je gewoon naar WhatsApp een appje sturen met de vraag of je de lijst ook even mag hebben. Dat kan dus op 0645671331. Even kijken of er nog weer meldingen binnen zijn gekomen, ook via WhatsApp. Want daar komen natuurlijk ook de antwoorden binnen. De antwoorden van het spelletje wat we ook spelen, zoals elke zaterdag. En laten we die ook nog maar eventjes doen voordat we het vergeten.
2: Cryptogrammofoon.
1: De cryptogrammofoon is namelijk ook nog in volle gang. En zoek daarom naar een nummer in de top 40 van 5 september 1994... dat aansluit bij de aanwijzing De Gevoelige Snaar. De Gevoelige Snaar, dat is hem. Ik zie ook wat oplossingen binnenkomen. Rob heeft hem al aardig goed. Laurens heeft hem ook helemaal in de smiezen. Eens even zien wie nog meer een goed antwoord binnen heeft. Hij is niet zo moeilijk blijkt, want Jacco heeft er eentje. Even zien. Paul die heeft het niet goed. Er wil nog iemand een link. Ja, Jacqueline, komt eraan hoor. De link, even kijken, die stuur ik naar jou door. Want dan kun je dus meestemmen voor de herschreven top 10 van 1994. Nou, eventjes dat meteen regelen. Plakken, daar gaat hij. Jacqueline kan ook meestemmen voor de herschreven top 10. Is er nog meer gereageerd? André heeft ook het goede antwoord uit Steenwijkerhold. Els zit in de goede richting. En nog iemand waar ik de naam niet van kan zien. Marije heeft het ook goed. Ik zeg dat het te makkelijk is, want ik heb nog geen verkeerde antwoorden binnengekregen. Maar dat maakt niet uit. Eentje kan er maar winnen. Die gaan we straks uitloten voor die... leuke prijs. Een leuk samengesteld pakket met dingetjes van RTV Oost. Maar het kan zijn dat het nog wel even duurt, want het lijkt erop dat het nummer in de top 10 komt te staan. En daarvoor kun jij dus nog steeds stemmen. Trouwens, heb je nog een vergeten plaat? Geef hem ook maar door. Altijd leuk. Nu eerst Suzanne Vega.

0: zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Deze week Ruben Hillen, A Higher Love.
0: Dit is De Nieuwe Oogst. It's my

Hij won The Voice en heeft ook een fantastische voice. Ruben Hille uit Hengelo. Hij is deze week de nieuwe oogst op Radio Oost met A Higher Love. We kijken eens eventjes naar een tussenstand van de lijst. Want top 10 die moet worden herschreven. De top 10 van 1994. Toen stond in die top 10 onder meer Everybody van DJ Bobo. Ja, komt dat even weer naar boven drijven. Ik kan echt niet zonder jou van Richard Kot. En Regulate van Warren G en Nate Dogg. Ja. Ik moet ook even denken hoor. Marusha met Over the Rainbow. Een klassieke traditional in een toenmalig housejasje. Swamp Thing van The Grid. Stond op nummer 6. En Feel What You Want van Christine W. La Cuca Macha van TNN. Oké. Okay. I Swear van All for One stond op nummer 3. Cotton Eye Joe van de Rednecks op nummer 2. En Love Is All Around van Wet Wet Wet stond toen op nummer 1 in 1994. En ik krijg wat reacties van mensen die aan het stemmen zijn. En die zeggen van, hey, hoe klopt dat nou? Ik ben aan het stemmen en de lijst die ik voor me heb staat niet Love Is All Around op nummer 1. Ja, dat komt omdat iedereen de stemlijst in willekeurige volgorde aangeboden krijgt. Zodat je niet denkt van, oh, dat was toen nummer 1, druk ik nou weer op nummer 1. Weet je wel, een beetje om creatief bezig te zijn met die lijst. En echt de favoriete nummers naar voren te krijgen van jou als luisteraar. Enige wat je hoeft te doen is even te reageren via Facebook Radio Oost. En je mag me ook een WhatsAppje sturen. Dan stuur ik jou de link en kun je snel ook eventjes meestemmen voor die herschreven top 10. Daar deden we velen zoals Gert uit IJsselmuiden. Veel wind, regen en weinig zon kan ik mij herinneren van van de Indian Summer dan niet in 1994. Ja, Gert heeft een heel andere, Gert Vanholt uit Beekbergen heeft een andere herinnering. Dat was de veerboot Estonia die toen verging in dat jaar. Dat zijn ook wel van die dingen die ik me ook nog kan herinneren. Ja, dat was ook wel een heel vreselijk verhaal. Een vrolijke bootverhaal heeft Maaike. Ze woont in Hasselt en ging toen met de boot varen door Noord-Groningen in 1994. En Hilbert die herinnert zich vooral dat Jacqueline nogal druk was met het voeden in 1994. En dan denk ik niet van de huisdieren, als ik het zo snel even lees. Goed, en tenslotte Desiree Terbergen. Ik herinner me nog helemaal niks van 1994, want ik was nog niet geboren. En toch mag je meestemmen voor die toppers van toen uit 1994 top 10. En dan een nummer op verzoek, want jarig vandaag zou zijn geweest Freddie Mercury. En daarom Queen and Love of My Life bij de toppers van toen en nu op Radio Oost.

0: Love of My Life hoorde je van Freddie Mercury en Queen op de geboortedag van Freddie Mercury. We gaan eens even in de cd'tjes duiken.
1: De langspeelplaat van de week.
0: Ja, de langspeelplaten die waren toen eigenlijk wel helemaal uit. Want natuurlijk was het cd-tijdperk in 1994. Maar albums werden er wel degelijk nog uitgebracht. Het was nog wel echt zo dat je moest kopen. Nu ga je via Spotify de nummers opzoeken en dan kun je ze draaien elk moment. Vanmorgen ook nog een mooi gesprek erover bij Bas en Bert. Natuurlijk met Stef Eckel, die ook zegt van ja, vroeger hè, dan bracht je een album uit en dan zag je wel een beetje wat de hits werden. Nu maak je een nummer en 5 dagen later zet je hem op Spotify en dan zie je wel wat er gebeurt. Andere tijden, toen had Paul de Leeuw de cd uit Para CD Mol. En dat was in de tijd dat hij ook bekend was met zijn Paul de Leeuw show, zaterdagavond volgens mij. En natuurlijk ook zijn typetje Annie de Roy. Oh nee, was het ook weer? Ik kan het niet eens precies nadoen. Oh, dat was heel zielig met dat Bob was natuurlijk, hè? Bob de Roy. En Annie, die dan ook een nummer op die cd had. Maar op die cd ook mooie gevoelige nummers. En deze ook. Het was een nummer dat Willeke Alberti uiteindelijk groter heeft gemaakt. Zomaar een dag Paul de Leeuw van Para CD Mol.

0: Wuthering Heights van Kate Bush hoor je. Ja, hier heb ik ook wel een herinnering aan. Volgens mij was het ook ergens in de jaren 90. Daar hadden wij een buurman in de straat. Die was een beetje in de war. En draaide deze dag en nacht. Ja, daar heb ik ook wel. Ik sliep aan de voorkant. Ook nog wel herinneringen aan uit 1994. Eens even kijken, want we gaan nog eventjes het hebben over de stemmers. Want er wordt weer goed gereageerd op de stemlijst 5 september 1994. En ook altijd daar eventjes bij de vraag van wat zijn jouw herinneringen aan dat jaar? Ik zie dat er net nog eventjes iemand binnen heeft ingeleverd wat zijn of haar herinneringen zijn. Dat zie ik nu in het lijstje. Ik werkte bij het GAK als administratief behandelende beambte WW. Zo, dat is een hele mond vol, Jacqueline. 1994. Hebben we het over. Ben Knapen uit Holden herinnert zich helemaal niets, helaas, uit 1994. Heeft wel meegedaan met de stemmen. Heeft onder meer gestemd op No Good en van The Prodigy. En Dromen zijn bedrog van Marco Borsato, om wat uiterste te noemen. Ook Annette doet mee uit Glanenbrug. Geen reactie over de herinnering, maar wel Gaster, Biva Normaal en Wet als onder meer de keuzes voor de top 10. Even kijken, Nettie uit Rijssen heeft het over vanuit Zoetermeer. Elk weekend naar onze staakcaravan in Markelo in 1994. Ook zij heeft Wet als een favoriet aangemerkt onder meer van het hele lijstje. En even kijken, hebben we nog meer herinneringen die we eventjes kunnen noemen. Oh ja, ook Karin uit Deventer zegt, ik zat toen op de politieopleiding. En heeft ook haar stemmen uitgebracht. S-Watt met Shine onder meer. Love is All Around ook. En I Swear van All for One. Ook jij kunt je herinneringen doorgeven aan de lijst van 1994 en die periode. Dat kan via Facebook of WhatsApp. Dan krijg je van mij een appje met de link. Nu even terug naar het nieuws van toen.
1: Dit is het nieuws van september 1994. De spoorwegen hebben vandaag de dubbeldekker onthuld. Deze nieuwe intercitytreinen, die op de drukste trajecten zullen rijden, zijn bedoeld om de capaciteit te verhogen en het reiscomfort te verbeteren. De eerste treinen zullen in de komende weken worden ingezet op trajecten tussen de Randstad en andere grote steden, wat een belangrijke stap is in de modernisering van het Nederlandse spoornetwerk.
2: Dubbeldekkertreinen zijn niet iets nieuws in Nederland. In de jaren 80 begon het met de DDM-rijtuigen, gevolgd door de vrijwel identieke DDAR-rijtuigen, die later weer zijn gemoderniseerd en omgedoopt tot DDZ. In de jaren 90 werd het interregio-materieel geïntroduceerd.
1: In Utrecht zijn vanmiddag honderden studenten de straat opgegaan om te demonstreren tegen de plannen om de basisbeurs te beperken. De Landelijke Studentenvakbond spreekt van een kaalslag in het hoger onderwijs.
3: Ruim 100 studenten hebben vrijdagmiddag in het centrum gedemonstreerd tegen het afschaffen van de basisbeurs en het invoeren van een leenstelsel.
1: Het Koninklijk Huis is vandaag ook in het nieuws. Koningin Beatrix heeft in Apeldoorn een nieuwe tak van het Nationaal Sportcentrum geopend. Daarbij prees ze het belang van sport voor de jeugd en de samenleving.
4: De opening was namelijk zo belangrijk dat zelfs koningin Beatrix aanwezig was. Bij aankomst wachtte de burgemeester en de commissaris van de koningin haar op en kreeg ze bloemen uitgereikt.
5: Kampen kent echt een rijke geschiedenis. En in de stad vind je dan ook een aantal musea die echt de moeite waard zijn. En als je alles te weten wilt komen over Kampen, dan kan dat onder andere bij het Stadsmuseum of hier bij de Stadskazerne, waar de toeristinfo zit en het stadsarchief dat ook openbaar toegankelijk is.
1: De oude Hansestad Kampen richt zich steeds meer op het toerisme. De gemeente heeft een grootschalige campagne gelanceerd om de rijke historie van de stad onder de aandacht te brengen van nationale en internationale bezoekers. Er wordt geïnvesteerd in het restaureren van historische gebouwen en het verbeteren van de infrastructuur. Het stadsbestuur hoopt dat de toegenomen aandacht voor toerisme de lokale economie zal versterken en nieuwe banen zal creëren. Op de televisie is op Nederland 1 om 6 uur de Thunderbirds te zien. L.A. Law is er om 22:50. Nederland 2 heeft Boos in Suriname in petto. En op RTL 4 zendt Szymanski uit. in de Larry Sanders Show, die zie je op RTL 5.
6: You folks see that flashing sign up there? Now that sign says applesauce. No. I'm kidding. It says applause. Ray, do me a favor. Could you flick that once?
1: En op de radio, niet te vergeten, kun je op Radio 2 om 9 uur vanavond luisteren naar...
0: Toppers van Toen!
1: Waar ken ik die naam van? De Magic Friends zijn in elk geval te horen op Radio 3 om 3 uur vanmiddag.
7: All aboard the night train! Yo, this is DJ Remy in the house for Magic Friends Radio 3 FM featuring WW. All aboard the night train!
8: 1994.

Radio Oost gaat vanaf 12 september terug naar de jaren 80. De tijd van cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort dan de mooiste hits uit de jaren 80. We trappen de Back to the 80s week af met de grote 80s bingo in de Bas en Bert ochtendshow. Download nu gratis je bingokaart via oost.nl/80. Speel mee en maak kans op mooie prijzen. Back to the 80s, vanaf zaterdag 12 september op Radio Oost.

0: Phil Collins, ook uit de jaren 80. Dus volgende week zaterdag begint er jaren 80 week. Back to the 80s op Radio Oost. Op zaterdagmorgen begint het om 8 uur ook met de top 80 bingo bij Bas en Bert. En dan kun je hele mooie prijzen winnen. Ik heb ze al gezien. Een Game Boy kun je winnen met de tussenrondes. En een beamer. Ja, gewoon echt een beamer waarmee je dus films kunt projecteren en even wat oude films uit de jaren 80 wellicht kunt afspelen. Dat is de hoofdprijs komende week. Volgende week zaterdagmorgen bij de bingo bij Bas en Bert op de radio. Nou, nu weer even terug naar vandaag.
1: De herschreven top 10 van 1994.
0: Die gaan we straks doen, maar eerst
1: de vergeten plaat.
0: En elke week vragen we ook bij het stemmen of jij nog zo'n vergeten plaat hebt. Een nummer waar je een herinnering aan hebt. En dat kun je dan doorgeven. Zet je ook je telefoonnummer erbij. Dan bellen we. Denk je van, ik wil niet gebeld worden. Dan zet je je telefoonnummer niet bij. En dan komt hij er ook in. Zo af en toe halen we er eentje uit. En dat is bijvoorbeeld deze van Siska. Woont net over de grens in Duitsland. En ze zegt, het nummer dat ik wil horen, dat hoorde ik voor het allereerst in de platenzaak. Daar ging je dan vroeger nog naartoe. In haar geval was het de Fox volgens haar in de Haverstraatpassage in Enschede. En dan ging je daar even luisteren. Hè. Had je van die bijna ouderwetse telefoonhoornachtige koptelefoons had je soms. Die kon je dan bij je oor houden. En dan mocht je eventjes een stukje luisteren van de LP of CD. En zeker in die tijd kon je ook al heel luxe met een knopje het volgende nummer aandrukken. Nou goed, dat deed zij dus ook. En toen hoorden ze dit nummer en was ze meteen verkocht en heeft ook die CD toen helemaal aangeschaft. Het is ook een heel erg lekker, fijn nummer van The Beautiful South en Rotterdam or Anywhere. Dankjewel, Siska.

0: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
1: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuisbezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
3: Appetito.
2: Appetito.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: 18 en 19 september is hij er weer. Misschien wel de mooiste rally van Nederland. De Euro Hellendoorn Rally. Ben jij erbij? Check eurohellendoornrally.com voor meer info.
8: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
7: De Euro Hellendoorn Rally wordt mede mogelijk gemaakt door taxicentrale Raalte.
9: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 4 uur.
10: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polarsteps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polarsteps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Dat gebeurde bij de luchtmachtbasis Tanagra ten noorden van Athene. Het toestel, een McDonnell F4 Phantom, verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden 2 piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de katachtige zien en niet zelf hem proberen te vangen. Het is niet voor het eerst dat de Tilburgse serval ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. In Overasselt zijn ook vandaag weer zoekacties. Volgens Omroep Gelderland is een groep mensen met metaaldetectoren aan het zoeken in een berm en in weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok er een groep mensen met bivakmutsen naar dat huis en kwam een beveiliger om het leven. De afgelopen dagen zijn er meermaals wapens gevonden. Het weer op de meeste plaatsen droog en een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-foodproducten noemen. bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur. Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com. Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito. Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een

0: Museum. En ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl. Ga voor persoonlijk advies naar licentietogo.com/radio.
1: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Goed, het is gelukt.
1: Wat is er gelukt?
2: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
1: Fluitje van een cent dus?
2: Nou, het was wel wat meer dan dat.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Snel de tussenstand van de herschreven top 3 waar jij mee kunt stemmen nog steeds via Facebook Radio Oost. Op dit moment op nummer 3. Op nummer 2 staat dan dit nummer. We are, we are when. My name is Dan. En in de tussenstand op nummer 1. En het is zo stil in mij. Ik heb nergens woorden voor. Je kunt nog een uurtje stemmen.
5: Radio Oost. Toppers van toen en nu.

0: Robert Cray Band en Don't Be Afraid of the Dark. Je hoort het op Radio Oost.
1: Toppers van toen en nu. Jan-Willem Kobus.
0: En die neemt je nog 2 uur mee in de geschiedenis met muziek. Ook nieuw en oud. Van alles komt er voorbij. Maar we concentreren ons vooral op 1994. Wat kun jij je daar nog van herinneren? En welke muziek stond toen in de top 40? De herschreven top 10, daar zijn we heel druk mee bezig. En er komen nog heel veel reacties binnen. Het lijstje lijkt zich nu wat af te gaan tekenen. In ieder geval is de nummer 1 met kop en schouders erbovenuit. En de rest zit allemaal een beetje dicht bij elkaar. Dus stem. Helpt nog steeds, zoals ook Laurens zojuist nog deed. We hadden net een tweedehands Ford Sierra Azure toen aangeschaft. In 1994, zegt Laurens uit Marienberg. En Esther uit Enschede zegt, ik was net begonnen bij een baantje bij de supermarkt in 1994. Ik hoop niet de supermarkt waar we het vanavond ook op tv nog over hebben. De Miro-rellen, die kun je terug gaan kijken. Want nee, dat was 30 jaar geleden. En het is 26 nu. Dus dat was 2 jaar ervoor. Nou, ik hoop dat je inmiddels toen ergens anders werkte. Nee, viel het allemaal wel mee. Kijk ook naar die documentaire vanavond op tv. En doe ook mee, want we hebben natuurlijk nog steeds de opgave van
2: Cryptogrammofoon.
0: De cryptogrammofoon. En dat betekent dat er een nummer in die top 40 zit wat we cryptisch hebben omschreven. Althans, een poging daartoe om cryptisch te omschrijven. En als jij raadt welke het is, dan ding je mee naar een leuk Radio Oost pakketje. Heel veel goede antwoorden zijn er al binnengekomen, dus echt moeilijk is hij niet. Maar ik geef hem nog maar 1 keer op. We hebben het over een gevoelige snaar. Reageren kan op 06-4567-1331. En daar kun je ook nog de link aan vragen voor het stemmen op de top 10. Facebook kun je hem ook vinden. En bellen mag ook 074-2456-665. Ja, het verhaal net van Siska over The Beautiful South, dat had ik met deze cd. Toen ik het eerste nummer luisterde van de cd Graceland van Paul Simon, dacht ik, die moet ik hebben. En terecht, heel veel hits stonden erop, waaronder deze, Graceland.

0: topper van toen. Topper van nu.
1: Nou, gelukkig. Dat heb je met die nieuwe muziek, hè? Die komt altijd wat langzamer.

0: Ella Langley en Choosing Texas. Een mooie hit van nu.
1: De vergeten plaat.
0: Ja, de vergeten plaat. Daar kun je ook nog steeds iets voor doorgeven. Dat kan via 06-4567-1331. Als jij een mooie vergeten plaat hebt, geef hem dan eventjes door. Dan gaan we eens kijken of we die kunnen draaien. En dat kun je ook elke week doorgeven als je stemt voor de herschreven top 10.
2: De langspeelplaat van de week.
0: Maar nu is de langspeelplaat van de week. En deze week gekozen dus voor een album uit 1994 toen het werd uitgebracht. Het is een beetje een samenraapsel van nummers die Paul de Leeuw heeft gezongen in zijn tv-programma. In de tijd nog dat hij ook Annie en Bob de Rooijen nadeed. En dat was een nummer dat toen werd uitgebracht wat eigenlijk André Hazes ook deed. Hè. Hij pakte gewoon bekende mooie nummers en maakte daar Nederlandse versie van, zoals dit nummer. Dat we nu gaan draaien, dat was toen ook een grote hit. En uiteindelijk hebben John van Eyck en Cor Bakker dat mede geproduceerd en omgeturnd naar een ander liedje. Nou ja, in ieder geval de Nederlandstalige versie daarvan. En dan staat het op Para CD Mol van Paul de Leeuw. En heet het Ik wil niet dat je liegt.
3: De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard.

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1994? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Toppers van toen en nu.

0: Creedence Clearwater Revival and the Bad Moon Rising. De toppers van toen en nu in volle gang. We zijn druk bezig met...
1: de herschreven top 10 van 1994.
0: Ja, de top 10 begint zo aardig af te tekenen. Heel veel reacties weer binnengekregen. Michel Nijverdal zegt, ik was 9 jaar in 1994. En Got to Move Your Body featuring Kentucky Mappa heeft hij opgestemd. Ja. En Stil in Mij van Dick Hout. Nou, dat is tot nu toe een van de meest bestemde platen in die top 10. En ik vermoed dat die wel op nummer 1 komt. Maar die andere 9, die zijn nog steeds wisselvallig, schommelen heen en weer. En jij kunt nog meestemmen, zoals ook Ron Veldhuis deed uit Apeldoorn. Leuk dat je meedoet. Can You Feel the Love Tonight van Elton John heeft hij opgestemd. En ook Cotton Eye Joe van Rednecks. En zijn herinnering aan de nazomer van 1994 beantwoordt hij met... tja, puntje, puntje, puntje. Ja, daar kan ik alle kanten mee op. Maar ik ben wel benieuwd welke. Mark Oortman herinnert zich vooral het WK voetbal in de VS in 1994. En Gerben uit Hengelo zegt vooral school en na school buitenspelen. Dat herinnert ze zich van 1994. En om die herinnering een beetje weer levend te maken, gaan we naar het nieuws van 1994. En we concentreren ons nu op de films van toen en de prijzen in de supermarkt.
2: Dan het bioscoopnieuws. In de bioscopen draaien Natural Born Killers.
3: Natural Born Killers. In the media circus of life, they were the main attraction.
2: Speed.
4: All right, gentlemen, what we have here are 13 passengers in an express elevator. Bomb's already taken out cables. Bomber wants $3 million or he blows the emergency brake.
2: Dumb and Dumber.
5: Good day, mate. Let's put another shrimp on the barbie.
2: Stargate.
6: Well, the street. Stargate. It was in front of us the whole time.
2: True Lies.
7: How'd it go at the convention, honey?
8: You were the big hit of the show. It's fantastic. It's what I love the computer business.
2: Interview with the Vampire.
9: What you are, a vampire gone insane that pollutes its own bed.
10: And if I cut my hair again?
9: It will grow back again.
2: En de Nederlandse film, 06.
11: Spannend hoor, hè? Zo dichtbij en toch niet erbij.
2: En over cijfers gesproken, tot slot de prijzen in de supermarkt. Daar komt-ie. Een kilo hamlappen kost 9,90 gulden. Drie pakjes dessertpudding, ik vind het heerlijk, kostte 1 gulden. Paprikasalade, 1,29 gulden. Ga je liever voor iets ongezonds? Pannenkoekenmix, 99 cent. De wattenschijfjes kosten nu 4,69 gulden. En Parijzer of Ardenner boterhamworst, 1,49 gulden. Ga je liever voor kaas? Dat kan ook. Een kilo belegen kost je 11,90 gulden. Daar heb je wel wat brood bij nodig. Goffelkorenbrood, 1,89 gulden. Een pak speculaas, dat kost 1,99 gulden. En een blikje gepelde tomaten, 49 cent. En natuurlijk sluiten we af met de klapper van de week. Vin de table, jawel. Slok je al weg voor 3,98 gulden. Santé.
12: 1994.
13: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good, too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.

0: toppers van toen en nu. Radio Oost, de Oosttribune.
1: Vanavond FC Utrecht Go Ahead Eagles. En morgenmiddag FC Groningen FC Twente. Volg deze wedstrijden uit de Eredivisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Amsterboy en Thuis Ben. En daarvoor hoorde je Warren G en Nate Dogg en Regulate. Hij stond op nummer 10 in de originele top 10 van 5 september 1994. En die kun je nog steeds herstemmen. En dat kun je doen via Facebook Radio Oost. En ik kan zeggen dat Regulate in ieder geval die top 10 niet gehaald heeft. Want dan moet je nog heel veel nummers binnenhalen. En dat moet dan heel snel gebeuren.
1: Cryptogrammofoon.
0: Ja, en de vaste luisteraars die weten het. Als het voor 5 uur is, die cryptogrammofoon, dan zit hij in ieder geval niet in de top 10. En dat de uitslag er is, en is de uitslag na 5 uur, dan zit hij in de top 10. En dat laatste is het geval, dus je kunt nog meedoen als je een kans wilt maken op een leuk pakketje van Radio en TV Oost. Dat gaan we je opsturen, zo gauw dat kan, en zo gauw jij een prijs ook gewonnen hebt. En de opgave van vandaag is dus een gevoelige snaar, en er zijn meer goede antwoorden mogelijk, maar die ene die het is, die staat dan weer in de top 10. En dat ga je zo meteen horen, en dan gaan we iemand loten. Dat wordt, ik denk zelfs wel laat. Tegen 5 uur aan. 6 uur moet ik zeggen. Want tussen 5 en 6 draaien we hem helemaal. Alle nummers uit de top 10 van de herschreven top 10. En jij kunt nog steeds meestemmen. En dan reageren op 06 45 67 13 31. Dit is Icehouse.

0: Odyssey en... Het is inmiddels 9 minuten voor 5 geworden. Het is dus opschieten als je nog mee wil stemmen van voor de toppers van toen. Herschreven top 10 van 1994. Want net nog kwam er een paar stemmen binnen. Even kijken, Shaki vanuit Zwolle met onder meer 7 Seconds die ze nog aanklikte. En even kijken, nou, heel veel mooie nummers nog meer. Jenny uit Hogezand reageerde ook. Even kijken, en zij wil ook Van Dikhout graag in die lijst terugzien. Nou, jouw stemmen kan nog snel via Facebook of via 0645671331. Volgende week natuurlijk ook de toppers van toen. Maar dan staat vanaf zaterdag de hele week in het teken van de jaren 80.
1: Radio Oost gaat vanaf 12 september terug naar de jaren 80. De tijd van cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort dan de mooiste hits uit de jaren 80. We trappen de Back to the 80s week af met de grote 80s bingo in de Bas en Bert ochtendshow. Download nu gratis je bingokaart via oost.nl/80. Speel mee en maak kans op mooie prijzen. Back to the 80s vanaf zaterdag 12 september op Radio Oost. Back to the
2: 80s. Topper van nu.

0: Helpons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
1: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Oh, nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
1: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
8: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
7: Of,
9: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
10: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
7: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Bam, bam, padapa.
12: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion blijft je bij.
13: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
12: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 5 uur.
15: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Het toestel is een McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De F4 verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden 2 piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt, is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika, in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en is het verkeer weer op gang gekomen. In Tilburg is een serval ontsnapt. Een serval is groter dan een huiskat, heeft lange poten en is gevlekt als een luipaard. Vanmiddag rond 2:30 verscheen een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is niet duidelijk. Wel heeft de serval 2 kippen gedood. De serval in Tilburg ontsnapte vorig jaar ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. Het weer op de meeste plaatsen droog en een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
17: 18 en 19 september is hij er weer. Misschien wel de mooiste rally van Nederland. De Urol Hellendoorn Rally. Ben jij erbij? Check urolhellendoornrally.com voor meer info.
16: Camperbeurs Hardenberg, 18 tot en met 20 september.
17: De Urol Hellendoorn Rally wordt mede mogelijk gemaakt door Teunis Industrietechniek.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow!
2: Kost je maar 3 minuten.
3: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom.

0: Zo, gratis proefverpakking. Dat is attent.
1: Nee, attents met ds.nl.
2: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
3: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Wie was er aan de beurt?
5: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
4: Hit it!
6: Voor die

0: Gary Brooker en No More Fear of Flying. Zo zweven we het laatste uurtje van deze Toppers van Toen.
1: Toppers van Toen en Nu. Jan-Willem Kobus.
0: Ja, nog één uurtje waarin we die top 10 helemaal gaan draaien. En dat doen we vanaf nu ook meteen. Dus nou, zit er klaar voor. Pen en papier bij de hand. Want wat heb jij bedacht? Wat heb jij geschreven? En welke heb jij gestemd? Nou, ze komen allemaal voorbij. Helemaal van A tot Z. En dus nu de toppers van toen. 10 lijst uit 1994. En volgende week een toppers van toen over de jaren 80. Want vanaf volgende week zaterdag hebben we de Back to the 80s week op Radio Oost. Daar kun je alvast een beetje op voorbereiden met de bingo kaarten die je kunt downloaden. Dat kan vanaf nu. Volgende week zaterdag vanaf 8 uur spelen we eerst een bingo met fantastisch mooie prijzen. En je kunt een Gameboy winnen. Dat is al bij een rijtje. Maar ook bij andere spelletjes die we na komende week gaan spelen. Dus in de Back to the 80s week. Hele leuke prijzen te winnen. En de hoofdprijzen zijn maar liefst 2 beamers. Waarmee je dus de jaren 80 films even lekker op je witte muur kunt projecteren. Nou, dat is nog eens een cadeau. En dus blijf luisteren naar Radio Oost. Doe dat ook nu. Want we zijn zover. Het moment is daar. Het gaat gebeuren. Vanaf donderdagmorgen 10 uur heb je al de mogelijkheid gehad om mee te stemmen voor de herschreven top 10. En ook heel veel mensen hebben dat gedaan en leuke herinneringen achtergelaten. Je hebt ze in de loop van de uitzending al voorbij horen komen. Maar wat is nou het lijstje geworden? Wat is die top 10 van 1994? Ja, ik kan me er ook nog heel goed herinneren. Want het was de tijd dat ik nog net niet getrouwd was. Dat gebeurde, even kijken, precies een maand na nu. Ja. En dus was dit de muziek ook uit mijn tijd met herinneringen rond die bruiloft. Nou, daar gaat-ie hoor, want deze hoort daar zeker bij. Daar gaat-ie!
1: De herschreven top 10 van 1994. Na, na, na.

0: Normaal gas erbij, de hoogtijdagen van de Achterhoekse Band. Ook dat was dus een grote hit in 1994. Ze stonden in de lijst op nummer 34. En nu op nummer 9, normaal en gast erbij. En daarvoor draaiden we The Games People Play van Inner Circle. Toen op nummer 27 en nu op nummer 10 in de lijst. De herschreven lijst van 1994, daar zijn we mee bezig. En we gaan een stapje maken richting een nummer dat weer wat pittiger en steviger is. De jaren 90 had ook wat meer snelle en heftiger muziek. Daar zit er eentje van. Daarna weer juist een heel rustige. Het vliegt alle kanten op in die top 10. Het nummer wat we nu draaien stond in de tijd in 1994 op nummer 2. En nu
1: de herschreven top 10 van 1994. But I've been married long time ago.

7 Seconds van Youssou N'Dour en Nene Cherie hoorde je op Radio Oost. Stond ook op nummer 7 in de herschreven lijst. Ja, en ik ben helemaal aan het terugzoeken van... want ik sta me echt nog bij veel radio geluisterd in die tijd. Volgens mij was Frits Spits toen net van de avondspits af. En hadden we Janne Kooijmans op die tijd... Dat zijn zo van die herinneringen die mij naar boven komen op de radio. Op radiogebied. En volgens mij met, hoe heet je ook alweer, Van Brugge. En samen hadden ze toen dit liedje vooral gebruikt rond een dramatische gebeurtenis. Volgens mij was er toen een aanslag op een AZC in die tijd in Duitsland. Wat ik mij zo kan herinneren. En dit nummer 7 Seconds, dat is een lied dat het moment beschrijft waarop een baby wordt geboren en 7 seconden zich nog niet bewust is van haat, racisme en alle ellende die er in de wereld is en daaromheen. En die 7 seconden, nou ja, bij baby's duurt het misschien iets langer voor ze zich ook bewust van zijn. Maar die 7 seconden die van onschuld en vrede die een kind dan dat de wereld komt. Meemaken. Daarover ging het liedje 7 Seconds en hij stond op nummer 7 in de herschreven lijst nu. En toen stond het nummer op nummer 16. We waren toen ook helemaal een beetje in de ban van een speelfilm die uitkwam. Een animatiefilm en wel eentje van de Disney Company. Het nummer dat eruit komt is van Elton John. Stond op nummer 30 in de lijst toen, nu op nummer 6.

0: Elton John en Can You Feel the Love Tonight? Ja, of de rechten lagen niet bij hem, of hij is niet meer zo trots op deze muziek. Maar ik was erbij met de Yellow Brick Goodbye Tour van Elton John. Al een hele tijd geleden in Arnhem was dat. En deze speelde hij toen niet.
1: De toppers van 80.
0: Ja, de toppers van 80 hoor je volgende week. De toppers van 94 hoor je nu op de radio. Maar ik wil nog heel eventjes terugkomen op wat ik net zei over 7 Seconds van Youssou N'Dour. Ik kreeg ook nog wat hulptreffen bij. Ja, de ochtendshow was dat in de jaren 90. Peter van Brugge en Janne Kooijmans waren dat in de vroege ochtend. Er waren niet zoveel zenders, je kon nog niet zoveel naar wat anders luisteren. Ik vond Peter van Brugge wel leuk, Janne vond ik iets minder, kan ik niets aan doen. Persoonlijk ding, is niks aan te doen. Maar wat ik me er wel van herinner is inderdaad dat het nummer werd gebruikt. Die 7 Seconds, die was verbonden aan een sterke antiracisme boodschap van het nummer dat werd ingezet in The Breakfast Club van de KRO. Zo heette dat programma in de vroege morgen. En toen hadden ze een actie vanwege een aanslag in Duitsland, in Solingen. Daar was een aanslag geweest op een Turks gezin. En daar waren een heel gezin, jonge kinderen, was daarbij omgekomen. En toen was er een handtekeningenactie, Ik ben woedend. Nou, die herinnering die zat me nog vaag, maar met wat hulp hebben we die weer naar boven gehaald. Dankjewel voor jouw reactie ook. En ik krijg nu ook nog een linkje daar naar binnen. Ja, de Radio 3 horizontale programmering werd toen ingevoerd. En zij waren er toen bij. Nou, we zijn eruit. 1994. We gaan weer terug naar die lijst. Maar niet voordat ik heb verteld dat zaterdagmorgen om 8 uur de Back to the 80s week begint.
2: Back to the 80s. Radio Oost gaat vanaf 12 september terug naar de jaren 80. De tijd van cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort dan de mooiste hits uit de jaren 80. We trappen de Back to the 80s week af met de grote 80s bingo in de Bas en Bert ochtendshow. Download nu gratis je bingokaart via oost.nl/80. Speel mee en maak kans op mooie prijzen. Back to the 80s, vanaf zaterdag 12 september op Radio Oost.

Als sterren aan de hemel staan, hoorde je van Frans Bauer. En daarmee gaan we weer snel door naar een ander nummer in die top 10. De herschreven top 10. Terwijl mijn PC hele andere mening heeft nu over wat we van plan zijn te gaan doen. Maar die strijd ga ik winnen. En wel nu, want hier is hij, de nummer 4.

0: programma vol.
1: Met Marije.
2: Goedemiddag, met Jan van den Kobus, Radio Oost.
1: Hallo.
2: Hallo, je had meegedaan aan de cryptogrammofoon.
1: Ja, dat klopt.
2: Ja, en jij wist het antwoord op de vraag, de gevoelige snaar.
1: Ja, de banjo-man.
2: De banjo-man.
1: Van BZN.
2: Van BZN, helemaal goed. Marije, waar kom je vandaan?
1: Uit Goor.
2: Uit Goor. Nou, Marije, jij hebt hem gewonnen en je gaat hem krijgen, het prijzenpakketje. Gefeliciteerd en blijf luisteren.
1: Ja, helemaal goed. Wat leuk. Dank je.
3: Nummer 2.

Ja, dan lijkt het afgelopen, maar dat is het nog niet. Hetzelfde geldt voor de top 10. Zometeen nog de nummer 1. Vanavond zometeen de Oosttribune FC Utrecht Go Eagles live te horen.

0: documentaire uit de reeks Toen in Overijssel blikt RTV Oost terug op de Miro-rellen in 1996.
1: Autocrossende jongeren hebben gisteravond opnieuw overlast veroorzaakt in Enschede.
0: Plaats van handeling, het Miro-winkelcentrum in de Enschedese volkswijk Velver-Lindenhof. Een wijk die destijds toch al veel met vooroordelen te maken had.
2: Spanning, sensatie, ging er graag naartoe. Tot die in de avond.
0: Hoe illegale autoraces uitmonden in een veldslag met de politie. Vandaag bij RTV Oost. De Miro-rellen. Gierend uit de hand.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Mama!
5: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
4: Mama, een kleurplaat!
5: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Mama!
7: Kijk nou, je zit naast papa.
5: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.

0: Leveringvuurwerken.nl.
1: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
2: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl. En volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
3: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
4: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in Ommen. Radio Oost. Thuis in Overijssel. 6:00.
5: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat hij afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het energienet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij op de vlucht was geslagen. Maar van de verdachte, Daniel V., was geen spoor te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit. Hij noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot. Die dient als inkomstenbron van de revolutionaire garde. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben 10.000 mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika, in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. De demonstranten droegen spandoeken met teksten als: de longen van Kroatië kunnen niet langer ademen. En Pierre Gasly start morgen de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de 2e plek. En Max Verstappen start op de 6e plek. De race begint morgen om 3:00. Het weer op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
7: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
8: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1:00. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
10: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuisbezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
12: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
11: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: Radio Oost.

0: Dat was Rod Stewart en Crazy About Her.
1: De Oosttribune. Nico Wantia.
0: Goedenavond, welkom bij een nieuwe editie van de Oosttribune. Daarin volgen we straks de verrichtingen van Go Ahead Eagles. De ploeg uit Deventer treedt om 6:15 aan in stadion Galgenwaard tegen FC Utrecht. En dat is natuurlijk live te volgen hier op Radio Oost. En voor het zover is gaan we ook nog even terugblikken op het amateurvoetbal in onze provincie. Vanmiddag stond onder meer de derby tussen Staphorst en Genemuiden op het programma. Altijd beladen en die werd het uiteindelijk met 2-1 gewonnen door Genemuiden door een hele late goal in blessuretijd. Straks de reacties uit beide kampen en we hebben ook heel veel goede muziek klaarstaan, zoals je van ons gewend bent op Radio Oost. Dus blijf lekker luisteren. We zijn er tot 9:00 vanavond met de Oosttribune. En nu Shawn Mendes en Camila Cabello.

0: met Señorita is het 13 minuten over 6 geworden hier op Radio Oost in de Oosttribune. We gaan het hebben over het voetbal in de derde divisie. Vanmiddag die beladen streekderby tussen Staphorst en Genemuiden. Die werd dus gewonnen door de bezoekers met 1-2. Al kwam Staphorst in de eerste helft nog wel op voorsprong door een goal van Sam Crowther, die vanaf de penaltystip raakschoot. Na rust de gelijkmaker van Sander Egbers en in blessuretijd de 92e minuut was het Gerben Kolk die Genemuiden alsnog de overwinning heeft bezorgd. Tenminste, de vraag is een beetje, maakte die hem nou wel of niet? Verslaggever Job Vaarhorst erover in gesprek met de matchwinner.
1: Jij maakt hem toch helemaal niet?
2: Ja, is dat zo, ja? Nee, voor mijn goal, hoor, dit. Ja, ja, zeker.
1: Je telt hem gewoon.
2: Ja, natuurlijk. Wie niet, hè? Ja, tuurlijk. Ja,
1: zo rende je ook wel weg. Wat voelde je allemaal dan? Ja, het was gewoon één doelpunt, maar het maakt niet uit. We doen net of je hem hebt gemaakt. Ja, ja. En toen?
2: Nee, ik juich het niet zo om het doelpunt zelf. Alleen, ja, wel dat we zeg maar, uiteindelijk winnen daardoor. Dus dat is het mooie, dat hij gewoon mooi binnenvalt. En ja, ik tel hem gewoon mijn eigen naam. En of je nou of wat mensen nou vinden, we hebben mooi gewonnen. En door deze goal.
1: Dus. Ik dacht even Champions League gepakt.
2: Ja, maar ze voelen het ook wel hoor, deze derby altijd. Dus nee, het was hartstikke mooi. En ik denk dat we goed ons ding hebben gedaan. Goed ons plan hebben uitgevoerd, weinig weggegeven. En dat je dan zo kan winnen, dat is alleen maar mooi.
1: Ik zat ook die wedstrijd te kijken en ik denk, ja, 1-1, hoe kan het dat ze je niet zouden gaan winnen?
2: Ja, ik denk dat wij ook wel gewoon de hele wedstrijd bovenliggende partijen waren. Helemaal omdat zij, denk ik, gewoon geen kansen echt konden creëren en niet echt door onze linies heen kwamen. En waar wij zelf, denk ik, toch wel in de eerste helft 2-3 mooie kansen hebben, bij elkaar hebben gevoetbald. Dus ik vind het ook een terechte winnaar.
1: En niks weggegeven?
2: Ja, misschien hebben we het laatst in de penalty, maar voor de rest, denk ik...
1: Wat vond jij van de penalty dan?
2: Ja, de scheidsrechter was vrij zeker. Maar volgens mij komt hij vanuit zijn eigen lichaam tegen zijn hand aan. En zover ik weet is dat dan geen penalty. Maar blijkbaar vindt de scheidsrechter wat anders.
1: Ja, maar dat zijn gewoon de regels. Je hebt gewoon volkomen gelijk. Wat zei de scheidsrechter dan?
2: Dat, dat het een onnatuurlijke houding was. En zoals ik zei, was er vrij zeker van. Jens krijgt nog een gele kaart daardoor. En helaas.
1: Je bent een jongen van de club. Jij kunt dit derbygevoel als geen ander beschrijven. Hoe voelt dat?
2: Je gooit een paar keer op, toch? Champions League gevoel, hè? Dat is, dat is het niet, maar het is gewoon heel
1: echt
2: mooi.
1: Echt zo?
2: Nee, zo erg is het niet. Nee, het is gewoon heel mooi dat je hier... je speelt al jaren tegen eigenlijk dezelfde jongens nu. En misschien groeide het daardoor misschien al steeds meer en steeds meer. En vorig jaar gewonnen hier met 0-4. Vandaag weer gewonnen, dus het is gewoon een heel mooi gevoel.
1: Hoe beleef je dan zo'n aanloop? Want die is natuurlijk heel anders dan het hoort te zijn.
2: Misschien wel. Ja, je hoeft je denk ik gewoon minder op te laden van zo'n wedstrijd. Waar je normaal jezelf moet focussen op een wedstrijd, is het hier niet nodig. En dat is wel automatisch, denk ik.
1: Ja, ik heb de uitslagen er nog niet bij gepakt. Ik zag Excelsior stond achter, Scherpenzeel of Harkemaas Boys stond achter. Ik weet niet wat geëindigd is, maar het zal zomaar kunnen dat je de koploper bent.
2: Ja, het zou mooi zijn dat dat echt zo is. Dus dan doen we het hartstikke goed. We zijn goed begonnen. En het enige wat ik nu kan zeggen is, dan moeten we doortrekken. We hebben 12 puntjes, dus hartstikke mooi.
1: Gaan we wat leuks doen vanavond?
2: Nee, pak lekker biertje erbij en lekker nagenieten, denk ik.

0: Dat waren de Cats en Let's Dance op Radio. We blijven nog eventjes bij het voetbal in de derde divisie. Daar won Genemuiden dus met 2-1 van Staphorst. Worden ze juist al iemand uit het winnende kamp. Nu gaan we eventjes naar de verliezende trainer Richard Karrebelt. Oud-trainer van Genemuiden, nu in dienst van Staphorst. Ook hij praat met verslaggever Job Vaarhorst. Ja, dat is niet Job Vaarhorst. We gaan het nog een keertje proberen. Richard Karrebelt, de trainer van Staphorst, dus in gesprek met onze verslaggever.
1: Hoe zuur is deze trainer?
2: Ja, die is heel zuur natuurlijk. Omdat denk ik een gelijkspel de verhouding was van de hele wedstrijd. En dan wint de gelukkigste.
1: Ja, voel je dat zo?
2: Ja, vond je niet?
1: Ik heb de kansen geturfd. Genemuiden had toch wel iets meer het overwicht? Of heb ik het dan verkeerd? En de penalty was volgens mij ook onterecht.
2: Dan ben jij al heel erg to the point. Dat zou kunnen. Ik heb geen beelden gezien. Maar als hij een penalty geeft voor Hens, volgens mij is dat dan een gele kaart. En dat was de tweede. Dus ja, maar goed, weet je, daarin vind ik altijd, daar moet je niet over zeuren. Weet je, wat ik altijd zeg, verliezers hebben een excuus. En dat niet. Dus we krijgen gewoon twee keer over een goal tegen. Uit een ingooi, waar we gewoon in de 16 niet verdedigen. We krijgen gewoon veel te makkelijk onze goals tegen. Dat blijft steeds een probleem. Daar kan ik wel heel boos zijn dat die ingooier een beetje binnen het veld staat. En daar was ik ook echt heel boos om. Want daar ben je als grensrechter voor. Maar ook dat geldt niet. Weet je, dan nog moet je gewoon die ballen beter verdedigen. En zelf meer gebruik maken van de ruimtes die er lagen vandaag. Dat hebben we niet goed gedaan.
1: Ja, als je het dan iets breder trekt, wat is dan het verhaal van de wedstrijd? Gebruik maken van de ruimtes. Maar is dat dan het enige of wat nog meer?
2: Ja, kijk, je weet van Genemuiden, die hebben dit jaar, vinden ze prettig om achterover te leunen. Dus je moet niet vol in aanval gaan. Je moet daar met verstand gaan aanvallen. Nou, en ik denk dat we dat vrij aardig gedaan hebben. We hebben het eerst zelf weinig weggegeven. Nou, op het moment dus dat je momentjes krijgt, moet je pakken. Nou, die pak je. Nou, dan ga je ook met 1-0 de rust in. En dan hebben we gewoon een degelijke, goede eerste helft gespeeld. Weinig weggegeven. En gewoon de momenten gepakt die we konden pakken. En vooral niet met veel mensen voor de bal. Want dan weet je, bij Sportclub op dit moment, dan vliegt die bal eroverheen. En dan willen ze daarvan profiteren.
1: Heb je een derby nog heel anders beleefd door alle omstandigheden die er zijn geweest en aanloop hier naartoe?
2: Nou, wij niet. Maar kijk, ik vind daar wel wat van. Kijk, 99% van elke sportclub supporter en van elke Staphorst supporter. Die zien dit allemaal gebeuren om ons heen. We denken, wat is dit, jongens? Waar zitten we naar te kijken, man? Is het een of andere drama of zo? Ik heb er geen goed woord voor over, maar ik begrijp het wel. Het moet dus blijkbaar. Maar het gaat dus om een paar idioten. En we hebben vandaag de wedstrijd gezien. En ik hoop niet dat ze dan allemaal gaan zeggen dat we elke week met een uitvak moeten gaan spelen, omdat dat zo fantastisch is. Maar tussen die twee supporters, dat is gewoon een fantastische rivaliteit. Ja, op een enkele klootzak na.
1: Ja, want ik sprak wat supporters in het uitvak. Ja, we voelen ons een beetje criminelen.
2: Ja, het gaat ook nergens over. Maar ik begrijp het wel, maar het gaat mij om te ver.
1: Maar denk je dat het nog normaal kan in de toekomst?
2: Nou ja, als je je hiertoe laat leiden, dan kan het wel zo zijn. En dat zie je natuurlijk bij tweede divisie ook al af en toe. Ja. Dat er geen uitsupporters meer mogen komen. Ja, dat zal toch heel erg triest zijn. Maar goed, we zullen het afwachten. Ik ben wat oudere trainer, dus ik hoop niet dat ik het ook nog meemaak.
1: Nee, maar over 2 weken moet je weer tegen Genemuiden. Ja. Welke lessen trek je dan uit vanmiddag?
2: Voetballen bedoel je? Nou, dan gaan we niet zo heel veel anders doen, denk ik. Ik denk dat we nogmaals dat wij heel realistisch geweest zijn. Je merkte wel op het laatst, hè, we moesten wel gaan wisselen omdat de jongens echt doorheen kwamen te zitten.
1: Dat kan ook met woensdag te maken hebben.
2: Ja, dat zal vast. Maar goed, dan zei ik donderdag al meteen niet zeuren. Als je naar strafschoppen wint, dan voel je je benen niet. Maar ik merkte wel bij een paar jongens dat het op een gegeven moment wel de frisheid eraf was. En dat we daardoor wel moesten gaan wisselen. En goed, het voordeel van competitievoetbal is dat je het goed kan maken. En over 2 weken de bekervoetbal, dan is het winnen of verliezen. En dat is een andere situatie en daar gaan we weer.
1: Ja, vorig seizoen was het voor de winterstop. Hosanna was misschien ook wel iets boven de stand, denk ik. Wat is de doelstelling voor dit seizoen?
2: Net als elke week, hè, de volgende wedstrijd winnen. En dat, ik heb er nooit anders gesproken en dat zul ik ook blijven doen. En, alleen, ja, we moeten wel gaan leren van onze fouten. Want we krijgen gewoon achterin veel te makkelijk onze goals tegen. We willen 2 ingooien, weet je, en dan een spits die vrij mag inschieten. Nou, als er 1 nooit vrij mag staan, dan is het de spits. Dus ja, we moeten de beelden maar eens kijken, want dit is natuurlijk niet goed. Dat is een gegeven.
1: Ik zou sowieso de beelden even kijken en dan hebben we later nog een keer over die penalty.
2: Ja, dat kan, dat kan, dat kan. Maar als hij het schrijft, dan is het wel de tweede gele.
1: Nou, daar heb jij weer gelijk in.
0: Dat zei Richard Karrebeeld, de trainer van Staphorst, na de 1-2-nederlaag op eigen veld tegen sportclub Gele Muiden. Laten we nog even kijken naar de andere Overijsselse ploegen in die derde divisie. Het werd bijvoorbeeld een spektakelstuk op het Lageveld in Vierde, waar SPZW tegen ADO 20 eindigde in 4-6. Voor SPZW scoorden Jasper Veldkamp, Marciano Stule en Luc Kuiper 2 keer. Maar het was dus niet voldoende voor een resultaat tegen ADO 20, omdat die ploeg 6 keer scoorde. En Excelsior 31 leed de eerste nederlaag van het seizoen. Het ging bij Scherpenzeel met 3-1 onderuit. De enige reizende treffer werd gemaakt door Sam Holsink. En bij een 1-0 achterstand miste Kevin Peppels een strafschop voor Excelsior 31. Als we kijken naar de stand, is Gene Muiden de koploper, samen met Harkema's Boys allebei nog foutloos na 4 wedstrijden. 12 punten. Excelsior 31 maakt eventjes een pas op de plaats. Staat nu derde met 9 uit 4. Staphorst staat op de 14e plaats met 2 punten na 4 wedstrijden. En SVZW is de nummer voorlaatst met 1 punt uit 4 duels.

Neil Diamond en de Cracklin Rose hoorde je hier in de Oosttribune op Radio Oost. Toch een klein kwartiertje, dan gaan we naar stadion Galgenwaard voor de wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles. Maar eerst nog even meer aandacht voor het amateurvoetbal van vanmiddag. We hebben de derde divisie al besproken. In de tweede divisie was er voor het eerst puntenverlies voor HHC Hardenberg, dat op het eigen veld niet verder kwam dan een 2-2 gelijkspel tegen de Treffers. De Treffers kwamen op voorsprong door een vroege goal van Tim Watering. Daarna was er een rode kaart voor de bezoekers uit Groesbeek. Vervolgens was het Vince van den Anker met de gelijkmaker. Tim Watering bracht de Treffers weer op voorsprong. En in de blessuretijd zorgde Ben Scholte ervoor dat HHC toch nog een punt pakte tegen de 10 van de Treffers. 2-2 dus de eindstand. En Roda Raalte blijft nog eventjes op die hatelijke nul staan. Het zag er langer uit dat ze gingen winnen zelfs van Kozakka Boys door een goal van Ebi Willemsen. In de slotfase was het Grat Damen met de gelijkmaker in de 84ste minuut. En in de 90ste minuut was het weer Grat Damen die Roda Raalte een nederlaag bezorgde. En dus blijven ze voorlopig op 0 punten staan in de tweede divisie. Ook is er gevoetbald in de vierde divisie. HC 21 heeft daar gewonnen op bezoek bij WHC 0-1. Doelpunt van Ali Oulad Benlachen. Berkham tegen Flevo Boys was een zouteloze 0-0. Oldeveste tegen Kwik 20 eindigde in 1-1. Tom Weijering scoorde voor de ploeg uit Oldenzaal. Michael Toeter maakte er 1-1 van in de blessuretijd van de tweede helft. Frisia tegen Deto eindigde 0-1. Jael Lammertink was de matchwinnaar voor de ploeg uit Frieseveen. Urk tegen Neo eindigde in 1-2. Kevin van den Burg en Jasper Scholte waren trefzeker voor de ploeg uit Borne. Dan zijn er nog 3 wedstrijden die vanavond om 6 uur zijn begonnen. Daar staat een dik half uur op de klok. TVC aan de leiding tegen DZC 68. 2-0. 2 doelpunten van Stef Wieverink. Heino leidt met 1-0 tegen AZSV door een goal van Sander Kamphuis. En bij Bond Boys tegen ONS Sneek ook daar een half uur onderweg. Daar is nog niet gescoord.

0: Wax and Bridge to Your Heart op Radio Oost. En daarmee is het 7:30. Hoogste tijd om eens te gaan schakelen met Stadion Galgenwaard voor de hoofdmaaltijd van deze uitzending. Dat is de uitwedstrijd van Go Ahead Eagles tegen FC Utrecht. En normaal gesproken zou je zeggen, dat wordt een lastige opgave. Maar ik denk dat ze bij Go Ahead toch het gevoel hebben dat er dit jaar wel wat te halen valt in de Domstad. Tijmen van Wissing.
1: Ja, je merkt het aan alles hier. Ook de muziek die pompt iedereen op hier in Galgenwaard, waar de spanning voelbaar is. Want Utrecht staat 17e na 4 speelronden. En dus is er al meteen druk bij de nieuwe trainer Correia, die vorig jaar nog zoveel succes oogste bij Telstar. Heeft het moeilijk met Utrecht. 1 puntje slechts uit de eerste 4 wedstrijden. En Go Ahead Eagles doet het zeer goed. Verloor vorige week wel de topper van AZ, maar staat nog altijd 5e. 4 wedstrijden gespeeld, 7 punten door het elftal van Jozef Oosting. Het uitvak goed gevuld. Prima sfeer hier in Utrecht. Maar je merkt inderdaad ook dat het cynisme hier toeneemt bij de domstedelingen. Die toch ook wel verrast zijn over de matige start van Utrecht dit seizoen. Maar het elftal is niet meer het elftal van de laatste jaren. Ook 15 mutaties geweest en dus een nieuwe trainer. En deze week is ook nog een aantal nieuwe spelers gekomen richting Utrecht. Nicolas Panayiotou is een van die nieuwelingen. Die mag meteen starten, de 26-jarige verdediger. Die kwam over uit Cyprus van Ominia Nicosia. Speelde nog voorronde Champions League. En de Cypriot is de nieuwe rechtsachter. Dat betekent dat Didde en Horemans nu het centrum vormen. Zagre is de linksback. En ook Offerhaus, de man die overkwam met Correia vanuit Telstar, is nog een van die centrale verdedigers die dan doorschuift. En dat is ook een nieuw systeem bij Utrecht, wat ook natuurlijk te maken heeft misschien met wat aanpassingsproblemen. Kijken we naar de opstelling bij Go Ahead. Dan zien we dat daar dit keer weer Sigurdarson in de spits opduikt. En dat betekent dat Vlataker op de bank plaatsneemt. Dat is de man die dus vorige week nog in de basis mocht beginnen. Het is een beetje stuivertje wisselen tussen die twee spitsen. De een uit Noorwegen en nu mag dus de IJslander Sigurdarson weer opdraven. Verder de geëikte namen bij Go Ahead Eagles. En dat betekent onder andere ook weer Dirksen, Kramer in het centrum. Kramer die hier ooit nog die hele belangrijke treffer maakte. U weet wel, de eerste keer weer dat Go Ahead Eagles terugkeerde in Europa met René Haken, de winnende in de play-offs. Uit een voorzet van Philippe Rommers was het de kopbal van Joris Kramer. Hij is er nog altijd. Ook Surai. Deze week was er nog wel wat belangstelling voor de Belg die vorig jaar zoveel doelpunten maakte namens Go Ahead Eagles. Hij stond op de radar van de club uit de Bundesliga. Maar Jan-Willem van Dop, oud-Utrechter, heeft het niet zover laten komen dat hij is vertrokken. De Matadoren komen het veld op. Van de Kerkhof, de scheidsrechter, gaat een lastige avond krijgen. Met onder andere Dani de Wits, de aanvoerder van Utrecht. Die komt nu ook al met een getergd gezicht het veld op. Ha, dit is een heerlijk potje. En dat dus allemaal op het menu op deze avond op de Oosttribune.

0: Drive Safe, dat was muziek van Miles Smith en Niall Horan op Radio Oost. En daarmee is het 7:15 geworden. Er zijn vandaag al 2 wedstrijden gespeeld in het Nederlandse betaalde voetbal. In de eerste divisie Dordrecht, Jong AZ 3-6 maar liefst. En in de eredivisie eindigde NEC tegen Feyenoord in 1-3. Nu eens kijken of er ook zoveel doelpunten gaan vallen bij Utrecht tegen Go Ahead Eagles. De aftrap is geweest, Tijmen van Wissing.
1: Voorlopig nog geen treffers hier, dat is ook niet zo gek. We zitten in de 2e minuut van de wedstrijd in een sfeervol galgenwaard waar gouden glitters naar beneden zijn geschoten. Het lijkt alsof we in een aflevering van Miljoenenjacht zitten. Maar ja, de miljoenen zijn er hier wel uitgegeven dit jaar. Maar voorlopig zijn ze nog niet binnengestroomd met bijvoorbeeld een ticket voor Europees voetbal. Waar vorig jaar Utrecht nog wel Europees speelde, is dat dit jaar niet het geval. Dat geldt ook voor de opponent van vandaag, Go Ahead Eagles, die nu in aanval is met Victor Edwardsen. Die krijgt meteen de eerste kans van de wedstrijd. Nee, dan loopt hij zich vast op Didden. Een van de centrale verdedigers bij FC Utrecht. En zo zien we dus meteen een goede aanval van Go Ahead Eagles. Even aftasten de eerste minuut van hoe staat Utrecht exact. Want het lijkt erop dat Dani de Wit wel heel hoog naast Stepanov staat. En aan de zijkanten bij Utrecht dan onder andere Katelien en Alarcon aan de rechterkant. Maar die gaat nu heel ver mee terug omdat Dean James daar ook vrij staat. En zo zien we dus best wel een interessant steekspel al in die openingsfase van de wedstrijd. Waarbij Victor Edwardsen vrij leek te komen. Dit is een goede bal ook van achteruit bij Go Ahead Eagles. Sigurd Darsson legt hem terug op zijn landgenoot Samsted. Die geeft hem mee aan Dean James. De linksback van Go Ahead Eagles in het prachtige groen Go Ahead Eagles. Schitterend tenue. Daar wordt Victor Edwardsen weer vrijgespeeld. Die neemt de bal niet goed aan. En dan wordt er een overtreding gemaakt op Dean James. En dan krijgt Go Ahead Eagles een vrije trap op een hele interessante positie. Op een meter of 17 van de goal van Barkas. En dit gaat gewoon een goede kans zijn voor Go Ahead Eagles. En er is meteen hoog overleg tussen Meulensteen en Kramer. Om hoe gaan we het nou tactisch neerzetten. Want inderdaad, Dani de Wit staat wat hoog. Naast de spits van Utrecht. Maar eerst is dus de blik nu gericht op die vrije trap. Suray meldt zich. Victor Edwardsen heeft zich gemeld bij die vrije trap. En ook Dean James, die heeft dit alles een keer gedaan. Niet zozeer vanuit deze positie, want gevoelsmatig zeg je toch dat dit een bal is voor een rechtspoot. En dan zou je dus denken dat Suray hier deze bal mag gaan nemen. De maker vorige week van een treffer tegen zijn oude ploeggenoot Jari de Busser. Dat was een gelukkige treffer. Nu kan hij het gaan doen. Of wordt het toch Dean James? Suray heeft Edwardsen weggestuurd. En het gaat Suray worden. Suray! En dan is het Barkas die hem klem heeft. Dit was wel een goede mogelijkheid hoor voor Go Ahead Eagles. Meteen uitkijken voor de omschakeling. Want daar is Katelien er vandoor. En zo is de openingsfase van deze wedstrijd verrukkelijk. Met ook wat ruimte nu voor Utrecht. Maar dan zien we uiteindelijk dat Go Ahead Eagles op tijd is teruggeplooid. Ja, dit gaat een leuke avond worden hier in Galgenwaard. Waar de stemming er goed in zit. Heerlijke omstandigheden. Iedereen zit nog lekker in een overhemdje te kijken. Het zonnetje gaat zometeen onder. Maar de temperatuur is nog optimaal hier in Utrecht. Voorlopig hebben we nog geen doelpunten gezien. Maar als je de openingsfase zo ziet, kan het niet lang uitblijven.

0: De Golden Earring, Buddy Joe op Radio Oost. Wij gaan weer terug naar Utrecht. De thuiswedstrijd van FC Utrecht tegen Go Ahead Eagles. Tijmen van Wissing.
1: 0-0, 8 minuten op de klok hier in Utrecht. Een doeltrap voor Joris Kramer. Dat is niet de doelman van Go Ahead Eagles, maar hij neemt ze wel. En hij speelt hem nu naar zijn doelman. Die hem vervolgens langschiet richting Surai. Hoe het gaat, die moet ze. Ja, dat komt wel eigenlijk aangaan. Maar hij probeert een misstap te ontlokken bij Didden. Dat gebeurt niet. Utrecht houdt balbezit. Utrecht had ook een kansje gehad. Zojuist een kopbal van Katlin. Die werd teruggekopt richting Zagreb. Maar die kon net niet lekker uithalen. Nu is Utrecht er wel vandoor aan de linkerkant van het veld. Met wat ruimte nu voor Alakon. Die kan gaan schieten. En die gaat ook schieten. Oeh ja, dat is een poging die niet heel ver overgaat. Hij gaat overigens over via het been van Evert Lintos. En dus een hoekschop voor Utrecht. En nu zie je ook dat het publiek erachter gaat staan hier in Galgenwaard. Waar meteen ook wat lengte mee naar voren gaat. Natuurlijk bij Utrecht. En dan zie je onder andere ook Dani de Wit. Die natuurlijk kan koppen. De aanvoerder van Utrecht. Maar nog meer spelers hoor. Want ook de lange centrale verdediger Didden staat daar. Nu Horemans die zich daar ook meldt. Van den Berg speelt trouwens ook vandaag bij Utrecht. De oud Zwollenaar. Ook niet altijd zeker van een basisplaats bij Utrecht. Maar hij mag het vandaag doen. Natuurlijk ook beschikkend over een mooi linkerbeen. En hij neemt die hoekschop kort op Alakon. Alakon gaat dan de actie aan ten opzichte van James. James, oeh, die laat zich wel heel makkelijk in de luren leggen. En dan kan Dani de Wit bijna binnenkoppen, maar waren het niet dat hij net een centimeter of 10 tekort komt bij de tweede paal. Maar dat zag Dean James er niet goed uit. En zo zal Go Ahead Eagles toch ook even in deze fase moeten zien te overleven. In de openingsminuten had Go Ahead Eagles het beste van het spel. Nu is het Utrecht. Maar nu ligt het bijna weer helemaal open. Ja, want als Go Ahead Eagles er tussendoor speelt, dan staat Victor Edwardsen daar heel veel vrij. Maar dan is Dean James niet lekker begonnen aan deze wedstrijd. Want hier verspeelt hij de bal aan Alakon. Stepanov kan draaien, kan schieten. Maar dan schiet hij op de dijen van Joris Kramer. Ja, Dean James moet echt even wakker zijn in deze fase van de wedstrijd. Want Utrecht dringt dus aan. Maar voorlopig houdt met name het centrale duo Dirksen en Kramer de boel behoorlijk op orde. Nu moet het wel uitkijken voor Katlin. Die handig wegdraait bij Samsted. En zo komt er een kans aan voor Utrecht. Met Zagre met zijn rechter. En dan is het Dirksen die weer voor opruiming zorgt. Utrecht blijft in balbezit. En blijft deze aanval in leven houden met Katlin. Katlin gaat naar zijn rechterbeen. Speelt hem nu terug richting Overhaus. Overhaus dan uiteindelijk naar Horemans. Horemans chipt die bal erin. Maar Kramer is daar toch de beste kopper in die 16 meter. En hij kopt die bal uiteindelijk weg. Zagre kan oppakken. En zo Go Ahead Eagles dus eventjes echt met de rug tegen de muur. Oh, schitterend gedaan door Van den Berg richting Zagre door de benen met een hakballetje. Ah, dat zie je niet heel veel op de velden. Prachtig door Davy van den Berg. Uiteindelijk ook deze kans weer onschadelijk gemaakt door Go Ahead Eagles. Maar zo dringt Utrecht dus aan. Is het nu even een fase van overleven voor Go Ahead Eagles. We hebben een kleine 11 minuten gespeeld. En ja, het houdt maar niet op. Want Dean James maakt hier een overtreding en hij speelt een bal. Geen strafschop, maar denkt iedereen in Galgenwaard anders over. Van der Kerkhof heeft het goed gezien. Maar Dean James heeft het lastig hoor tegenover Alakon. De bal gewoon nu in bezit van Go Ahead Eagles. Maar oh, dit was even een fase van 2-3 mogelijkheden voor Utrecht. Voorlopig heeft Go Ahead Eagles eventjes het geluk aan haar zijde. Maar Surai gaat nu de bal inleveren. Komt dan nu die openingstreffer? Nee, dan is Dirksen daar op zijn post. En gaat deze poging van Stevanov laatst. Ik zou zeggen eventjes op adem komen Go Ahead Eagles. Kleine 12 minuten gespeeld. Het is nog 0-0, maar niet lang meer.

0: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
1: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
3: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
2: Phew, we kunnen weer.
3: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
1: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: De lekkerste vis. Bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 7 uur.
7: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een vliegshow in Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort. De twee piloten van het vliegtuig hebben het ongeluk niet overleefd. Het toestel is een McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De straaljager verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. De vliegshow werd gehouden bij de luchtmachtbasis Tanagra, ten noorden van Athene. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist, die zegt dat hij afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het elektriciteitsnet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij was gevlucht. Maar de verdachte, Daniel V., was nergens te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht en controleert ook beelden van wildcamera's in het gebied. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit. Hij noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De afgelopen dagen zijn in het zuidwesten van Jemen zo'n 150 doden gevallen bij gevechten tussen het staatsleger en Houthi-rebellen. Donderdag begonnen de rebellen een offensief. Waarschijnlijk willen de Houthis de controle over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika overnemen. Pierre Gasly start morgen in de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de tweede plek en Max Verstappen start als zesde. Het weer op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
9: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
10: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
11: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
6: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Nico Wantia.
12: Welkom terug, dit is het tweede uur van de Oosttribune op Radio Oost. Die staat in het teken van FC Utrecht tegen Go Ahead Eagles. Daar hing een doelpunt in de lucht, maar is die ook gevallen, Tijmen?
13: Ja, en voor Go Ahead Eagles, wat een treffer. Jeetje zeg, wat een knal. Ik ben nog aan het bijkomen. Een minuutje geleden kegelde Suray die bal gewoon in de goal bij Barkas. Ik moet zeggen, de doelman zit er niet heel lekker uit, maar het is zo'n zwammenbal, zo'n... Ja, vlammend schot van Suray, zoals we dat kennen van de Belgische middenvelder. Ja, wat is het? Het is eigenlijk linksbuiten van Go Ahead Eagles. Maar het is eigenlijk een middenvelder die ooit van Dordrecht overkwam. En eigenlijk vanaf het eerste moment meteen een goede indruk maakte bij Go Ahead Eagles. Schitterende treffer van Suray. Deze week stond hij in de belangstelling van een club uit de Bundesliga. Hij moest blijven en hij betaalde terug met een treffer. Het vertrouwen van Go Ahead Eagles dat ze toch al jaren in hem hebben. Maar hij staat ook wel weer op de radar voor clubs in de winter. Wat een goal zegt Suray. 1-0 voor Go Ahead Eagles hier in Utrecht.
12: En ondertussen volgen we ook het voetbal in de vierde divisie. Daar zijn 3 wedstrijden aan de gang, allemaal om 6 uur begonnen. Dus daar is het rust bij TVC 28 tegen DZC 68, staat het 2-0. Heino leidt op eigen veld met 1-0 tegen AZSV. En bij Bondboys tegen ONS Sneek is nog niet gescoord.

0: Born in the USA, dat was Bruce Springsteen op Radio Oost. Wij gaan terug naar Utrecht, waar Go Ahead Eagles dus leidt met 1-0... door die prachtige treffer van Mathis Surai. Timer van Wissing.
1: Ja, al zijn ze hier niet tevreden over het optreden van Barkas. Het verweer was niet goed van de doelman van Utrecht. Die toch de laatste jaren best wel een goede indruk achterliet in de Eredivisie. Maar dit seizoen een beetje aan het kwakkelen is. En zo deelt hij ook in de malaise. En dan meteen de camera's gericht natuurlijk op Correa, de trainer van Utrecht. Maar wij richten met name de blik op de trainer van Go Ahead Eagles. Want die heeft het voorlopig echt goed voor elkaar in de vaderlandse Eredivisie. Wat heet, hij staat virtueel op 10 punten. Deze wedstrijd is natuurlijk nog lang niet in de tas. Maar Jozef Oostingen doet het uitstekend. Een punt in de Kuip. En heeft ook al de lastige uitwedstrijd in Alkmaar achter de rug. Daar verloren ze wel met ruime cijfers. Maar hier vandaag in Utrecht toch ook een vervelende uitwedstrijd. Normaliter voor Go Ahead Eagles. Staat Go Ahead Eagles goed te voetballen in deze fase van de wedstrijd. Staat het dus ook voor. En hier komt misschien de 2-0 aan. Surai die glijdt, maar die kan die bal niet echt lekker voorgeven. Go Ahead Eagles blijft wel in balbezit. Tengstedt geeft hem naar Samsted. Samsted met de voorzet. En daar komt Sico Darsson. En die komt er hoog bovenuit. Wat is hij toch ook lang, die IJslander. En zo komt hij de bal over de goal van Barkas. Maar je merkte dat het vertrouwen broos is bij Utrecht. En dan zie je dat Go Ahead Eagles daarvan hoopt te profiteren. Jozef Oostingen is niet geheel tevreden, dat moet ook gezegd. Want hij is druk aan het overleggen met Uniken. De assistenttrainer die ook naast zich had zitten bij FC Twente. En ook in zijn eerste betaald voetbalklus in Waalwijk bij RKC. Nu is de lange bal van...

Barkas richting uiteindelijk de voorwaartse bij Utrecht. Joris Kramer wint dat duel, maar Didde kan oppikken in de tweede bal. De centrale verdediger van Utrecht. Maar bij Utrecht, als gezegd, daar is het wat afgenomen. Het vertrouwen bij de wedstrijd in, ja, door die tegentreffer van Shuray. En zo zien we dus dat Go Ahead Eagles nu de bal ja, probeert af te snoepen van Utrecht. En ja, dan kun je maar beter ook die 0-2 maken. Want dan krijg je het hele stadion in vuur en vlam. Zoveel is wel duidelijk. Dat proef je aan alles hier. Het cynisme is hier groot bij met name de mensen hier op het ereterras. Daar zit je als pers altijd te kijken om je heen. En dan ja, gaan ook de camera's natuurlijk weer gericht op ja, die Frans van Seumeren. Maar hier gaat Dirksen in de fout. Het is een Stepanov die er vandoor is. Stepanov, kan hij dan de stand gelijk trekken? Nee, hij loopt zich vast op Samsted. Oh, wat een fout van Julius Dirksen, zeg. Uitstekend gedaan, dat moet gezegd door Stepanov. Maar uiteindelijk was daar een goede mogelijkheid voor Utrecht. Maar het treuzelen van Stepanov is er. Ja, 0-2 maken, dan ziet die wedstrijd in de tas. Maar dan moet je geen fouten maken, Dirksen, zoals nu. Nu houdt Utrecht de bal bezit met Katlin. Katlin die eventjes de bal onder zijn voet door laat lopen. Al alles op de helft van Go Ahead Eagles. Met nu balbezit voor Zagre aan de linkerkant van het veld. Geeft hem nu terug. Dan is het Overhaus die de bal in het middenveld krijgt aangespeeld. Dan naar Horemans. Overlap naar de andere kant, naar Alarcon. En dan moet alles en iedereen weer terug. Go Ahead Eagles staat dus op voorsprong. Maar moet wel opletten dat het geen foutjes gaat maken. Zoals zojuist via Dirksen. Maar deze bal komt wel goed in de voeten van Julius Dirksen. Voorlopig 1-0 dus de stand in het voordeel van Go Ahead Eagles. Klein half uurtje gespeeld hier in Utrecht.

0: Dat was Sommieu en Dark Before the Dawn. En tijdens dat plaatje zat ik een beetje mee te luisteren met de geluiden in de Galgenwaardtuin. En dat is een beetje een mix van opwinding en onvrede, geloof ik.
1: Ja, het is tikkende tijdbom hier in Galgenwaard. Ik denk niet dat er heel veel nodig is om hier de boel echt volledig te laten ontploffen. Ik zag ook echt veel politie voorafgaand aan deze wedstrijd hier rondom het stadion. Ze verwachten ook wel een en ander. Nu waren we er zelf bij toen Go Eagles hier de finale van de playoffs wist te winnen. Toen was het ook een hele grimmige sfeer. Toen mocht Go Eagles op een gegeven moment het ook niet meer op het veld vieren. Toen moesten we ook nog naar binnen stormen met de interviews. Ja, werden we toch ook eventjes vriendelijk verzocht om even naar een andere ruimte te gaan. Ik weet nog dat we hebben gestaan in de catacombe daar. En daar had je dan nog zo'n extra ruimte. Daar hebben we nog een minuut of, 30 moeten wachten voor we het stadion uit konden. En daar stonden we nog te praten met Kees Vierhouten. Ons helaas ontvallen, de geldschieter van Go Eagles. Die hier toen een van de gelukkigste momenten als groot aandeelhouder van Go Eagles wist te beleven. Niet veel later overleed hij zeer onverwachts. Go Eagles haalde nog wel Europees voetbal, werd toen herdacht bij die Europese trip in Bergen. Terwijl Utrecht nu een kans krijgt via Kathleen. En dus de kans op de gelijkmaker. Maar hij schiet op de centrale verdediger Dirksen. Maar ja, het is dus die onvrede die hier heel goed voelbaar is. Die er toen ook was. Die grimmige sfeer. Die is er nu ook weer. En nu Van der Kerkhoff, die is de gebeten hond. Ja, zojuist. Het was echt een heel raar moment. Worden ze boos op Van der Kerkhoff omdat hij opspringt voor een bal van Soeray richting Edwardsen. Terwijl het gewoon je taak is. En dat deed Van der Kerkhoff eigenlijk uitstekend. Want als die bal tegen de scheidsrechter aangaat in het strafschopgebied van de keeper, is de bal ook voor de keeper. En Go Eagles had balbezit. Dus het is heel logisch dat Van der Kerkhoff, die de mogelijkheid had om op te springen, dat deed. Nu neemt Kramer iets te veel tijd in de ogen van de Utrecht supporters voor die vrije trap. Maar ja, je merkt aan alles dat het hier heel snel kan omslaan. Hier maakt dit een overtreding op Tengsted. Daar krijgt Go Eagles de vrije trap mee. En zo heeft, wat ik al zei, Van der Kerkhoff hier wel een lastige avond. Want je merkt steeds meer dat het toch echt grimmig begint te worden. En zo moet Go Eagles daar misschien wel van zien te profiteren. Want als het hier vandaag goed resultaat weet te halen, dan blijft Utrecht voorlaatste. En dat had natuurlijk helemaal niemand verwacht. Zo'n grote club met zoveel ambities. Een nieuwe trainer weggekocht bij Telstar. En dan zo'n valse start kennen. Ja, dan is het ook meteen de vraag, hoe lang zit hij er dan nog? Victor Edwardsen probeert de bal nu naar Soeray te spelen. De maker van die schitterende treffer. Zico Darsson, die had toch ook een kans zojuist. En hier verspeelt hij ook de bal. Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat Jozef Oosting nog aan het kniezen is over wie moet ik nou in de spits zetten. Vlataker is als invaller trefzeker geweest. En vervolgens kreeg hij een basisplaats. Nou, toen was Zico Darsson wisselspelen en toen scoorde Zico Darsson weer. Dus ja, het is ook maar elke keer volgens mij moet je maar beter met de een beginnen en dan de ander vroegtijdig inbrengen. Want ze scoren liever als invaller dan als basisspeler. Maar voorlopig heeft Zico Darsson nu nagelaten om de 0-2 op het bord te brengen. Want dan was het inderdaad zeer onrustig geweest. We zitten nu in minuut 35 balbezit voor Go Eagles in de achterhoede met Melle Meulensteen. Go Eagles heeft even een rustige fase, speelt goed en leidt dus ook met 1-0 door die treffer van Soeray.

0: Santana was dat met She's Not There. En hij is er wel bij Utrecht tegen Go Ahead Eagles. Ik heb het over Tijmen van Wissing.
1: Ja, en die zit te kijken naar die wedstrijd waar Kathleen nu wordt aangespeeld. Stand nog altijd 1-0 in het voordeel van de bezoekers uit Deventer. Stadion is niet zozeer meer opgewonden en vol onmin, maar meer een beetje kalm. En het lijkt een soort van berusting te zijn, want Go Ahead Eagles had net een fase van veel balbezit. Utrecht komt er eigenlijk niet aan te pas in de slotfase van de eerste helft. Proberen ze het nog een keer met nu balbezit voor Utrecht op de helft van Go Ahead Eagles met Didden. Die de bal rustig inspeelt op Stepanov, die... ook een geïrriteerde indruk maakt. Evenals Dani de Wit. Die eigenlijk altijd een geïrriteerde indruk maakt. Van den Berg wordt aangespeeld. Ah, dit is een goede actie van Van den Berg. Ah, jammer. Davy van den Berg probeert het. Ja, het goed nieuws natuurlijk voor Go Ahead Eagles. Maar de oude middenvelder van Zwolle bracht hier wel wat franje. Zijn kwaliteit was hier zichtbaar. Mooi poortje. En dan krijgt hij hem voor zijn linker. Maar dan kiest hij voor een schot in de korte hoek. Waar hij normaal gesproken voor de lange hoek misschien wel zou gaan. En dat is dan toch een keuze die niet heel lekker uitpakt. Nu moet de doelman van Go Ahead Eagles Heuk even opschieten. Want die legt in eerste instantie die bal niet neer. Maar die 5 seconden gaan wel tellen van Van der Kerkhof. Maar hij is op tijd. Hij schiet de lange bal naar voren. Maar Utrecht heeft die bal alweer naar voren gekopt. Richting Stepanov. Alakon nu met de bal richting Offerhouse. Die zich inschakelt op het middenveld. En zo kan hij eigenlijk opendraaien. En beginnen zelfs de stewards hier op de perstribune zich met het spel te bemoeien van Utrecht. Wel grappig om te zien dat daar ook wat emotie toch in zit. Horemans die de bal voorgeeft richting Dani de Wit. Die kan niet koppen. Balbezit blijft er wel voor Utrecht bij Zagre. 40ste minuut loopt met nu balbezit voor Utrecht. Dus op de helft weer van Go Ahead Eagles. Even weer een fase van druk op de achterhoede van Go Ahead. Maar dit is weer slecht gedaan door het Gatlin. En dan is het rustpunt toch Victor Edvardsen die dit uitstekend doet. Victor Edvardsen die wordt dan de pas afgesneden door Van den Berg. En dus overname weer van Utrecht. Maar het is nog niet zo dat er nou meteen een kans ontstaat. Tengstedt die... moet dan druk zetten op Stepanov. Doet hij niet. Stepanov richting de voorwaarts. Legt de bal terug op Offerhouse. Kan die gaan schieten. Gaat naar zijn rechterbeen. Go Ahead Eagles nu wel erg ver teruggeplooid. Maar wel compact bij elkaar. En dan is dit een goede interceptie van Matisse Soerai. Ook in aanvallend opzicht natuurlijk heel belangrijk met die treffer. Maar ook verdedigend nu staat hij zijn mannetje. En dus kan Go Ahead Eagles overnemen. Slotfase, eerste helft. Go Ahead Eagles leidt nog altijd met 1-0. En heeft zo af en toe een kansje op de 2-0. Maar moet nu vooral even tegenhouden in die eindfase van de eerste helft.

0: Whole Again, dat was Atomic Kitten. Hoe lang nog in de eerste helft bij Utrecht tegen Go Ahead Eagles? Tijmen.
1: Ja, dat ligt er even aan hoeveel extra tijd er gaat bijkomen. Maar we zitten in de laatste officiële minuut van de eerste helft. Met een blessurebehandeling nu voor Go Ahead Eagles. En die is er voor Suray. Omdat Van den Berg hier de gele pet krijgt van de Kerkhof. En ja, die is wel terecht hoor. Ik zit even te kijken ook naar het gezicht van Van den Berg. Ja, die... is getergd, die is gefrustreerd, evenals veel andere Utrecht spelers. Maar ook Jozef Oosting was zojuist getergd, geïrriteerd. Want zijn spits, Sigurd Darsson, die had toch echt veel meer met die actie moeten doen. 1-1. Hij kwam in een heerlijke countermogelijkheid. Had de bal helemaal naar de rechterkant kunnen spelen. Maar hij vergat gewoon die bal af te schermen. En dan was er een goede kans ontstaan. Terwijl de camera's nu Nordin Amrabat in beeld nemen. Ook een van die andere nieuwelingen bij... Utrecht, die misschien wel gaan komen in het begin van de tweede helft. Want Utrecht heeft nog wel wat smaken om in te brengen. En er moet wat veranderen. Er moet eigenlijk gewonnen worden vandaag hier in de Domstad. 2 minuten extra tijd hier bij deze wedstrijd. Is vrij veel voor deze wedstrijd. We hebben wel die blessurebehandeling zojuist gezien voor Suray. En eigenlijk veel meer niet als ik het zo even afpel. Dus Van der Kerkhof is scheutig met de extra tijd in deze wedstrijd tussen Utrecht en Go Ahead Eagles. Met balbezit nu voor Dirksen bij die 1-0 voorsprong door Suray. Suray wordt nu weer gezocht. Hoeremans wint het kopduel. Sigurd Darsson kan de tweede bal oppikken richting Victor Edvardsen. Victor Edvardsen kan die bal goed afschermen. En daar zit Van den Berg goed tussen namens FC Utrecht. En dus Utrecht nog een keer met Alarcon richting... De man die daar aan de linkerkant staat, Kathleen. En dan is dit een overtreding van Victor Edvardsen, zegt scheidsrechter Van der Kerkhof. Ja, die bal rolt nog. Ja, Van den Berg is wit heet. Omdat hij reageert. Ja, Van der Kerkhof, je moet ook een beetje emotie toestaan. Want Van den Berg heeft natuurlijk al geel. Die bedenkt zich ook van, ja, dat mag ik niet doen. En dus biedt hij ook wel zijn verontschuldiging aan. Utrecht mag alsnog die vrije trap nemen. Is genomen door Didden. Houdt de bal in de ploeg, krijgt de bal terug van Van den Berg. En zo Utrecht in de aanval. Met al 1 minuut extra tijd verstreken. Van den Berg gaat nog een keer diepte in. Hij loopt veel vandaag hoor, Davy van den Berg. Gaat veel de hoeken in. Als dynamische middenvelder waar hij bij Zwolle toch vaak in de controle speelde. Met name de bal in de voet wilde hebben. Nu loopt hij veel richting de hoekvlaggen. Is dit goed meeverdedigd door Sigurd Darsson in de eindfase van de eerste helft. Met een overtreding nu van Zagre op Sigurd Darsson. En dan is dit wel het rustpunt. En dan zie je het dus ook. Jozef Oosting even uit zijn dekoud komen. En dan loopt hij even naar de vierde official. Die zegt ook van ja, waar haal je die 2 minuten nou vandaan? Maar dit gaat niet meer fout hoor. In de eerste helft voor Go Ahead Eagles. Want er is een vrije trap te nemen door de Noorse doelman Heuk. Die de bal eventjes goed klaarlegt. Vraagt dan Van der Kerkhof. Ja, moet hij daar liggen? Ja, inderdaad. 1,5 meter uit het strafschopgebied. En dus de lange bal. En dan zijn er alweer een paar seconden verstreken. Sigurd Darsson kan die bal niet echt lekker afschermen. En dus kan Go Ahead Eagles ook niet meer tot een aanval komen. Hier is het laatste fluitsignaal voor wat betreft de eerste helft. Nee, toch niet. Luister mee. Er is hier ook een fluitsignaal vanaf de tribunes. Utrecht staat wederom achter. Na de oorwassing tegen PSV is het ook Go Ahead Eagles dat op een voorsprong staat. Hier halverwege in Utrecht.

Midnight in Richmond, dat was Young Gun Silver Fox op Radio Oost. Het is rust bij Utrecht tegen Go Ahead Eagles. De Deventeraren leiden met 0-1 door een fraaie goal van Matisse Soerij. En er wordt vanavond nog meer gevoetbald. Straks om 8 uur bijvoorbeeld de topper in de Eredivisie tussen Ajax en PSV. En om 9 uur wordt de speeldag afgesloten met Willem II tegen Excelsior. En de bal rolt vanavond ook in de vierde divisie. Nog 3 clubs uit Overijssel die op dit moment in actie komen. Bij Bomboys ONS Sneek staat het nog altijd 0-0. Heino AZSV, daar is het inmiddels 1-1 geworden. En bij TVC tegen DZC staat het 2-0. Bij alle wedstrijden is nog een minuut of 10 te spelen.

0: Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Deze week Ruben Hillen, A Higher Love.
0: Dit is de Nieuwe Oogst. It's my

0: Een heerlijk plaatje van Ruben Hillen. Hij heet A Higher Love. En we gaan hem nog vaak horen deze week op Radio Oost. Want hij is verkozen tot de nieuwe oogst. Het is 8:10. We gaan snel weer naar Utrecht. Want de tweede helft is begonnen bij Utrecht tegen Go Ahead Eagles. Tijmen.
1: En meteen een kans voor de invaller. Blake. Oh, die schiet hem naast. Daar zag Go Ahead Eagles er niet goed uit. Ruimte in de omschakeling. Stepanov legt de bal af op Adrian Blake. Die in het elftal is gekomen voor Kathleen. En je denkt, die gaat hij maken. Ja, we zitten hier op die perstribune mooi in de baan van dat schot. En dan schiet hij die bal naast de goal van Kjetil Houk. De Noorse doelman die nu de lange bal neemt. Want ja, die 5-seconden-regeling, ja, ik ben er wel fan van. Zit meteen lekker tempo in die wedstrijd. En zo ook aan het begin van die tweede helft. Verder geen wijzigingen gezien in deze wedstrijd. Met nu schitterend duel tussen Joris Kramer en Stepanov. Kramer legt dat af. Dat doet, gebeurt hem niet vaak. Nu houdt hij vast op Blake. Blake die energiek invalt. Speelt de bal nu naar Stepanov. Die draait weg. En dan is daar het handige tikje van Edwardson. En dan kan Go Ahead Eagles meteen in de omschakeling toeslaan. Go Ahead Eagles stond even met de rug tegen de muur. Maar Victor Edwardson lost dit heel goed op. Tengstedt kan doorlopen. Tengstedt legt de bal af op Suray. De maker voorlopig van die enige treffer in deze wedstrijd. Suray naar Victor Edwardson. Daar komt de 0-2 aan. Hey. Oh, en alsnog. Daar is het alsnog. Søren Tengstedt die de rebound binnenschiet. En zo is het Go Ahead Eagles dat op een 0-2 is gekomen hier in Utrecht. Oh, eerst nog een goede redding van Barkas. Wat een heerlijke openingsfase van die tweede helft zeg. Een schitterende bal van Suray op Victor Edwardson. Edwardson laat het afweten in de afronding. Maar dan is daar alsnog in dit geval het rechterbeen. Ja, dat is een unicum voor Søren Tengstedt. Hij doet bijna alles met links. En in dit geval heeft hij zijn rechterbeen niet alleen om op te staan, maar ook om de rebound binnen te schieten. En zo staat het dus 0-2. Barkas is wit-heet. Hij heeft eerst een goede redding. Maar de rebound is wel besteed aan Søren Tengstedt. En die scoort al zijn vierde van het seizoen. En dat nadat hij in de eerste drie wedstrijden er eentje wist te maken, is dit nummer 4 in speelronde 5. Hij is dus ook op schot, evenals Suray. Heerlijk moment voor Go Ahead Eagles. En zo staat het dus 0-2 hier in Utrecht.

0: Tiger Feet van Mutt. En daarmee is het 8:05 geworden. We gaan nog eventjes terug naar Stadion Galgenwaard, waar Go Ahead Eagles zojuist een enorme dreun heeft uitgedeeld door aan het begin van de tweede helft op een 2-0 voorsprong te komen tegen Utrecht. Tijmen.
1: Ja, en toch heb je het gevoel dat Utrecht goed uit de kleedkamer is gekomen. Dat klinkt gek, want Utrecht is weer in aanval. Het is zeker nog niet gelopen hier in Galgenwaard. Voorzet van Zagre, goede redding dit keer van Houk, die hiervoor even wat geluk had. Maar Utrecht speelt eigenlijk haar beste fase in deze wedstrijd. En dat op het moment inderdaad dat Søren Tengstedt de 2-0 binnenschoof. Er was nog even overleg met de VAR. Stond Sigurdarsson buiten spel. Ja, en hij stond ook eigenlijk niet in de weg van van de doelman in de baan van de schot. Zoals dat dan wordt bekeken door de arbitrage. En dus denk ik ook gewoon heel terecht dat de VAR hier vanaf is gebleven. 0-2 dus voor Go Ahead Eagles. Opluchting daar in het uitvak die het feestje aan het vieren zijn. Maar als gezegd, Utrecht is nog niet geslagen hoor. Je had verwacht dat ze echt even geknakt waren. Maar Utrecht probeert echt nu alles van zich af te gooien. Nu is het wel Zagre die slordig in de fout gaat. Dan is het Van den Berg die uiteindelijk dat kan herstellen. En Utrecht kan er weer uitkomen met Adrian Blake. Die dus goed inviel, maar die bal had hij wel moeten maken. En zo is het toch ook wel merkwaardig zo'n verloop in een wedstrijd. Als Blake die bal binnenschiet, is het 1-1 en wordt het geen 0-2. Direct naar rust. En dan zie je dat de wereld er heel anders uitziet. Ja, dat gebeurt natuurlijk vaker in het voetbal. Maar dat zie je dus ook bij deze wedstrijd tussen Utrecht en Go Ahead Eagles. Waarbij Go Ahead Eagles nu weer in de achteruit moet met Van den Berg. Die de bal meegeeft aan Blake. Adrian Blake gaat nu schieten. Oeh, dat scheelt niet veel hoor. De zijkant van het net. En dan is daar nog een redding aan te pas gekomen bij de doelman. En dan is er nu vaak wel overleg met de VAR. Als hij heel snel kan schien de doelman van Go Ahead Eagles aan die bal heeft gezeten, wordt hier nog getelefoneerd. Want uit een onterechte hoekschop zou het natuurlijk heel zuur zijn als je een tegentreffer krijgt. Maar het lijkt erop dat die hoekschop gewoon terecht is. En die gaat dus nu genomen worden door FC Utrecht. In de fase zo vlak voor de klok van 8 uur kan Utrecht nog wat terugdoen met die hoekschop. Daar is het Stepanov die die bal niet weet binnen te koppen. Dan is het wel een nieuwe hoekschop. Via Kramer gaat die bal achter. En dus neemt Utrecht heel snel deze hoekschop opnieuw. Want Utrecht heeft haast met weer die hoekschop bij de eerste paal. Dan wordt hij weggekopt door Go Ahead Eagles. En zo leidt Go Ahead Eagles voorlopig met 0-2. Maar staat het wel met de rug tegen de muur tegen een ontketend Utrecht aan het begin van die tweede helft.
2: De Oosttribune.
3: Volgend jaar stemmen we voor de Provinciale Staten. Wat heeft de provinciale politiek de afgelopen jaren bereikt? Wat beloven politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten, elke dinsdag op TV Oost.
4: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
5: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
4: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
6: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
7: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
8: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
9: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
10: Radio Oost, thuis in Overijssel. 8:00.
11: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In het zuidwesten van Jemen zijn hevige gevechten gaande tussen Houthi-rebellen en het staatsleger van Jemen. De rebellen willen met de aanvallen waarschijnlijk de controle krijgen over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika. Die zeestraat wordt veel gebruikt voor het vervoer van olie. De gevechten in Jemen begonnen donderdag. Het Franse persbureau AFP meldt dat er tot nu toe ruim 60 Houthi-rebellen zijn omgekomen en meer dan 90 militairen van het staatsleger. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot. Die dient als inkomstenbron van de revolutionaire garde. En in Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurtbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de katachtige zien en hem zelf niet proberen te vangen. De serval heeft in de buurt al 2 kippen gedood. Het is ook niet voor het eerst dat de Tilburgse serval ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. En het weer op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het af naar 7 tot 12 graden vannacht. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
13: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
14: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Camperbeurs Hardenberg, 18 tot en met 20 september.
2: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
3: Radio Oost. De Oosttribune. Nico Wantia.
4: We gaan heel snel naar Utrecht. Go Ahead Eagles. Tuinman van Wissing.
5: Ja, er is veel gebeurd tijdens het afgelopen nieuws. Want het is 0-3 geworden. Op de achtergrond hoor je het uitvak feest vieren. Maar spelers staan er niet meer op het veld. Want de wedstrijd is gestaakt. Ik zei het al eerder deze avond. Het is grimmig. Spelers die druipen nu af, want er is weer vuurwerk afgestoken vanaf de Bunningside. Supporters in het zwart werd een doekje over het gezicht getrokken. En jij zei het al, Nico, dan weet je het wel. Inderdaad, het was niet lang daarna vuurwerk op het veld van de Kerkhof. Kan niet anders. We gaan naar binnen. Het is te hopen dat Barkas niet is geraakt, want anders gaan we meteen staken. Maar het is dus voorlopig 0-3. Oh ja, wie heeft er gescoord? Victor Edvardsen. Op aangeven van Søren Tengsted. Go Eagles gaat dus zegevieren hier in Utrecht. Maar daar hebben ze andere zorgen.

Dat waren de Four Tops en it's the same old song. Het is 7:07 op Radio Oost. De wedstrijd tussen Utrecht en Go Ahead Eagles ligt dus stil vanwege vuurwerk dat is afgestoken door supporters van FC Utrecht. Nadat Go Ahead Eagles daar op een 3-0 voorsprong is gekomen. We zijn nu in afwachting van de hervatting daar in stadion Galgenwaard. Ondertussen wordt er vanavond ook gevoetbald in de vierde divisie. 3 wedstrijden waren daar nog. TVC heeft met 2-0 gewonnen van DZC 68. 2 doelpunten van Stef Wieverink. Heino verloor op eigen veld van AZSV met 2-1. Sander Kamphuis maakte de treffer voor Heino. En Bon Boys is er niet in geslaagd om een punt te pakken in de thuiswedstrijd tegen ONS Sneek. Het stond lang 0-0, maar in de slotfase was Maurits Brouwer degene die ONS Sneek de zege heeft bezorgd met die 0-1 stand daar in Haaksbergen. In de Eredivisie is er ook een andere wedstrijd aan de gang. Ajax tegen PSV, daar is een minuut of 6 geleden afgetrapt en daar leidt PSV nu al met 0-1.

0: Cadans en intimiteit op radio's. Het is 8:11. We hadden nu naar een kolkende Galgenwaard willen schakelen. Maar niet dat de wedstrijd daar tussen Utrecht en Go Eagles is stilgelegd vanwege vuurwerk. Is er al zicht op hervatting, Tijmen?
1: Nee, nog niet. Er is ook wat overleg. Ik zie nu ook de perschef van Go Eagles afdalen naar beneden. Die wil eventjes de laatste informatie ophalen. Want we worden hier niet echt op de hoogte gehouden. Ik zit te kijken naar het veld. Daar zie ik baten warm lopen. En eigenlijk is iedereen met zijn of haar mobieltje bezig om maar een beetje naar Ajax PSV te kijken. Dat is op dit moment.

moment gaande hier in Galgenwaard. Daar staat het voorlopig 0-1 door een goal van Peppi. Maar hier is de wedstrijd wel beslist in het voordeel van Go Ahead Eagles. De mannen in het uitvak, en er zullen ook wat vrouwen tussen staan, die vieren een feestje. Het is goed gevuld het uitvak. Eagles Deventer on tour. En zij staan met 3-0 voor en vieren het feestje. En zitten lekker de boel nog een beetje op te poken daar in de hoek waar het de vorige keer misging tussen Go Ahead Eagles en FC Utrecht tijdens die play-offs. Maar nu is er heel veel politie op de been daar in die hoek. Dus ik hoop maar dat het goed gaat. Ik hoop ook dat de supporters die wel vuurwerk hebben afgestoken zijn geïdentificeerd. Maar dat is zeer lastig onder dat doek. Dus we zijn in afwachting van, de hervatting van deze wedstrijd. Maar voorlopig heb ik nog niet het idee dat we binnen nu en een paar minuten weer gaan voetballen.

0: Journey en Don't Stop Believing maakt het 16 minuten over 8 in de Oosttribune op Radio Oost. Nog altijd geen beweging op het veld in stadion Galgenwaard. De wedstrijd tussen Utrecht en Go Eagles is daar stilgelegd, omdat er vuurwerk werd afgestoken door de aanhang van FC Utrecht. Bij een 0-3 voorsprong voor Go Eagles. Afwachting van de hervatting van die wedstrijd gaan we ondertussen even vooruitkijken naar morgen. Want morgen om 11:15 gaat FC Twente op bezoek bij FC Groningen. En het was natuurlijk de week waarin de transferwindow dichtging. John van der Brom is zeer tevreden over hoe zijn selectie uit die transferperiode is gekomen.
1: Zeker, ik denk dat we een mooie window hebben gehad. Het is een beetje dubbel, hè? De jongens die weg konden, mochten. Die zijn op één na bijna allemaal weggekomen ook. Dus dat is sowieso mooi voor de spelers individueel. En wij hebben daar, zeker op de laatste moment, nog ook weer de juiste dingen terug voor kunnen krijgen. Dus dan ben je per definitie, denk ik, tevreden. En dat ben ik dus ook.
2: Waar vind je nou dat je selectie staat in het landschap van de Eredivisie?
1: Daarin kijk je ook naar andere ploegen. Ik kijk natuurlijk naar onze manier van spelen. Of we daar in de buurt komen van wat we graag willen. En ja, ik heb al heel veel dingen daarin teruggezien. Alleen, dat heb ik vorig jaar bijna het hele jaar gezegd. Zover zijn we niet nu nog dat over 90 minuten is. En daar moeten we naartoe. En dat wij ten alle tijden, of we nou thuis of uitspelen, dat wij de dominantie op het veld kunnen laten zien wat we heel graag willen, waar we voor trainen. Fysiek denk ik dat we er goed voor staan. Echt, dat zag je met name ook in Karabach. Over 120 minuten, ja. We konden blijven gaan. Dus dat is een heel mooi gegeven. Daar hebben we ook hard voor gewerkt, laat ik dat voorop stellen. Maar ja, dat gaat wel vaak gepaard dan met mooi voetbal, attractief. Spelen om te winnen. Goed positiespel. Ja, en dat kan altijd nog beter. Maar we moeten niet te snel al tevreden zijn.
2: Hey, in de breedte kunnen we denk ik concluderen dat je een betere selectie hebt. Kwalitatief ook?
1: Dan
2: vorig jaar, hè?
1: Dat gaat niet dit soort dingen in mijn mond leggen.
2: Oh, nee, want, ja, weet ik niet. Maar dat vraag ik.
1: Nee,
2: maar
1: dan moet je iemand anders bellen. Hè,
2: ik zou het antwoord ook niet weten.
1: Nee, maar vind ik ook helemaal niet belangrijk. Het gaat erom dat we... Dat wij in ieder geval het gevoel hebben dat we een hele goede selectie hebben staan. En dat we door de relatie die we hebben toegevoegd, dat we daar op termijn sterker van worden. En of dat dan op het eind zo is, dat zullen we dan zien.
2: Ja, zondag de eerste van 3 in de week inderdaad. Lijkt me ook een lastige ploeg Groningen. Die begonnen natuurlijk heel goed. Speelde tegen PSV in de eerste helft heel goed. Maar verliezen toch de laatste twee wedstrijden. Veel tegengoals. Ja. Wat kunnen we nou verwachten?
1: Nou, wat je nu allemaal zegt, dat gebruiken wij natuurlijk richting de jongens ook. Aan de andere kant, de jongens weten dat zelf ook al. Ik vind Groningen altijd een lastige ploeg om tegen te spelen. Zeker uit. Ze hebben veel roulatie in het spel. Zij blijven doorrouleren in de posities. Ook goed fysiek. Veel jonge gasten die gaan. Ja, altijd leuk om naar te kijken. Maar daar gaan wij niet voor. Wij gaan om een goede wedstrijd zelf neer te zetten. En ja, ik denk dat wij er zelf op dit moment ook heel lekker in zitten. Dat we goed spelen. Goede organisatie staat. En dat we gelukkig ook iedereen fit hebben buiten staf en Chris. Om zondag daar naartoe te gaan.
2: Kun je iets zeggen over die twee? Hoe lang gaat dat nog duren?
1: Nee. Dus dat betekent dat ik ze niet volgende week terug verwacht. Dat kan ik sowieso zeggen.
0: John van der Brom, de trainer van FC Twente, was dat over de uitwedstrijd van morgen om 11:15 tegen FC Groningen. En vanavond is de wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Eagles aan de gang. Althans, dat was een tijdje zo, maar de wedstrijd werd gestaakt vanwege vuurwerk. Heb je nog nieuws, Tijmen, vanuit de Galgenwaard?
3: Nou, zojuist kwam de stadionspeaker even het veld op. En ja, die heeft zich kunnen voorbereiden op een woordje. Hij was heel lief voor de supporters. Hij zegt, willen jullie alsjeblieft geen vuurwerk meer afsteken? Want dan gaan we over enkele momenten weer beginnen aan deze wedstrijd. Blijf je ploeg ondersteunen. Ook al loopt het totaal niet op het veld, zei hij ook nog. Geniaal antwoord van die stadionspeaker. Dat heb ik nog nooit gehoord. Maar enkele momenten is heel abstract. En nog steeds zie ik geen spelers op het veld. Ik heb ook de indruk dat de spelers dan nog weer heel eventjes een soort van activatie moeten doen. Daar komt een plukje wisselspelers aan van Utrecht. Dus de eerste spelers hebben zich weer gemeld op het veld. Amrabat schudt het hoofd, de nieuwe aanwinst van FC Utrecht. Dus ik heb zo'n idee dat we over een paar minuten weer gaan voetballen hier bij die stand van 0-3. Het heeft een kwartiertje stilgelegen, dus iedereen moet weer even een beetje opgelapt worden. Maar zometeen gaan we hervatten bij Go Ahead Eagles op bezoek bij FC Utrecht. Nou,

0: Bill Medley en Jennifer Warnes and the time of my life. Goed nieuws vanuit Utrecht, want de bal rolt weer bij FC Utrecht tegen Go Eagles na een onderbreking van zo'n 20 minuten. Maar er wordt weer gevoetbald. Tijmen van Missie.
1: Ja, er is inderdaad alweer een minuut gevoetbald hier in Nieuw-Galgen. Waar staat nog altijd wel ongewijzigd 0-3. Utrecht probeert het wel, heeft Broholm ingebracht voor Offerhouse. En dus een nieuwe wissel bij FC Utrecht. Waar Correa toch ook denkt, waar ben ik in godsnaam ingestapt? Ik had het zo naar mijn zin bij Telstar en bij Katwijk. Waar ik lekker frankenvrij mijn ideeën kon ontplooien. Maar bij Utrecht lukt het nog totaal niet. Hij staat voorlaatste met Utrecht en gaat dus weer verliezen. Nu met de cijfers van voorlopig 0-3. Maar ik heb niet het idee dat Utrecht dit nog gaat rechtzetten. Of er moet echt nog wat gaan gebeuren in het restant van deze wedstrijd. Waarbij nu ook de bal aan de rechterkant wordt rondgespeeld bij Didden. Didden nu die hem meegeeft. Daar is het Van den Berg. Van den Berg die met de voorzet moet komen. Het is Alakon. En dan gaat die bal achter de goal via uiteindelijk Joris Kramer. Hoekschop voor FC Utrecht. En dan is het even de vraag wie daar nog kan koppen. Offerhouse is er vanaf gegaan. Is natuurlijk niet de langste verdediger. Broholm is natuurlijk een nieuwe smaak die ingebracht is door Correa. Kan hij dan misschien koppen bij de tweede paal? Daar is het wel inderdaad die nieuweling die binnenkomt. En dan gaat Heuk in de fout. En dan is het Dani de Wit die hier de 1-3 maakt. Wat een fout van de doelman van Go Ahead Eagles zegt. Hier mag hij dat zichzelf echt aanrekenen. Hij komt uitzetten. En dan wordt hij inderdaad de pas afgesneden. Er komen heel veel bekertjes op het veld. En dan is het Stepanov die daar een speler van Go Ahead Eagles in de doelmond duwt. Ja, dan wordt daar nog geduwd en getrokken. Ja, dan moet er volgens mij ook weer gestaakt worden omdat de bekertjes op het veld liggen. Maar ja, Van der Kerkhof zal toch ook denken, ja, hier zit ik niet op te wachten. Ja, een merkwaardig moment. Ja, jij kunt ook meekijken, Nico, in de studio. Ik kan me niet voorstellen dat hier nog een streep doorgaat. Maar Kittel Houk wordt geraakt, zegt hij. Maar ik heb het idee dat Van der Kerkhof de treffer al heeft goedgekeurd. Kun jij nog zien wat daar een beetje gebeurt? Ik zit nu op het scherm mee te kijken, Nico, maar volgens mij gebeurt daar niet heel veel, hè?
0: Nee, ik moet zeggen dat ik ook met vrij grote vertraging mee zit te kijken. Het wordt nu nog een keertje herhaald op, op camera 1, zeg maar. Dus de wijde hoek. Ja, hij springt een beetje achteruit. Heuk, die doelman van Go Ahead. Ik zie eerlijk gezegd geen overtreding, zo 1, 2, 3. Hij loopt zichzelf een beetje vast. Het is gewoon een fout van de doelman zelf. Je kan de VAR echt niks gaan betekenen voor Go Ahead.
1: En toch wordt er nog wel gekeken. En Dani de Wit is het daar niet mee eens. Van der Kerkhof heeft de goal nog niet toegekend. Kramer die zegt ook van blijf even kijken. Ik word hier nog geraakt. Ik krijg een soort van elleboog. 65 minuten gespeeld. Gaat het dan toch nog spannend worden hier in Utrecht? Ja, dat zou uiterst onnodig zijn. Gele kaart voor Stepanov. Gele kaart voor Joris Kramer. En dan is het nog altijd de vraag. Staat die treffer? In ieder geval is daar even naar gekeken door de VAR. Maar is er ook nog gekeken naar die situatie bij die treffer? Dan, dan gaan we weer naar binnen. Gaan we dan nu weer naar binnen met de bekertjes? Wordt die wedstrijd dan weer stilgelegd? Ja, we gaan weer naar binnen. Ja,
0: dan is
1: we
0: het waarschijnlijk weer definitief de tweede keer, hè?
1: Ja, en dan moet je hem eigenlijk nu... Ja, is het dan vuurwerkbekertjes, andere situatie? Of ik vind het even lastig om in te schatten. Maar Van der Kerkhof was lange tijd aan het telefoneren met de VAR. En dan gaan we weer naar binnen. Ja, en dan mag het Utrecht publiek zichzelf echt wel in de spiegel aankijken. Wat een ongelofelijke nitwitte zit daar. Wat een eikels. Dat je het zo bederft. Iedereen hier op de hoofdtribune is echt witheet. Ja, witheet ook op Van der Kerkhof. Maar ja, die volgt de regels. Misschien gaan we hier wel definitief staken bij Utrecht Go Ahead Eagles. Bij een 1-3 tussenstand, naar die fout van Heuk, is het nu dus 1-3. En ja, kan er van alles nog gebeuren. Maar is het maar zeer de vraag of deze wedstrijd überhaupt wordt uitgespeeld.
0: Maar ik zie daar ook stewards lopen. Die hebben voor €20 aan statiegeld bij elkaar gehad.
1: Ja, nee, maar die bekertjes, Nico, dat waren de geen drie, hè?
0: Heel veel, precies.
1: Dat waren er echt tientallen. En inderdaad, dan kun je statiegeld gaan... invoeren. Maar dat deert ze allemaal niet. Wat een ongelooflijk... Er zijn echt eikels daar bij de Bunnings site. Dat je zo het verderft voor iedereen. Nu gaan we weer naar binnen. Gaan we weer afkoelen. En gaan we dan straks weer verder. En dan weer... Oh, de laatste waarschuwing. Nou, ik hoop maar dat die stadionspeaker nu iets scherper van leer trekt. Want maar dit is toch... Dit is niet te doen. Dani de Wit stuurt zijn manschappen nu naar binnen. Davy van den Berg denkt ook, wat is hier in vredesnaam allemaal aan de hand? Ja, wat mij betreft gewoon een keer ook definitief staken. Want dit halfbakken werk, daar heb je ook niets aan. Want ik moet morgen ook gewoon de lunchwedstrijd in Groningen doen.
0: Ja, dan mag je straks op een verloren dinsdagavond weer voor 20 minuutjes naar Utrecht.
1: Ja, dat wil je ook eigenlijk niet, hè? Dat klopt. Maar het is wel merkwaardig dat het... Dat het dan meteen weer een paar minuten na het eerdere deel van het staken met het vuurwerk nu weer wordt stilgelegd vanwege de bekertjes. Ik dacht dat we er vanaf waren. Willem Jansen, oudspeler van FC Twente, nu assistenttrainer bij FC Utrecht, die schaamt zich ook. En ja, dan laten ze zich nog even horen daar op de Bunnik. Maar wat een ongelofelijke eikels zijn het daar.
0: Ik zie trouwens dat een speler geraakt wordt. En dat is helemaal einde oefening.
1: Dan zal het gestaakt worden. Wie wordt daar geraakt?
0: Is dat de speler van Gort?
1: Stepanov, die wordt daar geraakt. Ja, dan is het nog een eigen speler. Maar ja, dat is wel de les, hè, met bekertjes en met vuurwerk ook. Ja, dan zou er gestaakt moeten worden. Die regels zijn aangescherpt. We hebben allemaal de beelden nog op ons netvlies van Cambuur Feyenoord. Waarbij supporters uiteindelijk gewond raakten. En schade hadden aan het netvlies en aan het gehoor. Daar werd toen nog Sander van gesproken dat daar dus niet voor gestaakt wordt. Dat werd niet opgenomen in de reglement. Het gaat puur en alleen om de spelers. En daar kan de KNVB wat van vinden. Want de rest ligt dan weer bij de driehoek. Ja, dit ligt dus niet bij de driehoek. Als die speler Stepanov geraakt is, dan zou Van der Kerkhof moeten ingrijpen en de wedstrijd definitief moeten staken. En wat mij betreft dan ook gewoon reglementeer 0-3.
0: Nou, wordt vervolgd. We blijven het afwachten wat de ontwikkelingen zijn bij Utrecht tegen Go Ahead Eagles, waar de stand dus 1-3 is.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

The Little River Band en Home on a Monday. Ik hoop voor Tijmen dat hij iets eerder thuis is dan maandag. Maar het gaat wel laat worden en lang duren voordat hij weer de terugweg kan gaan aanvangen. Want de wedstrijd tussen Utrecht en Go Ahead Eagles is voor de tweede keer stilgelegd. Het gebeurde eerst al bij een 0-3 voorsprong voor Go Ahead Eagles. Toen werd er vuurwerk op het veld gegooid door supporters van FC Utrecht. Nou, na een onderbreking van een minuut of 20 werd de wedstrijd weer hervat. Toen maakte Utrecht de 1-3 en toen werden er allerlei bekertjes op het veld gegooid. En dat was voor scheidsrechter Van den Kerkhoven andermaal het teken om weer naar binnen te gaan. Het is nog onduidelijk of de wedstrijd nu definitief gestaakt is of dat er alsnog weer een hervatting gaat komen. En zolang er nog niks bekend is, blijven we even muziek draaien. Hier is bijvoorbeeld Train and the Drops of Jupiter.

0: Train and Drops of Jupiter. Het is 9:15 in de Oosttribune op Radio Oost. Utrecht, Go Eagles, voor de tweede keer gestaakt. We zitten nog altijd naar een leeg veld te kijken. En Tijman, heeft die kritische stadionspeaker al wat meer info gegeven?
1: Nee, dat niet. Ik heb even contact nu op dit moment met de woordvoerder van Go Eagles, Wesley. En die appt dat de deur van scheidsrechter Van de Kerkhof nog steeds op slot zit. Er is nog steeds overleg gaande. En ja, het lijkt erop dat er echt wel serieus wordt overwogen om definitief te staken. Want ja, je vraagt je af hoe lang we dan weer doorgaan. Want dan vinden ze wel weer wat anders. Gooien ze niet met vuurwerk, dan wel met bekers. En zometeen is het afwachten tot iemand gewoon het veld hier gaat betreden. Er is onmin, er is onvrede hier in Utrecht. En dit is zo'n ja, vervelend gehang al geworden hier in het stadion. De meeste supporters hier op de hoofdtribune gaan lekker naar binnen. Die drinken een biertje en een wijntje. En die ja, zitten met een schuin oog te kijken naar Ajax PSV. Want daar wordt wel gewoon gevoetbald. Is het nog 1-1 vlak voor de rust. Maar hier ja, is het afwachten tot we daadwerkelijk een ja, statement krijgen van de arbitrage. Ja, de burgervader zal er ook wat van moeten vinden. Burgermoeder in dit geval van Utrecht. Dat is Sharon Dijksma uit onze regio. Ja, en die zal ongetwijfeld ook overleg voeren wat er op dit moment ja, toch ook het beste is. Want ja, een heel leeg stadion ineens forceren is ook niet heel handig. Zeker niet gezien de situatie nu bij FC Utrecht. Maar het is afwachten wat hier gaat gebeuren. Maar het is in ieder geval zo dat de wedstrijd al afgelopen had moeten worden. Maar we hebben nog ja, in ieder geval ruim, ik denk met blessuretijd, een half uur op de klok. Dus gaat het een latertje worden hier in Utrecht.
0: Ik zie nu bij ESPN ook de tekst in beeld staan. Wij wachten op de definitieve beslissing. Dat klinkt ook al onheilspellend. Alsof ze een beetje voorsorteren op het definitief einde van de wedstrijd. Maar goed, zolang er geen besluit is genomen, wachten we rustig af. Er zit weinig anders op. Het is 9:13. Je luistert naar een bijzondere editie van de Oosttribune, mogen we wel zeggen. Ondertussen muziek van The Vine Young Cannibals. She Drives Me Crazy.

0: Crowded House, don't dream it's over. Het is 9:05 in de Oosttribune op Radio Oost. Het is inmiddels rust bij de topper tussen Ajax en PSV. PSV gaat daar aan de leiding met 2-1 doelpunten van Peppi en Geertruida. Maar zijn basisdebuut meteen trefzeker. En tussendoor heeft de Tolu nog gelijk gemaakt voor Ajax. Maar nu dus weer de voorsprong voor PSV. En bij Utrecht tegen Go Ahead Eagles zitten we nog altijd naar een leeg veld te kijken. En ja, ik heb eigenlijk twee vragen, Tijmen. A, hoe lang kan het duren voor je besluit hebt genomen? En B, hoe moeilijk is het om even wat updates te geven aan de mensen die zitten te wachten in alle onwetendheid?
1: Antwoord 1 is inderdaad, ze nemen alle tijd, want het is echt heel irritant. Ik heb ook nog steeds geen uitsluitsel van de woordvoerder van Go Ahead Eagles. Die staat ook in de catacomben nog steeds te kijken naar een dichte kleedkamerdeur. En inderdaad, er komt maar geen update. Iedereen zit een beetje verward om zich heen te kijken. Een aantal is ook al wel naar huis. Dat kun je ook wel zien hier. Het begint ook een beetje af te koelen hier in Utrecht. De wedstrijd had al lang en breed gespeeld moeten zijn. Maar voorlopig staat er nog altijd op het bord. De wedstrijd is tijdelijk gestaakt. Dus we zijn nog altijd in afwachting. Eerst dus het vuurwerk. Daarna dus de bekertjes. En we zitten nog altijd in de kleedkamers. En ja, dit is ook zeker geen lekker gevoel voor Go Ahead Eagles. Die met 3-0 voor stonden. Die fout van Heuk. En uiteindelijk dus die opstootjes rondom de doelmond en die bekertjes. Vervolgens weer naar binnen. Ja, er moet nog zo'n half uurtje worden gespeeld. Maar ik vraag mij ten zeerste af of dat vanavond allemaal gaat gebeuren. Maar er is hoog overleg nog altijd gaande met de driehoek en de arbitrage. En ongetwijfeld zal er ook met Zeist gebeld worden om toch eens een keer een statement af te geven. Want we zitten in speelronde 5 en het gaat al behoorlijk mis dit jaar weer met de supporters. Dit keer zeker ook de supporters van Utrecht die hardleers zijn. Want je vraagt je af als je voor de derde keer gaat beginnen aan de tweede helft of het dan wel goed gaat. Voorlopig is het hier nog altijd zo dat we in afwachting zijn van of we überhaupt nog verder gaan hier in Utrecht. Bij die stand van 1-3 in het voordeel, dat nog wel voor Go Ahead Eagles.

0: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
1: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
2: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
1: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
3: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 9 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum. Het slachtoffer overleed ter plekke. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. De Duitse politie heeft foto's gedeeld van de man die wordt verdacht van het plegen van de aanslagen op het energienet. Er is een klopjacht gaande om de 48-jarige klimaatactivist Daniel V. te vinden. In een bos in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is de hele dag gezocht. Met het verspreiden van de foto's vraagt de politie nu ook om hulp van het publiek. De camper van de man werd gisteravond al gevonden in een bos. De politie gaat ervan uit dat V. te voet verder is gevlucht. In een brief schreef hij achter de sabotagepogingen te zitten, uit protest tegen het opwekken van elektriciteit met fossiele brandstoffen. Tijdens een vliegshow in Griekenland is een straaljager neergestort. In het toestel zaten twee piloten, zij hebben het ongeluk niet overleefd. Tijdens de show verloor het vliegtuig van de Griekse luchtmacht plotseling hoogte en stortte het neer, waarbij het explodeerde. Duizenden mensen zagen de crash gebeuren. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
7: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
8: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
9: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
8: Camperbeurs Hardenberg, 18 tot en met 20 september.
10: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
11: De Oosttribune. Nico Rantzia.
12: Goedenavond, welkom terug bij hopelijk het laatste uur van de Oosttribune, die volledig in het teken staat van Utrecht tegen Go Eagles. Die wedstrijd is 2 keer gestaakt. We zijn al een hele tijd in afwachting van het hervatten van die wedstrijd voor het laatste half uurtje. Maar gaat het laatste half uurtje toch wel komen, is de grote vraag. Tijmen van Wissing, wat weet jij?
11: Nou, ik weet nog niet officieel of de wedstrijd definitief gestaakt gaat worden. Maar ja, de collega's van RTV Utrecht zijn ook aan het bellen met deze en gene. Die hebben contact met mensen in het stadion. En René van den Berg maakt nu ook het gebaar. Ja, we gaan definitief staken. Jan-Willem van Dop, de algemeen directeur van Go Eagles, liet mij per app weten dat hij ook denkt dat het definitief gestaakt gaat worden. Maar officieel wachten we nog op berichtgeving. We zijn nog altijd dus in afwachting of we überhaupt nog verder gaan hier. Maar het is zeer twijfelachtig. Ik denk dat we definitief gaan staken bij een 1-3 stand na 65 minuten spelen.

0: Ik kom bij je. Ontwikkelingen in Utrecht, Tijmen.
1: De stadionspeaker die neemt nu de hand of de microfoon ter hand. En hij heeft zojuist omgeroepen dat de wedstrijd definitief is gestaakt. Het uitvak denken, nou dat vinden we wel leuk. We komen een keer terug bij een 1-3 voorsprong. En de wedstrijd is nu definitief gestaakt. Ik zie het ook op de schermen. Bij de Bunningside is er veel onmin. En het is te hopen hier voor de openbare orde dat het allemaal rustig gaat verlopen. Maar de vraag stellen is hem eigenlijk beantwoorden.
0: Ja, ik had ook nog wel een vraag. Maar ja, die kun je misschien ook niet beantwoorden. Want waarom heeft het een half uur moeten duren voordat deze knoop is doorgehakt? Want wij zeiden meteen van, ja, de tweede keer, dan wordt het definitief staken.
1: Ja, ik denk toch dat er dan heel veel overleg moet plaatsvinden. Ook met in dit geval de burgemoeder Sharon Dijksma van Utrecht. De burgemeester van deze stad die een voetbalclub heeft op dit moment die zeer, zeer onrustig is. Je ziet nu op de Bunningside ook mensen van de tribune afgaan. En die zijn niet voornemens om rustig het stadion te verlaten. Ik denk dat het alles daarmee te maken heeft. Dit besluit had je mijns inziens ook veel eerder kunnen nemen. Je moet gewoon zero tolerance hebben met dit. Zeker wat we hebben gezien een aantal weken geleden in Leeuwarden bij Cambuur tegen Feyenoord. Ja, dat was wat mij betreft al een druppel die de emmer deed overlopen. Maar ja, hier vanavond is het gewoon twee keer gebeurd. De spelers worden geraakt en dan kun je de veiligheid niet meer waarborgen. Het is echt altijd maar zeer de vraag of je er verstand

En laten we niet vergeten dat Go Ahead daar gewoon op een hele knappe 3-1 voorsprong stond toen de wedstrijd werd gestaakt. Nou ja, goed, de KNVB zal er nu over gaan besluiten hoe en wanneer de wedstrijd uitgespeeld gaat worden. Maar dat zal allemaal later moeten blijken. Goed, een beetje een raar einde van deze editie van de Oosttribune, maar het is niet anders. We moeten het ermee doen. Morgenmiddag zijn we weer terug op Radio Oost. Dan met aandacht voor de wedstrijd tussen Groningen en FC Twente. Laten we hopen dat het daar allemaal ietsjes soepeler gaat. Maar daar gaan we wel van uit. Deze uitzending zit erop. Ik wens je nog heel veel plezier met de avond op Oost. En graag tot een volgende keer.

0: Volgend jaar stemmen we voor de Provinciale Staten. Wat heeft de provinciale politiek de afgelopen jaren bereikt? Wat beloven politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten, elke dinsdag op TV Oost.
1: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
3: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
2: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
4: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
3: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
5: Woonwinkels opgelet. Oktober is dé woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
6: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 10 uur.
7: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook 2 foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd gisteren gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. Waarschijnlijk is hij te voet verder gegaan. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd als protest. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De eredivisiewedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles is definitief gestaakt. Na het 3e doelpunt van Go Ahead werd het duel stilgelegd, omdat Utrecht-fans vuurwerk op het veld gooiden. Nadat de wedstrijd weer werd hervat, maakte Utrecht 1-3 en werden er opnieuw voorwerpen op het veld gegooid. Dit keer plastic bekers. De scheidsrechter besloot vervolgens de wedstrijd niet verder te laten gaan. Er waren zo'n 64 minuten gespeeld. En eerder op de avond won Feyenoord in Nijmegen met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Gerano Schaken. Daarmee is hij de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. En het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: 80's.
1: Radio Oost gaat vanaf zaterdag terug naar de jaren 80. De tijd van cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort dan de mooiste hits uit de jaren 80. We trappen de Back to the 80's week af met de grote 80's bingo in de Bas en Bert ochtendshow. Download nu gratis je bingokaart via oost.nl/80. Speel mee en maak kans op mooie prijzen. Back to the 80's, vanaf zaterdag op Radio Oost.

0: perstribune.
1: Morgenmiddag om 11:45. FC Groningen, FC Twente. Volg deze wedstrijd uit de Eredivisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een mogelijk akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. De Duitse politie heeft foto's gedeeld van de man die wordt verdacht van het plegen van aanslagen op het energienet afgelopen week. Er is een klopjacht gaande om de 48-jarige klimaatactivist Daniel V. te vinden. In een bos in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is de hele dag gezocht. En met het verspreiden van de foto's vraagt de politie nu ook om hulp van het publiek. De camper van de man werd gisteravond al gevonden in een bos. De politie gaat ervan uit dat V. te voet verder is gevlucht. In een brief schreef hij achter de sabotagepogingen te zitten, uit protest tegen het opwekken van elektriciteit met fossiele brandstoffen. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Daar werd het 3-0. In de wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd vanavond. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. En Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. En atlete Femke Broeders-Bol is tweede geworden in de Diamond League finale op de 800 meter. Ondanks een sterke eindsprint verloor ze nipt van de Zwitserse Audrey Werro. Broeders-Bol liep de 800 meter in 1:54.81. En dat is slechts een tiende van een seconde langzamer dan het Nederlands record dat ze vorige maand zelf liep in Zurich. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op en daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen wordt een mix van zon en wolken en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Kruisingaap.nl, al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisingaap.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisingaap.nl, verrassend, slim en duurzaam.
4: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
5: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
4: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
8: Zo, gratis proefverpakking. Dat is attent.
9: Nee, attents met ds.nl.
10: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
11: Gelukt. Heb je hem al betaald?
10: Wat bedoel je?
11: Mijn betaalverzoek.
10: Zo, dat doe je snel.
11: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
12: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Elisabeth Steins.
2: De man die de AfD morgen in Sachsen-Anhalt mogelijk naar een absolute meerderheid leidt, was vroeger verkoper van parfums. Maar vergelijkingen met het verleden zijn natuurlijk altijd gevaarlijk. Dat er toen een geurtje aan zijn werk zat, zegt niks over het verhaal dat hij nu verkoopt. Goedenavond en welkom bij het Oog op deze zaterdag. Amerika heeft een idee voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. En onderhandelaars Witkoff en Kushner waren vanavond bij Poetin. Hubert Smeet straks daarover. Verder, hoe komt het dat juist in Oost-Duitsland de rechtsradicale AfD zo populair is? We buigen ons ook nog over het weerfenomeen El Niño. Er is een biografie verschenen over Willem Einthoven. Maar wie was dat ook alweer? En Michaela Krajicek probeert haar mopshondje te trainen als ballenhondje tijdens wedstrijden. Hoe dat zit, hoort u aan het einde van het uur. Maar we gaan eerst beginnen met het nieuwsoverzicht van vandaag.
3: Zaterdag 5 september.
2: Een wonder in Nepal. 10 dagen na de verwoestende overstroming zijn er alsnog mensen gered. Zo werd een vrouw levend gevonden in haar huis en door tientallen mensen bevrijd. Ook werd een man gered uit een tunnel van een waterkrachtcentrale. Daar werden gisteren ook al 2 mensen levend uit bevrijd. In de tunnel zitten nog tientallen mensen vast, maar de kans op overleving wordt kleiner. Toch wordt er hard gewerkt, zegt de minister van Informatie.
4: Our people, they are working day and night to get the people alive out.
2: Volgens hem is er contact met de mensen die nog vastzitten in de tunnel.
4: I hope that we can rescue more alive people than we have been in conversation with them.
2: Het aantal doden in Nepal blijft oplopen en in hoofdstad Kathmandu was er daarom een herdenking voor de slachtoffers.
5: We organiseren een very small memorial for all the victims that we lost during Nepal's flood.
2: Na dagen van onrust waren de straten in Overasselt gewoon weer.
6: Zover ik zie, lekker rustig, hè? Dus ja, we hopen dat de rust voorlopig weer teruggekeerd is.
2: De bewoners zijn blij dat ze na een heftige week weer relaxed hun boodschappen.

0: haven geblokkeerd. Een groep van honderden gemaskerde mannen protesteerde tegen illegale migratie.
1: Holding that line. Look at these people. They are not messing around.
0: De betogers riepen leuzen als... Stop de boot dus. De Britse politiek van links tot rechts spreekt schande van de actie van de gemaskerde mannen.
2: I do not approve of what is happening in Dover today. I do not approve of mass people turning up and protesting anywhere, whatever side of the argument they're on.
0: En comedy zit in de lift. Comedyclubs in ons land breiden zich uit en de zalen zitten vaker vol.
3: Dat is volgens mij de afgelopen jaren veel populairder geworden, ook door TikTok en filmpjes. Ja, en ook veel jong publiek, omdat het ook vaak wat betaalbaarder is.
0: Zo is Utrecht een comedyclub rijker.
4: Ja, welkom lieve mensen in de nieuwe Comedy House Club. Hebben zin in stand-up comedy!
0: En zo'n fysieke locatie, dat is toch anders dan op je telefoon.
5: Nou, online is leuk om te zien, maar dat zijn snippets. En je moet echt in het theater zijn om die hele set te zien, om die hele beleving mee te maken.
0: Maar zo'n avondje lachen, dat brengt wel risico's met zich mee.
6: Hoi, ga lekker zitten. Ik heb hier nog twee plekken en ik heb daar nog twee plekken. Maakt niet uit waar je gaat zitten. Ik zie je sowieso, dus ik ga met je praten.
7: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
0: Wat zijn de kansen van een nieuw Amerikaans vredesinitiatief om de oorlog in Oekraïne te beëindigen? President Trump heeft zijn onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner naar Moskou gestuurd. Die hebben daar vanavond gesproken met president Poetin. En morgen reizen ze door naar Kiev om president Zelensky te spreken. Daar zijn ze dan voor het eerst. Hubert Smeets van Raam op Rusland, goedenavond.
8: Goedenavond.
0: Ja, Witkoff en Kushner die presenteerden in Moskou een idee voor vrede, zo werd het genoemd. Enig idee wat dat dan voor een idee was?
8: Nee. Absoluut niet. We weten alleen dat ze 3 uur gesproken hebben. Dat ze ook heel veel vrolijke ervaringen hebben uitgewisseld. Witkoff heeft gezegd dat hij een belangrijke plaats in zijn memoires zal toebedelen aan Poetin. Want ze allemaal prachtige avonturen hebben beleefd en mooie gesprekken hebben gevoerd. Maar wat het idee is, weten we niet. We weten wat uit het verleden in welke richting ze dachten. En dat was het bevriezen langs de huidige frontlijnen van de bezette gebieden. En dus met andere woorden, de status quo in Oekraïne min of meer bepalen langs de bezettingslijnen. Dat weten we. We weten dat ze van plan zijn geweest om Oekraïne voor te stellen om de annexatie van de Krim de jure te moeten erkennen en de bezetting van de provincies in het oosten van het land, Lugansk, Donetsk, een deel van Zaporizhzhia en Gerson, de facto te moeten erkennen. Maar of dat nog in dat idee zit, geen idee.
0: Nee.
8: En ook in Oekraïne hebben ze er geen idee over. En dat is ook logisch, want je zei het al in je intro, Witkoff en Kushner zijn nog nooit in Kiev geweest. Ze zijn alleen maar op audiëntie geweest bij Poetin in het Kremlin.
0: Ja. Die mooie woorden van Witkoff waren er dan, die hij in zijn dagboek gaat schrijven. Maar heb je ook een idee of zij daar een gewillig oor hebben aangetroffen bij Poetin? Of dat Rusland bereidwillig is om over compromissen te praten?
8: Dat weten we ook niet. Als je luistert naar Poetin, dan krijg je altijd 2 geluiden te horen. Wat hij vandaag zei, altijd in voor vrede, altijd praten, altijd bereid om wat concessies te doen. Zo heeft hij vannacht een 3-daagse staakt het vuren van de bombardementen op louter de stad Kiev afgekondigd. Meer niet, maar Kiev zal hij de komende 3 dagen met rust laten. En dat lijkt dan allemaal een vorm van een concessie. Maar tegelijkertijd zegt hij zelf ook, zo heeft hij bijvoorbeeld aan kinderen uitgelegd, dat deze oorlog gezien moet worden als een deel van de voedselketen. Toen zei hij, om het aanschouwelijk te maken, kijk op de Noordpool, ja, jagen haaien op polberen, op ijsberen. En Rusland is de beer in dit geval. En de haaien, dat zijn wij, het Westen. Dat is ook, zei hij, het geval in Oekraïne. Daar zijn de haaien, het Westen, bezig om de gemoedelijke beer Rusland aan te vallen. En wij moeten ons daartegen verdedigen. Zoals het ook in de voedselketen gebeurt door de ijsberen op de Noordpool en de gewone beren in Siberië.
0: Ja.
8: En dit soort associaties die hij vervolgens ook bevestigt, als hij daar nog nader naar gevraagd wordt, wekken niet de indruk dat Poetin heel veel concessies in zijn achterzak heeft.
0: Nee.
8: Tot nu toe heeft hij er geen 1 gedaan.
0: Dus eigenlijk is zo'n nieuw initiatief van de Amerikanen dan al bij voorbaat gedoemd om te mislukken?
8: Nou, dat vind ik te ver gaan. Maar er is wel een initiatief gaande en een offensiefje gaande vanuit de Verenigde Staten. En vorige week is de CIA-directeur Radcliffe in Moskou geweest. Was vrij

0: pijnlijk voor Washington dat de regering van de Verenigde Staten moest vragen aan Oekraïne om die dag even Moskou met rust te laten, om Red Cliff rustig te kunnen laten invliegen en uitvliegen. Wat daar besproken is, weten we niet. Maar het wijst er wel op dat Washington haast heeft om inderdaad successen te gaan bereiken. Laten we het niet vergeten, toen Trump anderhalf jaar geleden weer president werd in de Verenigde Staten, zei dat hij binnen de kortste keren daar het zaakje zou hebben geregeld, het varkentje zou hebben gewassen. Is allemaal niet gebeurd. Er zijn verkiezingen in aantocht in de Verenigde Staten en ik kan me voorstellen dat de Verenigde Staten nu haast hebben om voor de midterms in november iets te kunnen laten zien aan het Amerikaanse publiek. Maar de Russen zien dat als zwakte.
1: Dat is de reden dat het nu gebeurt, zeg je, vanwege
0: dat is wat men in Oekraïne zo ziet en in Rusland eigenlijk ook wel. Dus men ziet deze initiatieven van Witkoff en Trump op de achtergrond niet als een uiting van kracht, maar eerder als een uiting van zwakte. Amerika heeft een bestand nodig. Amerika heeft een soort van akkoord nodig. Rusland niet. Aha, Rusland denkt eigenlijk aan de winnende hand te zijn.
1: Nou gaan Witkoff en Kushner dus morgen door naar Kiev om met president Zelensky te praten. Hoe gaan ze eigenlijk? Want normaal gaan de Europese regeringsleiders altijd met de trein, omdat ze niet kunnen vliegen. Maar
0: nee, sinds 21 februari 2022 is het luchtruim voor burgerluchtvaart in Oekraïne gesloten. En met recht levensgevaarlijk. Maar het verhaal gaat, althans dat bericht een Oekraïnse krant, dat Witkoff niet met de trein durft. En dat hij dus per se met een vliegtuig op een van de recent nog door Russische droneaanvallen beschadigde vliegvelden rondom Kiev wil gaan landen. We gaan het zien. Okay. Ik weet het niet.
1: Treinangst, dat hoor je ook niet vaak.
0: Nee, vliegangst is een bekender medisch probleem.
1: Ja. Maar goed, het wordt dan de eerste keer dat ze daar zijn. Dat is toch wel bijzonder. Wat zegt dat jou, dat ze dat nu wel willen doen?
0: Dat zegt dat ze haast hebben. Dat ze werkelijk iets willen realiseren. Dat ze in ieder geval de indruk willen wekken dat ze er alles aan gedaan hebben. En het zegt ook wel iets over de wijze waarop Witkoff en Kushner tot nu toe gewerkt hebben. Het is de eerste keer dat ze in Kiev komen. Tot nu toe hebben ze zich nooit iets gelegen laten liggen aan de standpunten van de Oekraïnse regering of de Oekraïnse bevolking. Dus het is, het wordt heel interessant of Witkoff daar ook allerhande interessante ontmoetingen zal hebben voor zijn memoires. En of die ontmoetingen hem ook op een iets ander spoor zullen zetten. Want in Oekraïne is men wel de oorlog beu, maar de massale aanvallen van de afgelopen maanden van Rusland op de Oekraïnse steden, op burgerdoelen en met name ook op Kiev inmiddels, hebben de Oekraïnse bevolking volgens recente opiniepeilingen niet, je zou kunnen zeggen, concessiebereider gemaakt. Op dit moment is de behoefte in Oekraïne om bijvoorbeeld de twee provincies in de Donbass, Lugansk en Donetsk, af te staan in ruil voor harde veiligheidsgaranties van de Verenigde Staten en Europa. Dat is één van de aspecten misschien van het Witkoff-plan. Is de behoefte om daarmee in te stemmen geringer dan drie maanden geleden.
1: Dus dan heb je dus eigenlijk aan twee kanten, zowel in Rusland als in Oekraïne, eigenlijk geen bereidheid tot concessies of compromissen. En dan vraag ik me wel af van, zie jij het toch gebeuren dat deze oorlog inderdaad tot een einde wordt gebracht?
0: Ja, elke oorlog komt geloof ik tot een einde. Maar of hij, zoals het cliché wil, ook via onderhandelingen tot een einde komt, dat is de vraag. Ik zei het net al, de concessiebereidheid in de Oekraïnse samenleving neemt niet toe. Hoe hard er ook ingebeukt wordt op de Oekraïnse burgers, ze blijven toch patriotisch volhouden, hoewel ze een bestand willen. En in Rusland is er ook een vorm van overmoed kennelijk zichtbaar geworden. Zeker bij Poetin. En dat zou kunnen leiden tot een voortzetting van de oorlog. Behalve als, ik weet het niet, maar als dat Witkoff-idee echt een heel goed idee is.
1: Nou, we weten het niet. Dat is eigenlijk gewoon hoe we begonnen en hoe we eindigen. Wat dat idee dan zou moeten zijn. Ik dank je wel, Hubert Smeets, voor dit gesprek en je analyse.

0: was Mel en Vintage Future met Ballad of Easy Rider. Hoe kan een bevolking van uiterst links binnen enkele tientallen jaren de ruk maken naar radicaal rechts? Het gaat gebeuren morgen bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De AfD wordt daar mogelijk zo groot dat ze de premier kunnen leveren. En dat zal dan Ulrich Siegmund zijn, die in zijn campagne inspeelt op nostalgische gevoelens en heimwee naar de DDR-tijd. Hier in de studio is collega Ulrike Nagel, opgegroeid in de DDR. Ze maakte daar ook een podcast over, Over de Muur geheten. Welkom.
1: Goedenavond.
0: Ja, die partijleider, die Ulrich Siegmund, dat is een soort popster-politicus. Mensen kopen t-shirts met zijn portret erop. Wat maakt hem zo populair?
1: Staan in een rij voor handtekeningen. Het is een hele sympathieke man met een hele brede grijns. Hij ziet er goed uit, hij is sportief. 36, 1990 geboren nog, toen de hereniging al voltrokken was.
0: Ja.
1: En hij is heel vriendelijk. Hij stapt af op de mensen. Hij geeft een eye of the ball, bij wijze van spreken. Een beetje Rutteaans, wat ze in Nederland
0: positieve
1: zijn.
0: Uitstraling.
1: Een positieve uitstraling, ja. En hij praat met mensen gewoon van aangezicht tot aangezicht. En snapt hun zorgen.
0: En dan speelt hij in zijn campagne in op een kennelijk breed gedeeld gevoel van wat nostalgie genoemd wordt. Een nostalgisch verlangen terug naar die DDR-tijd. Ja. Hoe doet hij dat?
1: Dat is, heeft de AfD eigenlijk als gehele partij in de loop der jaren ontwikkeld. Het is ook best wel een marketingmachine. Björn Höcke is daarmee begonnen. Dat is een van de bekendste AfD-gezichten uit Thüringen. Siegmund wordt dus een soort van zijn opvolger en nu nog veel populairder in Sachsen-Anhalt. Ze pakken bijvoorbeeld een oude brommer, een Simson-brommer is dat. Een heel geliefd DDR-model. De DDR was, Oost-Duitsland was natuurlijk, we hadden we niet zo heel veel dingen. We hadden een paar soorten auto's en dan was er misschien één of twee soorten brommers. Precies. Ja. Dus er was niet zoveel keus. Dus als je dan iets hebt, dan waren er 17 miljoen mensen die de passie voor dat ene ding ook gewoon deelden. Mensen wisselden met elkaar de onderdelen van zo'n Simson uit, want er was ook altijd te weinig materieel. Er was altijd te weinig aan alles. Dus er was een soort gemeenschap waardoor je die dingen gezamenlijk moest gaan repareren. En zij pakken dat sentiment op en hernieuwen dat, of ik vind ook eigenlijk misbruiken dat. Want het is toch een soort herinneringsgevoel, ook voor mij. Niet per se die brommer, maar wel andere onderdelen van het land. En geven de mensen een soort thuisgevoel terug, waar ze al heel erg lang naar snakken.
0: Ja, ja. Nou is aan de lijn ook Dirk Rochtes. Hij is hoofddocent Duitse geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Leuven. Goedenavond, meneer Rochtes.
2: Goedenavond.
0: U schreef meerdere boeken over Duitsland. Vorige week kwam nog uw boek uit Van Links naar Rechts. Het oosten van Duitsland op de dool. Dat is een mooie uitdrukking, op de dool zijn. Dat betekent zoiets als rondzwerven, de weg kwijt zijn. Zijn die Oost-Duitsers dan de weg kwijt?
2: Ja, ik zou het eerder interpreteren als zoekend naar hun plaats in de Bondsrepubliek, in het nieuwe Duitsland. Er is op het ogenblik weer een West-Oost-debat dat de kop opsteekt in Duitsland. Mm-hmm. En ja, we spraken al over nostalgie, heimwee naar de DDR. En veel West-Duitsers hebben dan weer het gevoel van, ja, die os is, hè, die Oost-Duitsers zijn ondankbaar, we hebben er zoveel voor gedaan. En toch blijven ze maar verlangen naar die oude DDR, die toch eigenlijk een onrechtsstaat was, hè. Mm-hmm. Dat ongenoegen van de Oost-Duitsers, dat gaat al heel lang mee. Hè. Het begon eigenlijk al kort na de hereniging in 1990, dus de jaren erop. Je had dan natuurlijk een massale werkloosheid door het feit dat duizenden bedrijven werden geprivatiseerd, gesaneerd, ontmanteld. Hè. En eigenlijk heel de DDR ging op de schop. Hè. Dus Oost-Duitsland werd als het ware ook cultureel ingelijfd, zouden we kunnen zeggen, met een zwaar woord weliswaar, bij de Bondsrepubliek. Mm-hmm. En in het begin heeft dat ongenoegen zich vooral vertaald in stemgedrag voor de Partij des Democratischen Socialismus, de opvolger van de vroegere communistische partij van de DDR.
0: Dat is een heel linkse partij dus?
2: Ja, die is radicaal links, dat mm-hmm. klopt. Die pleit vroeger voor democratisch socialisme, nu gebruikt ze dat woord. Meer is dus trouwens ook van naam veranderd in 2007 door een fusie met een West-Duitse linkse partij, dan is ze die linker geworden. Maar ondertussen is ook al in bepaalde deelstaten van het oosten van Duitsland aan de macht gekomen, heeft ze mee aan de regering deelgenomen en werd ze op die manier ook een deel van het establishment. En ja, vele Oost-Duitsers die toch hun ongenoegen wilden uiten, articuleren, ja, die denken nu van, ja nee, die PDS of die linker, ja, die is nu ook establishment geworden. Ja. Maar wij zijn niet tevreden met wat er van bovenaf komt op ons afkomt. Hè? En dus ja, dan duikt daar ineens...
0: Dan wordt er naar de andere kant gekeken. Ja.
2: Ja, inderdaad, dan duikt daar de AfD op. Eerst nog een professorenpartij die vooral tegen de euro fulmineert. Maar dan vanaf 2015 ook de migratiekwestie oppikte. Ja. En zo is die beginnen groeien, alsmaar meer. En de laatste jaren is dat in een stroomversnelling gekomen. Ja. En dat heeft ook te maken... Ja, zeg maar. Ja.
0: Moeten we dan vooral ook die nostalgie, dat we nu al een paar keer noemen, vooral zien als het eigenlijk een afzetten tegen het Westen ook?
2: Ja, dat denk ik ook wel. Het is niet zo dat de mensen terug verlangen naar de DDR zoals ze ooit bestaan heeft. Ze weten ook wel dat het systeem niet erg kosher was met de Stasi en de onderdrukking. Maar wat ze wel missen aan de oude DDR, dat is dat gevoel van solidariteit onder de mensen. Die solidargemeinschap. Ja. Iedereen kende elkaar, mensen hielpen elkaar. En ze hadden ook veel sociale verworvenheden, sociale zekerheid die er nu niet meer is. Het leven is ook veel duurder geworden. Kijk, in de DDR kon een vrouw, als ze een kind had, bracht ze het kind gewoon weg naar het kinderdagverblijf in de fabriek. En ze kon blijven werken.
0: Ulrike zit hier te glimlachen terwijl je dit vertelt. Ulrike, jij bent dus Oost-Duitse. Ja. Inmiddels wel al heel lang hier in Nederland. Maar als je dit zo hoort, kan je daar iets bij voorstellen, bij dat gevoel? Van dat verlangen terug naar die tijd?
1: Ja, ik was 10 toen de muur viel. Dus ik heb zeg maar de meest leuke tijd, zullen we maar zeggen, meegemaakt. Want ik ben nooit in de gelegenheid gekomen om te hoeven kiezen of ik wel wil doen wat die staat van mij eist. Als kind was dat vrij makkelijk. Maar ik heb veel in die kinderopvang gezeten. Mijn moeder heeft ook altijd gewerkt. Dat zijn bijvoorbeeld dingen die je bij elkaar herkent. Ik ben morgen bijvoorbeeld uitgenodigd op een DDR-themadag. En daar komen soms ook Oost-Duitsers die in Nederland zijn gaan wonen. En dan, als je dan bij elkaar het hebt over die tijd, of over de producten die je toen kon kopen, of over de dingen die je als kinderen deed. Bijvoorbeeld gingen we met z'n allen glazen en flessen wegbrengen of papier wegbrengen. En dat geld werd dan in de kas van de klas gestort. Dat werd gezamenlijk geld. Dat is iets wat toen bestond, wat nu niet meer bestaat. En er is heel veel verdwenen. Ja. En dat gevoel herken ik wel.
0: Er bestond toen natuurlijk ook heel veel wat helemaal niet leuk was.
1: Absoluut.
0: Zijn mensen de repressie uit die tijd dan niet vergeten?
1: Heel veel mensen zijn dat wel degelijk vergeten. En ze zijn ook vergeten dat het land in 1989 echt aan diggelen lag. Er braken niet alleen stukjes uit de muur en Berlijn. Bijna alle panden waren kapot. De binnensteden, ook nu in Sachsen-Anhalt, waar morgen de verkiezingen zijn. Vanaf de buitenkant, dat is allemaal opgepoetst. Dat ziet er goed uit. Mensen hebben het niet slecht als je daar komt. Bovendien was de werkloosheid in de jaren 90 inderdaad rond de 20%. Niemand had daarmee werk. Of mensen vertrokken. Het zijn ook maar 2 miljoen mensen. Er wonen minder mensen dan in de stad Hamburg bijvoorbeeld. Zo klein is het eigenlijk. Heel landelijk. Maar mensen zijn wel degelijk vergeten wat er allemaal slecht was aan de DDR. Ja.
0: En meneer Rochtes, u noemde nou een paar redenen van dat electoraat van radicaal links naar radicaal rechts is gegaan. Maar zou u ook kunnen zeggen dat de neiging van kiezers in Oost-Duitsland om naar die flanken toe te gaan iets te maken heeft met toch die recente geschiedenis waar ze onder een dictatuur leefden. Dus waar ook democratische waarden minder vanzelfsprekend zijn.
2: Ja, dat wordt wel beweerd dat de Oost-Duitsers voor die partij stemmen, omdat ze zogezegd autoritair zouden opgevoed zijn of gesocialiseerd zouden geweest zijn. Ik denk eerder dat het een rebels kantje is dat daar meespeelt. Zo van, ja, we hebben al een dictatuur meegemaakt en wat we nu meemaken, de Bondsrepubliek, dat komt bij vele Oost-Duitsers, niet bij allemaal natuurlijk, maar overal van, ja, weer een soort betutteling. De overheid die ons van alles oplegt, die onze taal ook wil wijzigen. Dat is een gevoel van wat er van bovenaf komt, dat bevalt ons niet. Hè? Dus ik denk niet dat dat te maken heeft met... Ja, inderdaad. Ja.
0: Maar de paradox is natuurlijk wel dat de partij waar dan nu heel veel mensen op gaan stemmen, juist ook van bovenaf heel veel wil gaan opleggen.
1: En dat is ook echt het gedeelte dat ik zelf echt absoluut niet kan begrijpen, dat er nu een partij dat ze willen stemmen op een partij die weer zegt, ja, we gaan een vlag bij school hijsen, we gaan langs de snelweg een bord ophangen met Duits denken. Het is een partij die mensen heel veel wil opleggen en die kinderen die nu al inclusief les krijgen, gehandicapte kinderen samen met kinderen die niet gehandicapt zijn, dat willen ze weer uit elkaar trekken. Migrantenkinderen apart lesgeven, zoveel mogelijk om Duitse culturen verwijderen. Dat soort dingen staan in het regeringsprogramma. Het is heel extreem. En ze willen inderdaad hun eigen ideologie weer opleggen. En waarom mensen dat dan niet doorzien, begrijp ik eerlijk gezegd niet.
3: Ja, en meneer Rochtes, heeft u daar nog een verklaring voor, tot slot?
2: Ja, die partij wil inderdaad heel veel veranderen. En dat is nou net wat een groot aantal onze Duitsers bekoort. Hè. Die drang naar verandering. Van, ja, zoals de toestand nu in de Bondsrepubliek is, dat bevalt hen niet. De economische crisis, de ongecontroleerde migratie, wat veel toch ook tegen de haren instrijkt. Dus er is een behoefte aan verandering. En natuurlijk, de AfD belooft de grote verandering. Hoe dat die er dan in concreto uitziet, ja, de mens weet dat ook niet allemaal. Hè. Het is een programma van 200 bladzijden. Niet iedereen heeft dat gelezen natuurlijk, maar het is ook die algemene tendens van, ja, wij gaan het hier eens veranderen, we gaan de boel opkuisen. Dat bekoort waarschijnlijk toch heel wat kiezers.
3: Nou, we gaan morgen zien hoe dat dan daadwerkelijk gaat uitpakken bij die spannende verkiezingen dus in Sachsen-Anhalt. Ik dank jullie beiden heel hartelijk voor dit gesprek. Dirk Rochtes en Ulrike Nagel.

0: En dit was Marvin Gaye. Ik denk een hele jonge Marvin Gaye, zo te horen aan zijn stem. Maar Wherever I Lay My Head. Het komende halfjaar gaat El Niño uitgroeien tot enorme proporties. Dit weerfenomeen gaat al ver terug in de tijd en wordt ook al heel lang bestudeerd. Wat zegt nou die ontwikkeling van El Niño over wat ons nog verder te wachten staat? Dat ga ik bespreken met klimaatexpert van het KNMI, Peter Siegmund. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Over El Niño, als ik het goed begrijp, is dat dus een terugkerend klimaatverschijnsel waarbij het zeewater langs de evenaar in de Stille Oceaan opwarmt. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Waarbij die opwarming juist bij een El Niño vooral in het oostelijke deel gebeurt. En normaal heb je daar de passaatwinden, de oostenwinden, die het water naar Indonesië zeg maar duwen. En dan wordt het daar warm en warme lucht stijgt op en er komt daar regen. Dat is de normale situatie. Maar bij een El Niño keert die wind om en gaat juist de warme kant richting Zuid-Amerika. Mm-hmm. En dan krijg je in totaal andere gebieden regen en ook droogte. En dat is wat er nu al aan de hand is en de komende maanden nog wel wat sterker gaat worden.
0: Ja. Nou, laten we even luisteren. We hebben even een klein beetje op een rijtje gezet hoe dat dan nu zich laat zien.
2: Panama Canal, where next week more weight restrictions go into effect to preserve water ahead of what some are calling a super El Niño.
3: Indonesia is burning again. Massive fires are spreading across Borneo and Sumatra.
4: El Niño will peak towards the end of 2026, but its impacts will be felt long after that.
0: Ja, we hoorden net ook iemand super El Niño zeggen. Soms hoor je ook wel eens de term Godzilla El Niño. Dat zijn denk ik geen wetenschappelijke termen.
1: Nee, er is wel een zeer sterke El Niño term. En die gaan we waarschijnlijk bereiken. Dat is meteen de sterkste categorie die er ook is.
0: Ja, er zijn dus wel verschillende categorieën.
1: Ja, er zijn ook grenzen wanneer die er wel is en niet, de El Niño. En hij is er al. En hij wordt waarschijnlijk sterker dan die in de matrix in ieder geval. Sinds 1950 wordt dat goed bijgehouden. Er is in 1983 een redelijk sterker geweest, maar deze wordt waarschijnlijk sterker.
0: Maar en wat noem je dan sterk als het zeewater meer of minder opwarmt?
1: Ja, het is een gebied in het midden van de oceaan, Stille Oceaan rondom de Evenaar, wat dan warmer moet worden. En warmer ten opzichte van zijn omgeving. Ondertussen warmt de hele wereld op door klimaatverandering, maar daar moet je voor corrigeren. Het zijn de temperatuurverschillen oost, west en noord-zuid die ertoe doen. En temperatuurverschillen leiden tot, nou ja, tot wind. En dat werkt de hele wereld door. Daar kun je lang over praten. Maar,
0: ja. En dit fenomeen dus van die opwarming, dat komt eens in de zoveel jaar terug als een soort pendule.
1: Dat klopt. Iets van tussen de 2 en de 7 jaar. Dus dit speelt al miljoenen, misschien honderden miljoenen jaren, zeg maar, dat dit op aarde bestaat. Het hoort er gewoon bij.
0: Hoe weten we dat?
1: Indirect uit gesteente, op de kortere tijd uit wat voor plantjes er groeiden. Dat is een vak apart. Maar goed, deze eeuw meten we het gewoon met een normale thermometer.
0: Het is er gewoon altijd al. Op een gegeven moment is het ook beschreven en is er een naam aangegeven.
1: Ja, want het werd voor het eerst echt gerealiseerd door vissers in Peru. Die in één keer veel minder vis vingen aan het eind van het jaar. Rond kerstmis. El Niño betekent kerstkind. Mm-hmm. En in die tijd speelt het ook vaak op zijn ergst. En er kwam minder koud water uit de diepte naar boven, waardoor de vis doodging. En in ieder geval slechte visvangst. En vrij kort daarna is ook begreep waarom, hoe dat dan komt.
0: Ja, en nou ja, ik ga het dus niet een super El Niño noemen, maar volgens de weerorganisatie van de VN bijvoorbeeld kan de huidige El Niño wel uitgroeien tot de sterkste ooit. Dus dat is iets wat je nu al kan meten?
1: Ja, er worden verwachtingen gemaakt. Dat zijn er meerdere en die verschillen. Maar ze gaan allemaal naar een sterke El Niño. En inderdaad, de gemiddelde van die verwachting is sterker dan de matrix vanaf van 1950. Dus dat is een hele sterke. En daar komt bovenop, we leven in een tijd van klimaatverandering. Door El Niño zijn er bepaalde gebieden waar bijvoorbeeld meer regen komt. En als het dan ook nog eens een keer wat extra warm is door klimaatverandering, dan komt er nog eens een slagje extra regen bovenop door de klimaatverandering.
0: Ja, want u zei net van het zijn twee dingen die los van elkaar staan eigenlijk. Hè? Van dus de klimaatverandering die door mensen is veroorzaakt en El Niño.
1: Ja.
0: Maar je bent natuurlijk geneigd te denken, de aarde en de zee die warmen op als gevolg van die klimaatverandering. Dus dan wordt El Niño ook erger.
1: Nee, de El Niño is niet erger door klimaatverandering. Omdat juist klimaatverschillen erg toe doen bij El Niño. De temperatuurverschil tussen gebieden. En de klimaatverandering zorgt voor een vrij overal dezelfde opwarming. Dus die doet niks met verschillen. El Niño zorgt voor die verschillen die veranderen.
0: Maar hoe komt het dan dat die temperatuurverschillen groter worden?
1: Dat hoort bij El Niño en dat die nu zo sterk is, dat is puur toeval. Dat is
0: toeval?
1: Om de 7 jaar heb je er een, maar dat die
0: of
1: niet zo
0: weet
1: sterk
0: het
1: is.
0: Gewoon niet wat de oorzaak is.
1: Nou, dus dat is die pendule die u noemt en dat die nu zo sterk is, dat is wel toeval. Maar nogmaals, het klimaat komt er wel bovenop. Op de plekken waar door El Niño meer regen valt, meer regen en waar het ook droog is, verwacht ook dat het droger is. In een warme wereld nemen de contrasten tussen nat en droog toe.
0: En dat hij dus nu zo sterk is, dat zegt niet dat de volgende El Niño ook weer
1: nee,
0: zo...
1: Nee, zeker niet. Nee.
0: Maar oké, het is nu begin september. De komende half jaar gaan dus die effecten steeds duidelijker worden. Welke gevolgen kunnen we dan verwachten?
1: Ja, de piek wordt verwacht zo rond november. Het leidt bijvoorbeeld tot een sterkere straalstroom, zoals dat heet. Sterkere wind in het zuiden van Noord-Amerika, waardoor dan meer depressies worden aangevoerd. Zuid-Amerika wordt, sorry, Noord-Amerika en het zuiden, Texas en zo, wordt natter. Er komen minder orkanen op het Atlantische gebied. Overigens zijn ze ook dit seizoen nog niet gezien daar, wat best bijzonder is. Er komen juist meer orkanen in het Grote Oceaan. Het noorden van Noord-Amerika, Alaska, Canada, wordt warmer. De monsoon in India wordt minder sterk. Het is een heel wereldwijd gebeuren.
0: Ja. En best zorgelijk ook.
1: Je ziet nu al in Indonesië, wat door El Niño juist droger wordt, dat er, wat ik ook zei, hevige bosbranden en noem maar op zijn. Dus dat vind ik wel.
0: En dat zijn dus allemaal gevolgen eigenlijk op de korte termijn. En zijn er ook nog verwachtingen voor de lange termijn? Of kunt u daar dan eigenlijk niks over zeggen als u zegt het is allemaal toeval?
1: Nou, relatief lang, het jaar 2027, verwachten dat in het voorjaar de El Niño op zich weg is. Maar het wordt een warm jaar, 2027. Maar het jaar daarna is het effect weg. En we denken ook niet dat door klimaatverandering of zo El Niño's vaker of minder vaak voorkomen. Nee.
0: We hebben begonnen van wat zegt nou die ontwikkeling van El Niño in de loop van de tijd over de toekomst? Maakt u zich daar zorgen over?
1: Nou, wat wel een punt is, dat we nu in een soort terra incognita zijn. Dat er gebieden zijn waar het harder regent dan we ooit gehad hebben. Niet omdat die El Niño zo sterk is, maar omdat klimaatverandering nog een schepje erbovenop doet. Mm. Dus dat is wel een zorgelijk ding. Ja, en verder die klimaatverandering, dat is een zorgelijk punt. Daar kun je lang verhaal over houden. Ja. En kort ook,
0: Dat doen we dan een andere keer. Ja. Gaan we daar nog verder over praten. Ik dank u nu voor deze uitleg over El Niño. Klimaatexpert Peter Siegmund.
1: Graag gedaan.

0: Pink Moon van Nick Drake. Ja, een ECG of een hartfilmpje, u kent het vast wel. Maar wist u ook dat dit door een Nederlander 125 jaar geleden is uitgevonden? Het boek Uit het Hart over deze uitvinder, Willem Eindhoven, ligt net in de winkels en de auteur ervan zit tegenover mij, fysicus en oud-directeur van het Boerhavenmuseum, Dirk van Delft. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, een ECG voluit elektrocardiogram. De gezondheidszorg kan eigenlijk niet meer zonder. Het is echt alomtegenwoordig. Tegenwoordig kan je het zelfs op je smartwatch zien,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, het is overal. Er worden er per jaar of per dag miljoenen volgens mij geregistreerd. En ja, een kind kan tegenwoordig de was doen. Je legt gewoon 1 of 2 vingers op je smartwatch. En dan krijg je keurig die pieken van je hart, de elektrische activiteit van je hart. Komt langslopen.
0: Ja, en dat allemaal dankzij Willem Eindhoven.
1: Willem Eindhoven is de eerste geweest die dat op een fatsoenlijke manier heeft geregistreerd. Op zo'n manier dat ook de gezondheidszorg er wat mee kon. Dus dat de klinicus in het ziekenhuis aan dat hartfilmpje, aan die pieken, hoe ze lagen, hoe ze afweken, hartafwijkingen kon detecteren. En dus daarmee ook gewoon diagnostiek, om het zo mooi te, mooi af te leiden. En ja, dat is voor de gezondheidszorg van ja, geweldig belang geweest. En het heeft natuurlijk ontzaglijk veel levens gered door het op een vroeg stadium te zien.
0: Ja, ja. Ja. Nou is er in het Wetenschapsmuseum Boerhaven, waar u directeur was, een paar jaar geleden een oude wasrol opgedoken waar de stem van Willem Eindhoven op te horen is. En we hebben daar een kort fragment van. Moet ik er wel bij zeggen, het is best wel moeilijk te horen. Dus even goed luisteren.
2: Academische krankenhuis bevinden. Dat moet een klein beetje veranderd worden.
0: Ja, ik hoor iets met academische krankenhuis.
1: Zekers. Het fragment komt uit 1924. En hij dicteert min of meer aan de secretaresse een artikel wat pas na zijn dood verschenen is trouwens in een Duits tijdschrift. Het was ook een beetje de tijd dat ze ook experimenteerden met fonologie. Dat er ook bij Nederlandici interesse was voor spraak, dialecten die dan werden opgenomen.
0: Dus was niet gangbaar dat iedereen daar.
1: Nee, want normaal gesproken ga je natuurlijk niet op zo'n manier artikelen aan je secretaresse.
0: Dus het is bijzonder dat er is. Ja, dat is leuk zeker, om even te horen. Maar goed, over die ontdekking. Dat Willem Eindhoven zo lang geleden zoiets ingewikkelds kon ontwikkelen. Als een apparaat dat dus heel precies die elektrische stroompjes in je hart kan meten. Hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen?
1: Nou, het is begonnen dat hij op een of andere congres in Basel iemand dat zag demonstreren, maar op een wat veel onbeholpener wijze. Dus je zag het effect wel, maar veel moeilijker en ook veel minder nauwkeurig. En toen is hij eigenlijk daardoor gegrepen in Basel en dacht van, dat wil ik ook, maar dan beter. En toen heeft hij eerst thuis in Leiden die methode die hij zag verbeterd, maar dat werd nooit echt goed. En toen is hij gaan nadenken, hoe kan ik het wel goed voor elkaar krijgen? En toen is hij eigenlijk met goed doordenken en dat helemaal tot op de diepste te begrijpen en ook de principes uit te vogelen, is hij uitgekomen op een zogezegde snaargalvanometer. En dat is een apparaat. Dan moet je je voorstellen, heb je dus een kwartsdraad verzilverd om hem geleidend te maken voor de stroom. Die zit gespannen tussen de twee polen van een magneet. Daar wordt je hart in feite op aangesloten via gewoon eigenlijk je buitenkant van je lijf, via je huid, met je voet of je arm. Ja. En dan loopt er dus een stroompje door die draad. En door dat magneetveld gaat die draad dan wapperen, heen en weer. En dat kun je dan met een licht beschijnen en dan projecteren. En dan krijg je een soort schaduw op een fotografische plaat. En dan kun je op die manier dus dat filmpje maken. Ja. Zo ging dat.
0: En ik vond het zo leuk om te lezen hoe dat in die tijd ging, die wetenschap. Hoe eigenlijk ook experimenteel dat was. Ook hoe hij bijvoorbeeld die snaar heeft gemaakt. Hè?
1: Ja, die snaar, dat is het geheim van de smid. Het was een super dunne snaar. Hoe maakte die? Dan moet je even nadenken aan kauwgom. Als je kauwgom hebt en je rekt dat uit, dan krijg je een hele dunne draad. Nou, wat deed hij? Hij had in feite een kwartsstaafje. Dat verhitte die. Dat kwartsstaafje, dat plakte die vast aan het eind van een pijl. Die pijl was van een pijlenboog. Die schoot hij dan weg. Dat vlak voordat hij dat wegschoot, met een vlam smolt hij dat min of meer. Dus dan had je dus gesmolten kwarts, wat weggeschoten werd. En dan kreeg je dus dat kauwgom-effect. Ja. Dat is dus meterslange, superdunne draden van kwarts. Ja, die kon je eigenlijk nauwelijks zien, maar die kon je dan op die manier verzamelen.
0: Dus gewoon met pijl en boog. En dus op die manier schetst dit boek een heel mooi beeld van hoe die wetenschap in die tijd bedreven werd. Ik heb hier namelijk bijvoorbeeld ook een foto gevonden, volgens mij van Eindhoven zelf, die aan dat apparaat gekoppeld zit. Kent u die?
1: Ja, ik ken die foto. Ja. Dat is dan trouwens een want Eindhoven had dus een apparaat gemaakt wat eigenlijk het laboratorium niet uitkwam. Het was echt een apparaat voor in het lab. Maar hij is altijd wel bezig geweest om dat eens naar de kliniek te brengen. Dus hij heeft contact gezocht met instrumentmakersbedrijven. En die foto die je net liet zien is van Cambridge Scientific Instrument Company uit Cambridge. En die hebben dus gewoon een commerciële snaar galvanometer
0: gemaakt. Het grappige is dat hij dan zit hij dus met zijn handen en zijn voet in een bak met zoutoplossing, geloof ik.
1: Ja.
0: Dus dat ziet er
1: ook. Daar werd er van afgetapt.
0: Ja. En dat moment wat u net beschreef in Basel, dat was ook zo bijzonder. Want dat was dan iemand die dus met een buis met kwik aan zijn ene hand zat. Ja. En in een bak met zwavelzuur. Ja. En een zilveren lepel in zijn mond. Het was best wel. Ja, was het eigenlijk gevaarlijk?
1: Nee, het was niet gevaarlijk. Je moet je voorstellen, je hart is in feite een soort pomp. En die wordt aangedreven door elektrische spanningjes, zou je kunnen zeggen. Maar het gaat om millivolts. Dat is echt de moeite niet, zou je kunnen zeggen. Dus dat is absoluut niet gevaarlijk dat je daar schokken van krijgt of zo. Nee.
0: Nou, hij heeft uiteindelijk als eerste Nederlander de Nobelprijs voor de geneeskunde en fysiologie gewonnen in 1924. Was dat groot nieuws destijds?
1: Ja, het was geweldig nieuws. En het aparte was, hij was toen in Amerika. Hij was toen uitgenodigd om een soort lezingentour te geven. Dat gebeurde wel vaker. In die tijd gingen dus wetenschappers naar Amerika om uit te leggen hoe dat in elkaar stak. Nu gaat het meer andersom. En hij had dus een lezingentour. En tijdens die tour kwam dus het bericht van die Nobelprijs. Aan het begin eigenlijk al een beetje. Ja, dus dat werd daarna gewoon één grote triomftocht door Amerika. Hij werd dus geweldig natuurlijk in de watten gelegd. Het was natuurlijk voor hem natuurlijk een ontzaggelijk leuke avontuur om dus op die manier dat om uit te leggen met zoveel enthousiasme.
0: Ja. En nou ja, dus een enorme status had hij er meteen bij. De status van wetenschapper sowieso in die tijd heel anders dan nu. U citeert ergens in het boek iemand die zei: in Leiden, waar hij dus zat, wandelden de hoogleraren op straat als goden.
1: Ja.
0: Dus, gold dat ook voor Willem Eindhoven?
1: Nee. Willem Eindhoven was een echt recht door zee iemand in de zin van dat hij dus absoluut geen capsones had. Hij was iemand die dus gewoon zei wat hij vond. En omdat hij zo vriendelijk en aardig was, werd het ook in feite gepikt, zou je kunnen zeggen. Maar hij draaide echt nergens omheen. En omdat hij natuurlijk zo ongelooflijk scherp dacht en zo ongelooflijk goed die gedachten kon omzetten in apparatuur die hij dan liet maken door instrumentmakers, is hij dus ongelooflijk ver gekomen.
0: Hartstikke interessant om allemaal te lezen. Ja. Nou is het zo, u heeft al 7 biografieën over allerlei wetenschappers geschreven.
1: Dit is de 7e.
0: Dit was de 7e. En wie is de volgende?
1: Daar moet ik even heel goed over nadenken. Maar het wordt waarschijnlijk degene die ook verantwoordelijk is voor de mooie uitspraak: zonder fosfor geen gedachten. Dat wil zeggen dat in de hersenen hebben natuurlijk allerlei processen, gedachtes. Is dat nou iets aparts, de geest? Of is de geest gewoon iets heel materialistisch, gewoon natuurkunde, scheikunde, chemische reacties?
0: Wie was dit?
1: Even niet bij de hand.
0: Ik weet het misschien wel. Nu zijn we natuurlijk allemaal Jacob Moleschot.
1: Jacob Moleschot,
0: Heel snel erbij gezocht. Ja. Oké, nou, ik dank u heel hartelijk voor uw komst. Schrijver van de biografie Uit het Hart over dus Willem Eindhoven. Dirk van Delft, dank u wel.
3: Het is 11:55.
0: Ja, morgen wordt er een bijzondere tenniswedstrijd gespeeld in Amsterdam. Want in plaats van ballenjongens of meisjes zijn er bij die wedstrijd 2 ballen honden. Zij moeten misgeslagen ballen dan zo snel mogelijk van het veld gaan weghalen. U weet vast hoe dat werkt. Voormalig toptennisser Michaela Krajicek, goedenavond.
4: Goedenavond. Ja,
0: dit is een actie voor Stichting Dierenlot. En jij gaat meedoen aan die dubbelpartij samen met je broer Richard en Martin Verkerk en Tim van Rijthoven. Dat is wel een sterrencast, maar eigenlijk zijn de sterren dus de honden, begrijp ik.
4: Ja, de sterren zullen zeker de honden zijn. Het event is denk ik in deze vorm nog nooit eerder zo georganiseerd. Dus het is onwijs leuk. Het begint om 11 uur bij TV Osdorp. Dan komen alle honden en die krijgen een training. En dan worden de beste hondjes die de ballen kunnen, het beste kunnen oprapen, die worden dan geselecteerd. En die mogen dan vanaf 2 uur bij onze dubbel/mix-wedstrijd de ballen gaan rapen.
0: Ja, dus 's ochtends krijgen die honden een training om dat ballenhondenwerk te doen. En de beste mogen in actie komen. En klopt het nou dat jouw eigen hondje ook meedoet?
4: Ja, die ga ik zeker meenemen. Ik ben echt al mijn hele leven echt dierenliefhebber en hondenliefhebber. En ik moet er wel daarbij zeggen, wij hebben thuis een heel lief mopshondje. Nou, ik kan je zeggen, normaal gesproken als ik een bal ergens een meter van hem vandaan gooi, rent hij niet. Dus
0: ja, hij heeft natuurlijk de hele tijd allerlei tennisballen om zich heen. Dus die reageert daar niet meer op.
4: Nee, precies. Nou, ik heb geen hoge verwachtingen van het feit dat hij straks op de tennisbaan helaas terechtkomt. Ik denk dat er andere honden veel meer geschikt voor zullen zijn. Maar die neem ik sowieso mee, want het hele natuurlijk initiatief is prachtig. Dus leuk dat het echt om de dieren gaat draaien en om de honden.
0: Ja, en hoe heet je hondje?
4: Het is een mopshondje, hij heet Stella.
0: Stella. Oké, maar het is dus wel ook. Je probeert hem in ieder geval te trainen dat hij dit kan. En dat is dan, neem ik aan, voor jou sowieso wel handig voor tijdens het trainen.
4: Ja, nu sta ik de laatste maanden en eigenlijk al een paar jaar meer op de padelbaan. Dus mocht hij het inderdaad morgen goed doen, dan ga ik hem zeker gebruiken. Soms als ballenhondje bij mijn padeltrainingen.
0: Ik zat wel te denken, is het niet ook... Ja, je krijgt er dan wel van die slijmerige, gladde ballen van.
4: Ja, dat zal zeker wel gebeuren. Maar ik denk dat het... ik denk dat het hele leuke beelden vooral morgen gaat opleveren. En ik ben echt heel erg benieuwd ook welke... Ik heb mijn hele leven eigenlijk allemaal wel wat kleinere honden van formaat gehad. Dus ik denk dat de wat grotere honden waarschijnlijk het ook makkelijker zullen... en leuker misschien zullen vinden om met zo'n tennisbal in hun mondje... Dus ik ben
0: maar het is een leuk beeld, maar het is niet per se een heel praktisch idee voordat er misschien de ballen jongens en meisjes uiteindelijk vervangen worden door ballen honden in het tennis.
4: We gaan het morgen zien, maar ik denk op dit moment dat we nog niet hoeven te vrezen. Maar schattig valt in ieder geval.
0: Ja, oké. Nou, dan wens ik je heel veel plezier, Michaela Krajcek. Dank je wel en veel plezier dus morgen. We zijn aan het einde gekomen van dit oog. Morgen zijn we er natuurlijk weer. Dan zit hier Mieke van der Wij. En straks op deze zender de Ongelooflijke Radio. Een fijne nacht.

0: Radio 1.
1: Achter de walnoot schuilt een fascinerend verhaal van wilde bossen, oude handelsroutes en eeuwenoude culturen. We volgen het spoor van de walnoot, van de Franse Alpen tot in Kirgizië. De reuzenstern strijkt steeds vaker neer in Nederland. En het is vader reuzenstern die de jongen vervolgens op hun trek meeneemt naar Afrika. En boswachter Henk-Jan van der Veen breekt een lans voor een vaak woekerende, maar heel belangrijke plant voor insecten, de guldenroede.
2: Daar waar het kan, laat hem alsjeblieft staan.
1: Verder, natuurlijk, de Venolijn en de column van Dolf Jansen. Morgenochtend van 7 tot 10, BNNVARA met Vroege Vogels.
0: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
6: Onaf, denk ik.
5: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
6: Nou, daar ben ik toch af.
5: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
7: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
5: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
7: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
8: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven, met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
10: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen, ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza, principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
11: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
12: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Middernacht.
14: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een eind te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan morgen voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe het precies kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol met overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht uiteindelijk af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken, dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 1 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd daar 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het koelt hard af, naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 2 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar